0: Meerdere branden, verschillende woningen zijn al in vlammen opgegaan. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. De brandweer krijgt er de steun van 4 vliegtuigen en 6 helikopters en ook de kustwacht zet vaartuigen in. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op de slotdag van het EK Atletiek in Birmingham hebben de 4x100 meter estafetteploegen niet voor een medaille kunnen zorgen. De Belgian Tornadoes, de mannen, stranden op 200ste van een seconde van brons. De vrouwen, de Belgian Cheetahs, werden dan weer 6e in hun finale. Topsportcoördinator Rutger Smit blikt alvast tevreden terug op het EK.
1: 4 medailles en dan totaal, als ik het goed heb, 17 top 8 posities. En ook een aantal 4e plaatsen. De Tornadoes waren niet enige. Pauline Cocuyt bijvoorbeeld ook in het hinkstapspringen, Ilona Masson. Ja, dus over het algemeen, over de breedte, heel goed gepresteerd.
0: Vannacht wolken met mogelijk een bui bij minstens 13 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag en opnieuw kans op enkele buitjes, temperaturen tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De grote natuurbrand op de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. In totaal is nu al een gebied van ruim 3000 hectare natuur in de as gelegd. Dat is 30 vierkante kilometer. De hulpdiensten zijn ter plaatse met honderden manschappen en voertuigen. De voorbije dag zijn ook 2 blusvliegtuigen uit Zweden voor het eerst ingezet. Maar de situatie blijft bijzonder moeilijk, zegt Frank Partoens van Brandweer Oost-Limburg.
2: We hebben de rookontwikkeling die ons het zicht belemmert, die onze ademhaling moeilijk maakt. En dan het vuur. Het vuur flakkert zo nu en dan terug opnieuw op. We blussen dat weer af. Het flakkert weer terug op. De wind duwt het naar links, duwt het naar rechts. En zo lopen we eigenlijk permanent achter de feiten aan.
1: 600 inwoners uit Sauerbrood en Butgenbach, die uit voorzorg werden geëvacueerd, kunnen voorlopig nog niet naar huis. De Amerikaanse president Donald Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump zegt dat hij niet blij is met die oefeningen door zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump zijn de oefeningen ook duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. Het is volgens Trump wel te laat om de oefeningen helemaal te schrappen. Het gaat om jaarlijkse oefeningen van Zuid-Korea en de VS om zich te kunnen verdedigen tegen Noord-Korea. Zuid-Korea spreekt alvast de mededeling van Trump tegen en zegt dat de militaire oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. Die starten vandaag en duren 11 dagen. Op de slotdag van het EK Atletiek in Birmingham hebben de 4x400 meter estafetteploegen niet voor een medaille kunnen zorgen. De vrouwenploeg, de Belgian Cheetahs, eindigde 6e. En de mannen, de Belgian Tornado's, werden nipt 4e. Op amper 200ste seconde van brons. Jonathan Sakor vraagt zich af of hij meer had kunnen doen na het nipt missen van de medaille.
3: We wisten dat de laatste lopers sterk gingen zijn. Ja, uiteindelijk is het 200ste, maar dat is niet 200. Het is 200ste dat we tijdens de wedstrijd uitleggen. Ik had dus ook meer voorsprong moeten voorgeven. Ik wist dat ik sterk was, ik wist dat ik in vorm was. Ik laat niet genoeg zien.
1: In het voetbal hebben KV Mechelen en Standaar 3-3 gelijk gespeeld. Standaar stond een minuut voor het einde nog 1-3 voor, maar in het slot ging de bal nog 2 keer op de stip voor KV Mechelen. Mairon van Brederode scoorde beide strafschoppen en stapte uiteindelijk met een goed gevoel van het veld.
4: Ja, beter als voor de 88ste minuut. We maken 2 goals denk ik in 5 minuten uit 2 penalties. Daar heb je een beetje geluk bij nodig. We stappen veel blij van het veld natuurlijk. Alleen, ik vind het persoonlijk nog steeds jammer dat we niet gewonnen hebben. We hebben het misschien ook niet verdiend, maar je wint altijd liever thuis dan gelijkspel.
1: Voor KV Mechelen is dit het eerste punt van het seizoen, voor Standaard het tweede. En Charleroi ging met 0-1 winnen op het veld van promovendus Lommel. Charleroi komt met 6-6 mee aan de leiding van het klassement, samen met Club Brugge, Antwerp en Gent. Vannacht wolken met mogelijk een bui en minstens 13 graden. Daarna een dag met wisselende bewolking en opnieuw kans op enkele buitjes. Temperaturen tot 26 graden. De volgende dagen blijven bewolkt en regenachtig. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.

bitter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën benut als een brandhaard. Zijn we te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen els of lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjena la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De grote natuurbrand op de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. In totaal is nu al een gebied van ruim 3000 hectare natuur in de as gelegd. Dat is 30 vierkante kilometer. De hulpdiensten zijn ter plaatse met honderden manschappen en voertuigen. De voorbije dag zijn ook 2 blusvliegtuigen uit Zweden voor het eerst ingezet. Maar de situatie blijft bijzonder moeilijk, zegt Frank Partoens van Brandweer Oost-Limburg.
3: We hebben de rookontwikkeling die ons het zicht belemmert, die onze ademhaling moeilijk maakt. En dan het vuur. Het vuur flakkert zo nu en dan terug opnieuw op. We blussen dat weer af. Het flakkert weer terug op. De wind duwt het naar links, duwt het naar rechts. En zo lopen we eigenlijk permanent achter de feiten aan.
2: 600 inwoners uit Sauerbrood en Butgenbach die uit voorzorg werden geëvacueerd, kunnen voorlopig ook nog niet naar huis. Steeds meer mensen in ons land krijgen een of andere vorm van bescherming omdat ze bedreigd worden vanwege hun beroep. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. Het gaat bijvoorbeeld om politici, ambtenaren, politiemensen of magistraten. Dit jaar is al voor 81 mensen de beschermingsprocedure opgestart. In dezelfde periode vorig jaar waren er dat 59. Volgens de overheid heeft die stijging te maken met de georganiseerde criminaliteit, maar ook met een grotere alertheid voor mogelijke dreigingen. De Amerikaanse president Donald Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump zegt dat hij niet blij is met die oefeningen door zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump zijn de oefeningen ook duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. Het is volgens Trump wel te laat om de oefeningen helemaal te schrappen. Het gaat om jaarlijkse oefeningen van Zuid-Korea en de VS om zich te kunnen verdedigen tegen Noord-Korea. Zuid-Korea spreekt alvast de mededeling van Trump tegen en zegt dat de militaire oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. Die starten vandaag en duren 11 dagen. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Tornado's niet voor een 5e EK-medaille kunnen zorgen. De Belgische mannenploeg eindigde op het slotnummer van dit EK als 4e, op amper 200ste seconde van brons. Simon van Gladbeke vat het Europees kampioenschap van de Belgen samen.
4: Op de openingsdag van het EK sprintte Delphine een kans aan haar brons op de 100 meter. Nadien waren er ook 3e plaatsen voor Jana van Lent op de 10.000 meter en de Belgische mannenploeg op de 4x100 meter. In het hengstapspringen zorgde Salia Gies met een zilveren medaille voor de grootste verrassing van dit EK. Gies was eerst niet geselecteerd, maar net voor het EK werden de strenge Belgische selectiecriteria versoepeld en die kans heeft Gies dus kunnen verzilveren. Op de 4x400 meter grepen de Belgian Tornado's als titelverdediger net naast een medaille. En zo eindigen de Belgen het Europees kampioenschap met 4 medailles. 2 minder dan het recordaantal van het vorige EK. Maar in Birmingham ontbraken heel wat sterkhouders, zoals Nafi Tiam en Alexander Thom.
2: En in het Masters 1000 tennistoernooi van Cincinnati in de VS is landgenoot Sisu Bergs meteen uitgeschakeld. Hij legde het af tegen de Spanjaard Daniel Merida met 6-3 en 6-2. Merida neemt het in de 16e finales op tegen de Amerikaan Taylor Fritz. Het is wisselend bewolkt vandaag met geregeld kans op een buitje en maximaal 26 graden. De volgende dagen blijven bewolkt en regenachtig. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

over here for it.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Door de natuurbrand in de Hoge Venen is een deelgemeente van Monschau net over de grens in Duitsland gisteravond gedeeltelijk geëvacueerd. Een dertigtal mensen moest er weg omdat de wind vlammen en rook naar hun huizen dreef. Zaterdag waren al ook 600 mensen geëvacueerd in Sauerbrot en Büttgenbach in Duitsstalig België. Zij konden ook gisteravond nog niet terug naar huis. Door de rook van de brand is de luchtkwaliteit erg slecht. In een meetstation nabij de Hoge Venen is gemiddeld 20 keer meer fijnstof gemeten dan aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zegt milieuepidemioloog Tim Naurot van de Universiteit van Hasselt.
3: Uiteraard de bosbrand op zichzelf, maar daarnaast ook dat veen is aan het branden en dat geeft een heel onzuivere verbranding. Het smeult eigenlijk en dat draagt bij tot een giftige cocktail. Dat is heel ongezond. We weten dat niet enkel chronische blootstelling is, maar acute pieken aan luchtverontreiniging voor mensen met onderliggende aandoeningen. Denk maar aan longziekten, maar ook hart- en vaatziekten. Dat zijn echte risicogroepen.
2: Het Waalse gewest gaat nu FFP2-mondmaskers vrijgeven uit zijn strategische voorraad van 100.000 maskers, want die beschermen goed tegen fijnstofdeeltjes. Vandaag zouden er al 9.000 maskers beschikbaar zijn en die zullen in eerste instantie naar de hulpverleners gaan. Het vuur in de Hoge Venen heeft intussen al 3.000 hectare natuur verwoest. Het parket van Luik is een onderzoek gestart om na te gaan of de brand met opzet is aangestoken of accidenteel was. In het Antwerpse district Deurne hebben zo'n 300 mensen gisteravond geprotesteerd tegen een geplande bomenkap. De bomen moeten wijken voor een keerlus voor de tram. Vorig jaar zijn er al tientallen bomen omgehakt, ondanks hevig protest. Vandaag zouden er opnieuw 11 verdwijnen. Er loopt nog een procedure tegen de kap, maar actievoerder Lode Dalemans vreest het ergste.
4: Iedereen is hier op zijn kievief. Ik denk dat niemand de acties van vorig jaar is vergeten, waarbij dan ook, we vermoeden toen al dat ze gingen beginnen, ze wouden het toen niet zeggen. En we zijn toen effectief wakker geworden met de kettingzagen en de grote politieopkomst.
2: Op het EK atletiek in Birmingham hebben de Belgian Tornado's niet voor een vijfde EK-medaille kunnen zorgen. De Belgische mannenploeg en titelverdediger op de 4x400 meter eindigde in de finale als vierde op amper 200ste seconde van brons dat naar Nederland ging. Het goud was voor Italië, zilver voor de Britten. Slotloper Daniel Segers was erg teleurgesteld.
5: Ik heb weinig woorden. Toch veel mentaal tikken gehad de afgelopen 2 weken. Maar ik heb mij telkens opnieuw proberen opladen. Zeker als je met een team loopt, is dat toch nog anders. En ja, dan zetten ze je af in een goede positie. En dan maak ik het net niet af. En het doet pijn.
2: De Belgian Cheetahs, de vrouwenploeg op de 4x400, haalden op het vorige EK nog brons, maar stranden nu op de 6e plaats. En het weer dan nog. De dag begint bewolkt en hier en daar kan het wat regenen. Temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.

0: just born.
1: Tell me about your childhood.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6 uur, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De grote natuurbrand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. Een deelgemeente van Monschot, net over de grens in Duitsland is dat, is gisteravond gedeeltelijk geëvacueerd. Een 30-tal mensen moest er weg omdat de wind vlammen en rook naar hun huizen dreef. Zaterdag waren er ook al 600 mensen geëvacueerd in Duitsstalig België. Zij konden gisteravond nog niet naar huis. De hulpdiensten hebben bijna 500 manschappen ingezet, meer dan 120 voertuigen en 2 blusvliegtuigen uit Zweden. Maar de situatie blijft bijzonder moeilijk, zegt Frank Partoens van de brandweer.
3: We hebben de rookontwikkeling die ons het zicht belemmert, die onze ademhaling moeilijk maakt. En dan het vuur. Het vuur flakkert zo nu en dan terug opnieuw op. We blussen dat weer af. Het flakkert weer terug op. De wind duwt het naar links, duwt het naar rechts. En zo lopen we eigenlijk permanent achter de feiten aan.
2: Het parket van Luik heeft een onderzoek geopend naar de oorzaak van de natuurbrand die al ruim 3000 hectare natuur in de as heeft gelegd. Er wordt onderzocht of die brand opzettelijk is aangestoken of per ongeluk. In het Antwerpse district Deurne hebben zo'n 300 mensen gisteravond geprotesteerd tegen een geplande bomenkap. De bomen moeten wijken voor een keerlus voor de tram. Vorig jaar zijn daar al tientallen bomen omgehakt. Ook toen was er veel protest. Vandaag zouden er opnieuw 11 bomen verdwijnen. Er loopt nog een procedure tegen de kap, maar actievoerder Lode Daalmans vreest het ergste.
4: Iedereen is hier op zijn kievief. Ik denk dat niemand de acties van vorig jaar is vergeten, waarbij dan ook, we vermoeden toen al dat ze gingen beginnen, ze wouden het toen niet zeggen. En we zijn toen effectief wakker geworden met de kettingzagen en de grote politieopkomst.
2: Op de slotdag van het EK Atletiek in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk hebben de Belgische 4x400 meter estafetteploegen geen medailles behaald. De vrouwenploeg, de Belgian Cheetahs, eindigde 6e en de mannen, de Belgian Tornado's, werden nipt 4e op amper 200ste seconde van brons. Jonathan Sakor vraagt zich af of hij meer had kunnen doen.
5: We wisten dat de laatste lopers sterk gingen zijn. En uiteindelijk is 200ste, maar dat is niet 200. Dus 200 zouden we tijdens de wedstrijd laten liggen. Ik had dus ook meer voorsprong moeten voorgeven. Ik wist dat ik sterk was, ik wist dat ik in vorm was. Ik laat niet genoeg zien.
2: En in het tennis is onze landgenoot Sisu Bergs meteen uitgeschakeld in het tennistoernooi van Cincinnati in de Verenigde Staten. Hij verloor van de Spanjaard Merida met 6-3 en 6-2. Merida neemt het in de 16e finales op tegen de Amerikaan Fritz. De dag start bewolkt met ook enkele buien. Na 10 uur wordt het wel wat droger bij temperaturen tot 26 graden. Ook morgen blijft het zwaar bewolkt met nog regen en tot 25 graden. Vanaf woensdag wisselvallig bij nog 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Lode Roels en Heidi van Rompuy.
6: Goedemorgen, maandagochtend alweer. Hopelijk hebt u een deftig weekend achter de rug. Wij beginnen hier op Radio 1 in de ochtend aan een verse nieuwsweek. Welkom.

0: Zeggen en schrijven 1968, Aretha Franklin en Think. De hele week lang bij mij in de studio, Heidi van Rompuy. Dag Heidi.
1: Goedemorgen, Lode.
0: Overal op de voorpagina's van de kranten natuurlijk foto's van die enorme brand op de Hoge Venen.
1: Ja, grote foto's van zwart geblakerd natuurgebied en van brandweermannen die hopeloos blijven proberen om dat vuur te blussen. La désolation, schrijft Le Soir, niet te stoppen, kopt het Belang van Limburg. Het hart van het Hoge Venengebied is weggebrand, dat schrijft de Standaard. Iedereen wist dat het kurkdroog was. En volgens het laatste nieuws zal het blussen nog dagen duren. Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen die spreken zelfs over weken. En de morgen die ziet hoe België natuurbranden niet alleen aan kan.
0: Het wordt een van de onderwerpen ook in deze de ochtend de komende uren.

0: uit het legendarische album van hen Out of Time, R.E.M. en Losing My Religion. Tot 10 minuten, bijna 11 minuten over 6 intussen. Ja, die grote natuurbrand in de Hoge Venen dus, die zit vooraan in het nieuws. Duizenden hectare zijn al in vlammen opgegaan en het vuur is nog niet onder controle.
1: Nee, de natuurbrand begon vrijdag namiddag al en woedde dus het hele weekend door. En het is nu al de grootste natuurbrand uit de recente geschiedenis in ons land. En de wind zorgde er gisteravond voor dat de vlammen nog verder konden uitbreiden. Onze reporter Anne Bie die kon mee met de brandweer en zij zag van op de eerste rij hoe zwaar de omstandigheden voor hen zijn.
2: Ja, we staan hier midden in het bosgebied. Hier hangt een penetrante, doordringende geur. En je hoort ook het geluid van de blushelikopters, die fameuze Chinooks, die nu die vuurlinie aan het bewaken zijn. We moeten nu terugkeren. Waarom?
3: Ja, de rook is te groot. Het is te gevaarlijk. We gaan in veilige omstandigheden altijd blijven werken. Vandaar dat we nu terugkeren.
1: Ja, het is te gevaarlijk, want grote stukken natuurgebied in de Hoge Venen zijn ook gewoon heel moeilijk toegankelijk of zelfs helemaal onbereikbaar voor de hulpdiensten. En er hangt ook een dikke mist van rook die zich intussen over zowat heel de Ardennen verspreidt. Dat merkte ook Anne de Bie.
2: Die rook, dat is hier inderdaad wel een beetje het onderwerp van de dag geweest. Wij zijn zelf misschien een half uurtje in dat bos gegaan, maar dat is zo'n doordringende rook dat nog altijd in mijn kleren hangt en in mijn haar. En die rook die is niet alleen hier te merken, maar die gaat tot ver hier vandaan. Heel veel mensen hebben daar last van. En daarom heeft de Waalse minister van Volksgezondheid beslist om de strategische stok van 100.000 FFP2-maskers vrij te geven.
0: Ja, wie kan verlaat de regio best zo snel mogelijk, dat is het advies, want er worden daar ook hoge concentraties fijnstof gemeten.
1: Ja, want door de rook van de brand is de luchtkwaliteit dus heel slecht. In een meetstation vlakbij de Hoge Venen is gemiddeld 20 keer meer fijnstof gemeten dan aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie. En dat is heel ongezond, geen verrassing, maar zeker voor risicopatiënten. Dat zegt milieuepidemioloog Tim Nauroth van de Universiteit van Hasselt.
4: We weten dat niet enkel chronische blootstelling is, maar acute pieken aan luchtverontreiniging voor mensen met onderliggende aandoeningen. Denk maar aan longziekten, maar ook hart- en vaatziekten. Dat zijn echte risicogroepen die dus na zo'n piekblootstelling bijvoorbeeld meer last kunnen hebben met ademhalingsmoeilijkheden. We weten dat hogere frequenties van hartfalen, ook hartinfarcten bij piekblootstellingen.
0: Ja, schadelijk. Dus en intussen worden ook mensen uit verschillende gemeenten geëvacueerd.
1: Gisteravond nog werd een deelgemeente van Monschau net over de grens in Duitsland gedeeltelijk geëvacueerd. Ongeveer zo'n 30 mensen kregen daar het bericht dat ze binnen de 10 minuten weg moesten uit hun huis. En zaterdag werden ook al 600 mensen geëvacueerd in Duitsstalig België. Zij konden gisteravond ook nog niet terug naar huis.
0: Oké, straks hebben we hier in de ochtend nog een gesprek met Hans Verweek, professor bos- en vegetatie-ecologie aan de UGent, over die natuurbrand in de Hoge Venen. Dat is rond 20 voor 7.

0: De herwerkte versie van Not an Addict van Sam Bettes. Op de E17 richting Antwerpen is er hinder in Maasmunster door een ongeval. Op de E40 richting Brussel is in Erpenmeren de linkerrijstrook afgesloten, ook door een ongeval. En nog een ongeval op de E34 momenteel richting Turnhout bij het parkeerterrein in Postel.
1: De ochtend.
0: Dit is Billie Eilish.
2: Baby, I don't feel so good. 6 words you never understood.

0: Van een paar jaar geleden intussen. Wish You Were Gay van Billie Eilish. In de golfregio zitten duizenden bemanningsleden nu al maandenlang vast op hun schip, omdat ze niet door de straat van Hormuz kunnen en mogen varen. Honderden schepen liggen al sinds de start van de oorlog tussen de VS en Iran in februari voor anker. Voor onder meer de kust van Oman is dat het geval. Daar kunnen heel wat schepen al maandenlang geen kant meer uit. Elke Scholiers aan de lijn. Goedemorgen, mevrouw Scholiers.
1: Goedemorgen.
0: U bent fotojournaliste, u bent net in Oman geweest. Hoeveel schepen liggen daar concreet vast?
1: Wel, de verstoring van de schepen is vooral zichtbaar rond de straat tussen Oman en in Iran. En daar passeren op dit moment nog maar met mondjesmaat schepen. Dus toen ik door de wateren van Sohar ging vorige week, zag ik ongeveer een soort van 100 schepen voor anker. En sommige liggen daar al maanden vast. Een deel van die schepen die wacht op toestemming om hun lading in een van die vele Omaanse havens te lossen. Andere schepen die wachten op een veilige doorgang door de zeestraat. Maar wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben, is die onzekerheid. Want niemand die weet precies wanneer de reis kan worden voortgezet.
0: Nee, en dat gaat al weken en maanden zo door. Bent u ook aan boord geweest van schepen of niet?
1: Ja, ik ben ook aan boord geweest. Het was eigenlijk mijn derde reis naar Oman voor underground reporting. En opnieuw merk ik eigenlijk hoe snel de situatie verandert. Ja. Bijvoorbeeld in juni was het knelpunt in de hoofdstad van Muscat. Het was eigenlijk heel indrukwekkend om daar schepen verankerd te zien. Dat was dan vooral bij die omvangrijke haven Sultan Qaboos, wat altijd al een trekpleister is geweest. Maar wat er nu gebeurt, is dat je echt gezinnen, migranten, ook Omaanse families daar tegenkomt. En die maken dan foto's, omdat zij uitkijken op een horizon die wordt gedomineerd door wachtende schepen.
0: Ja. En wat hebt u aan boord van die schepen gezien en gehoord?
1: Dus aan boord, het leven is vrij uniek. Ochtends is het vrij rustig op het dek. Het heeft vooral te maken met dat de crew, de bemanning, maar ook de kapitein en de hoofdingenieur uitslapen, want zij zitten al maanden op zee. De bemanning is vaak afkomstig uit India, terwijl de kapitein en hoofdingenieur vaak Iraans zijn. Dus als ik bijvoorbeeld de kapitein wou spreken, dan moest hij worden opgewerkt. Gewekt. Dus ja, de verschillen eigenlijk tussen de bemanning is vrij groot. Ze zijn zichtbaar moe, vooral diegenen die met minder voorzieningen moeten werken. Zo vroegen enkele Syrische bemanningsleden of ik een simkaart bij me had. Een Iraans echtpaar die wouden hun familie bereiken tijdens mijn bezoek, maar dat lukte niet. En dan het lange wachten eist dan ook mentaal zijn tol.
0: Ja, want je hebt de praktische kant van de zaken, maar ook het mentale aspect. Maar laten we beginnen met dat eerste. Is er bijvoorbeeld genoeg water en drinken altijd aanwezig voor die mensen?
1: Ja, dus dat is eigenlijk heel interessant. Voor voedsel hebben de havenautoriteiten een soort van bevoorradingsnetwerk opgezet om die wachtende schepen van voedsel en andere voorraden te voorzien. Dat is iets nieuw en dat is iets dat vooraf in juni nog niet aanwezig was. Mm-hmm. En dan die bevoorradingsschepen die varen dan naar individuele schepen die dan op hun beurt rechtstreeks met de havenautoriteiten communiceren als zij voedsel nodig hebben. Mm. Iets heel uniek dat ik zag, is dat tussen alle onzekerheid door er een opvallend gebaar was van solidariteit. En dat bijvoorbeeld lokale vissers brachten dan hun vangst van de dag naar die wachtende schepen. Ja. En soms ruilen ze vis om of geven ze die gewoon weg uit solidariteit. Ja.
0: En u vermeldt daar zelf ook het mentale aspect. Het is ook mentaal heel erg zwaar. Hè? Zit daar maar eens. Hè? Al wekenlang en maandenlang echt letterlijk vast op zo'n schip. Niet makkelijk, hè?
1: Zeker. Het is vooral omdat bemanningsleden die brengen heel veel tijd door, maar ook met mensen die dan een andere taal spreken, uit een andere cultuur komen. En aan boord heb je ook hiërarchie. Dus bijvoorbeeld de kapitein en de ingenieur die zitten dan in een cabine met airconditioning, maar dan de bemanningsleden die moeten het met minder comfort doen en die werken op het dek.
0: Vergeef mij de misschien vreemde vraag, maar het is ook geen optie om die mensen van boord te halen dan, want je zou natuurlijk met schepen daarheen kunnen varen en ze zo aan land brengen, maar dat wordt blijkbaar niet gedaan dan.
1: Nee, vooral omdat het risico vrij groot is. Dus voor zeilers is die militaire dreiging en die aanvallen op commerciële schepen het grootste risico. En het conflict is ook in de afgelopen weken geëscaleerd, dus tussen Iran en de Verenigde Staten. En dat risico is ook letterlijk zichtbaar op zee. Dus tijdens mijn tocht zag ik een schip waarvan de brug volledig was uitgebrand. En dan de brug is dat waar de bemanning slaapt en leeft. Er was ook een, toen in de dagen dat ik eigenlijk echt op zee was, was er een tweede voorval van een staatsoliebedrijf, Abu Dhabi, dat zij Iran beschuldigde van 2 aanvallen op hun schepen. Dus het is heel moeilijk om de crew te gaan redden eigenlijk. Ja,
0: ja en ja, zicht op een oplossing of perspectief is er op dit ogenblik ook hoegenaamd niet, denk ik, hè?
1: Er zijn onderhandelingen bezig. Dus de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Rakhchi, die zegt wel dat Iran een akkoord heeft bereikt met Oman. Dat is heel belangrijk, want die relatie tussen Oman en Iran die is goed. Maar die details van die verklaring die zijn onbekend. Dus zolang dat dit akkoord niet, die details niet bekend zijn, is er geen zekerheid en weten we niet wanneer dat die straat van Hormuz weer veilig is en ook op grote schaal kan gebruikt worden.
0: En dus is het ook onzekerheid troef nog altijd voor al die bemanningsleden, al die mensen die daar vastzitten op die schepen. Ooggetuigenverslag vanuit Oman over vastliggende schepen. Fotojournaliste Elke Scholiers, dank u wel om even aan de lijn te komen. Goedemorgen.
1: Bedankt.

0: Shocksey en de Banshees. Wat was het begin jaren 80, denk ik. Dear Prudence.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Het is 6:30 en Heidi, de grote natuurbrand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle.
3: Nee, een deelgemeente van Monschau, net over de grens in Duitsland, is nu gisteravond ook gedeeltelijk geëvacueerd. Een 30-tal mensen moesten er weg. Het parket van Luik onderzoekt nu de oorzaak van de brand. Er wordt onderzocht of die opzettelijk is aangestoken of per ongeluk. In het Antwerpse district Deurne hebben zo'n 300 mensen gisteravond geprotesteerd tegen een geplande bomenkap. De bomen moeten wijken voor een keerlus voor de tram. Vorig jaar zijn daar al tientallen bomen omgehakt en ook toen was er veel protest. En de Belgische 4x400 meter estafetteploegen hebben op het EK Atletiek geen medaille kunnen behalen. De mannen, de Belgian Tornadoes, die werden nipt vierde op amper 200ste seconde van het brons. En de vrouwen, de Belgian Cheetahs, die eindigden als zesde.
0: En dan ongelooflijk, het regent.
3: Ja, we zijn het niet meer gewoon, nee. Die taferelen, maar het is dus op de meeste plaatsen aan het regenen. Vanaf 10 uur wordt het dan wel weer droger, al blijft er wel lokaal een kans op een bui en het wordt opnieuw warm bij temperaturen tot 26 graden.
0: Dankjewel.
1: Radio 1.
2: De ochtend
1: met Lode Roels en Heidi van Rompuy.

0: herkenbare beats van Justin Timberlake, Señorita. Hey, jij bent dieper in de kranten en de websites gedoken, maar eigenlijk, we moeten daar eerlijk in zijn, is er maar één groot verhaal en dat is het vuur op de Hoge Venen.
1: Ja, 3000 hectare weg in één weekend, zo vat de Nieuwsblad het samen. De brandweermannen die doen wat ze kunnen, maar in alle kranten getuigen ze hoe moeilijk het werken is voor hen daar. Voor Europa is het een kleine brand, maar voor de middelen die we maar hebben in België is hij heel groot, dat vertelt een van hen in het laatste nieuws. De federale politie zet wel 2 helikopters in met Bambi buckets. Dat is een soort van emmers die duizenden liters water per keer kunnen lossen. Maar we moeten dus rekenen, dat wisten we al, op die Zweedse blusvliegtuigen. En ondertussen draait de brandweer daar ook op. Veel vrijwilligers, lees ik in de krant. Die konden in het weekend wel bijspringen, maar sommige daarvan moeten vandaag opnieuw gaan werken. En dus moeten ze op zoek naar vervangers. De brand is groter dan onze capaciteit, klinkt het ook in de Standaard. En dus moesten we keuzes maken, zegt de brandweer.
0: Ja, en expert biodiversiteit waarschuwt ondertussen ook in het Nieuwsblad dat die brand vermeden had kunnen worden.
1: Wel ja, hij zegt dat dit het gevolg is van het feit dat de natuur in de Hoge Venen al jaren slecht beheerd wordt. Er zijn de voorbije jaren veel te veel sparrenplantages aangeplant voor houtkap. En die kunnen niet in natte grond groeien. En daarom wordt het gebied al sinds begin vorige eeuw gedraineerd. Maar bosbouw zou verboden moeten worden, zegt de expert in de kranten in dat gebied. Nu, auteur David van Rijbroek die schrijft ondertussen ook in de Standaard van morgen. We bleven geloven dat grote bosbranden voor elders en voor later zouden zijn. Iedereen dacht dat ons land nog tijd had, maar het is nu subiet onmiddellijk aanpassen.
0: Dus, en zo meteen praten wij ook hier in de ochtend met professor bosecologie Hans Verweek. Welke andere verhalen staan er nog in de kranten?
1: Wel, ons land gaat samen met 10 andere NAVO-landen onderzoeken of er een goedkopere manier is om drones te neutraliseren. Je kan niet op elke drone een dure raket afvuren, dat zegt minister voor Defensie Franke in de krant. En een van de pistes is dan om met de microgolfstralen te gaan werken of met lasers bijvoorbeeld. En ons land gaat dus 160.000 euro investeren om dat mee te gaan onderzoeken. De morgen dan, daar lees ik dat de Europese Commissie in het geheim onderhandelingen zou voeren met Israël over het uitwisselen van persoonsgegevens tussen Europol en de Israëlische veiligheidsdiensten. De Europese Raad had die onderhandelingen eigenlijk stopgezet omdat er gevreesd wordt dat Israël die informatie zou gebruiken om Palestijnen op te pakken in bezette gebieden. Maar volgens de krant praat de Europese Commissie dus in het geheim toch nog met Israël daarover.
0: Iets anders in het Nieuwsblad. Er werden vorig jaar veel zaken gesloten door problemen met de voedselveiligheid.
1: Ja, het FAVV, dat is het agentschap voor de voedselveiligheid, heeft nog nooit zoveel voedingszaken gesloten als vorig jaar. En vooral in pita-zaken en in gevangenissen zijn er blijkbaar vaak problemen. Nu, het FAVV ziet geen algemeen probleem met de voedselveiligheid in ons land. Ze zeggen dat het om een relatief beperkte, maar een heel hardnekkige groep gaat. En meestal zijn dat dan knipperlichtondernemingen, dus zaken die snel worden opgestart en dan ook soms even snel alweer verdwijnen. Veel ondernemers denken tegenwoordig, hoe moeilijk kan het zijn om bijvoorbeeld een broodjeszaak te starten of ze maken dan bord van een oude kar van een foodtruck, zonder dan echt stil te staan bij de hele strenge voorwaarden waar je dan toch aan moet voldoen.
0: Okay.
1: En dan als afsluiter toch ook nog eens ingaan op een opmerkelijke oproep van econoom Jonas van der Slijken in Gazet van Antwerpen, want ik weet niet of jij soms op de Euromillions speelt Lode en al gewonnen.
0: Nee,
1: hij pleit ervoor dat het trackingsysteem van Euromillions wordt hervormd. Aanleiding is dat dit weekend nog 43 mensen in Hoogstraten samen de jackpot hebben gewonnen. En volgens Van der Slijken is het veel gezonder als zo'n grote smak geld over meer mensen wordt verdeeld. Zo stelt hij voor dat er dan een maximum komt van 10 miljoen euro op de jackpot. En hij wil dus ook dat de loterij het geld verdeelt over meer kleinere winnaars. Zeker als er bij de eerste trekking geen hoofdwinnaar uitgekomen is. En hij zegt, zo kunnen meer mensen een stapje vooruit zetten in het leven. En het kan er ook voor zorgen dat we extreme rijkdom minder gaan verheerlijken.
0: Blijven fabuleuze bedragen te winnen.
1: Ja.
0: Dank je wel.

0: Een ruige, soulvolle rocktrack van de dijk. Bloedend hart was dat. Ja, het is de ergste natuurbrand in ons land ooit en het lijkt nog niet te zijn afgelopen. Ik heb het over die natuurbrand in de Hoge Venen natuurlijk. Al ruim 3000 hectare is in vlammen opgegaan. Hans Verbeek, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Meneer Verbeek, u bent professor bos- en vegetatie-ecologie aan de Universiteit Gent. Ja, wat maakt de Hoge Venen zo'n kwetsbaar gebied eigenlijk?
1: Die Hoge Venen en die grote natuurbrand die we daar hebben, dat wordt veroorzaakt door een samenloop van omstandigheden. Ja. En voor een natuurbrand heb je eigenlijk brandstof nodig, droog plantenmateriaal of droog organisch materiaal en een ontsteking van die brand. En het is voornamelijk die dat eerste element, de opstapeling van droog materiaal, dat in de Hoge Venen in hoge mate voorkomt of kan voorkomen onder bepaalde omstandigheden. En die omstandigheden hebben zich eigenlijk nu voorgedaan. En dat is enerzijds door het klimaat. Doordat we natuurlijk, iedereen weet het, we zitten in een heel lange, droge en warme periode, waardoor de vegetatie bovengronds, dus de struiken en planten die daar groeien, zijn helemaal verdord, verdroogd. Maar ook het veen. En het veen is eigenlijk de bodem waarop dit heel specifieke ecosysteem groeit. En dat is een heel dikke organische laag. Je kan het vergelijken met humus in een bos. In een bos is dat een dunne laag van enkele centimeters. Maar in een veengebied is dat een laag van een meter of zelfs meerdere meters dik organisch materiaal dat daar is opgestapeld, omdat dat eigenlijk een heel vochtig gebied is. Ja. Waardoor dat organisch materiaal niet afbreekt. Maar in de voorbije periode is dat hele vochtige gebied uitgedroogd en krijg je een dik, droog pakket van veen. Dat kan afbranden als er een ontsteking is.
0: En dat is heel moeilijk te blussen dan blijkbaar, want dat blijft smeulen en dat blijft branden.
1: Ja, dat klopt. In vergelijking met een andere bosbrand of natuurbrand is een veenbrand moeilijker te blussen, omdat dat veen eigenlijk niet zo makkelijk brandt. Dus je krijgt onvolledige ontbranding en inderdaad smeulend veen of turf. En zeker als dat in diepere lagen gaat, kan die brand eigenlijk ondergronds heel zachtjes blijven verder gaan. Waardoor de brand niet goed zichtbaar is en ook veel moeilijker te blussen is, dat klopt.
0: U zei daarnet, ja, veen is eigenlijk een soort vochtige ondergrond, maar nu horen wij, wordt dat steeds droger de afgelopen jaren. Hoe komt dat?
1: Er zijn twee elementen die spelen. Is enerzijds die klimaatverandering. Dus als je langere droge periodes hebt, wat we nu al hebben en wat we in de toekomst nog meer gaan hebben bij de verwachte klimaatverandering, dan gaan dergelijke gebieden gedurende lange periodes uitdrogen. Ja. En dus dat is één element. Een tweede element is het beheer van die gebieden. En specifiek voor de Hoge Venen in België is er historisch gezien was dat veengebied veel groter in het verleden. En sinds meer dan een eeuw al zijn stukken van dat veengebied eigenlijk door de mens drooggelegd. Hè, door drainage te gaan doen, grachten aan te leggen enzovoort.
0: Omdat men daar sparren wilde zetten ook, sparrenboom.
1: Ja, dat klopt. Precies daarvoor heeft men dat drooggelegd om het mogelijk te maken om naaldbossen te gaan aanplanten voor houtproductie. Ja. Dezelfde soort naaldbossen die men in heel Wallonië heeft aangeplant sinds de industriële revolutie. Die wou men daar ook gaan aanplanten en dat is ook gebeurd, waardoor het veengebied kleiner is geworden, maar het hoogste deel van de venen is nog steeds venen, maar is ook droger, omdat het water eigenlijk sneller wordt gedraineerd.
0: En dan krijg je droge brandstof, zoals u het net zo noemde. Hè?
1: Dat klopt. Ja, maar het is dus een combinatie van beide, hè, van beheer en die klimaatverandering. We zien dat op andere plaatsen in de wereld ook. Bijvoorbeeld in Californië zijn er grote bosbranden geweest. Er kwamen toen ook opmerkelijke uitspraken van Donald Trump tijdens zijn vorige ambtstermijn, dat de bossen beter beheerd moeten worden en dat dat de oorzaak was en niet de klimaatverandering. Maar ook daar is het de combinatie van beide. Ja. Het gaat over combinatie goed bos- en natuurbeheer en de klimaatverandering.
0: Nog één vraag, hoe kan je dat dan best bestrijden? Er zijn vele brandweerkorpsen nu aanwezig, ze krijgen het inderdaad moeilijk onder controle. Hoe begin je aan het blussen van zo'n veenbrand inderdaad? Hè?
1: Ja, ik ben zelf geen expert in brandbestrijding, maar het gaat dus om het stoppen van die brand, maar ook het nat houden van bepaalde, of het nat maken van bepaalde gebieden, zodat die brandstof net niet meer verder kan ontbranden of dat geen nieuwe stukken veengebied kunnen ontbranden, om die brand binnen een bepaald gebied te houden. Maar het zal, als ik nu kijk naar de Hoge Venen, zal het vooral hopen zijn op regen de komende dagen. Het heeft vannacht al een beetje geregend, ook daar. En dat zal vooral het einde van die brand betekenen, denk ik. Want als mens dit intomen is heel moeilijk. Okay. Omdat het zo uitgebreid is. Hè.
0: Interessante inzichten over die natuurbrand in de Hoge Venen, professor Bos en vegetatie-ecologie aan de Gentse Universiteit. Hans Verbeek, dank u wel voor de uitleg.
1: Ja, dank u wel.

0: Lennart Korevits van Compact Disc Dummies hier solo. And She Only Loves You in the Summertime. Sportoverzicht nu met Hermien van Beveren. Goedemorgen, Hermien.
1: Goedemorgen.
0: Radio 1. Met eerst die slotavond van het EK Atletiek in Birmingham. Ja. Geen vijfde medaille meer voor ons land, maar we waren wel heel dichtbij. Hè?
1: Ja, heel dichtbij. 200ste. Dat was het minieme verschil tussen België en Nederland op de 4x400 bij de mannen. In het voordeel van Nederland dus. En zo ging het brons naar Oranje en niet naar de Belgian Tornadoes. Met slotloper Daniel Segers. Segers kon ondanks de ontgoocheling meteen ook een eerlijke analyse maken.
2: Normaal is mijn sterkte ook altijd wel op het einde dat ik het verschil kan maken. En om nu tussen haakjes op je sterkte gepakt te worden. En ja, je zat in een medaillepositie en dan moet je die delen met de jongens. En dan lukt dat net niet. En dat is topsport, hè. Het speelt zich in de details. Ik denk eerlijk gezegd dat ik voor mijn doen momenteel echt wel een goede koers loop, maar het was gewoon net niet genoeg.
1: Ja, net niet. En hij roept het niet in als excuus, maar Segers was ook niet helemaal topfit. En dat was misschien net wat België tekort kwam voor een medaille. Ook geen podium voor de Belgian Cheetahs. Dat zijn de vrouwen van de 4x400. Zij werden zesde. Daar was het verschil met het podium dus groter. En daarom waarschijnlijk de ontgoocheling kleiner. Dat hoor je toch bij Paulien Koekuit.
3: Voor de koers hadden we elkaar nog wel wat gevoel gegeven dat er wel echt iets mogelijk was voor die bronzen medaille. We hebben er allemaal denk ik echt van genoten, alles gegeven. En we kwamen net tekort, maar ik denk wel dat we hebben getoond dat we meedeven voor de medailles en dat we eigenlijk nog altijd echt een sterk team zijn.
0: En dus bleef het bij 4 Belgische medailles op dat EK Atletiek. En ook op de slotavond van het EK Zwemmen kwamen er geen medailles meer bij.
1: Ja, ook daar een heel klein verschil tussen brons en de vierde plek. Daar was het 700ste seconde. Dat kwam Luca Onvo tekort op de 400 meter vrije slag. Gemiste kans voor Onvo.
4: Ja, die laatste 100 moet beter. En ik denk niet dat het fysiek was. Ik denk dat het ook een beetje mentaal was. Ik weet niet, misschien een beetje bang of zo, maar... Ja, dat is niet goed genoeg.
1: En zo bleef het daar in Parijs bij de 3 medailles van Roos van Otterdijk.
0: Je hebt ook voetbal, want gisteravond was er nog spektakel, denk ik. Hè? Achter de kazerne waar KV Mechelen in extreem is nog...

0: in mijn ogen gewoon onder controle en geen penalty die laatste. Maar ja, kijk, we zullen zien. Ik zal de beelden hebben kijken. Nou.
1: Ja, misschien heeft hij dat intussen wel gedaan. Maar in elk geval 3-3 dus daar. Lommel en Charleroi dan sloten de speeldag 2 af met een zuinige zege voor Charleroi, 0-1. En Charleroi zo met 6-6 naast Club Brugge, Antwerp en AA Gent helemaal bovenaan het nog prille klassement.
2: Zo is dat. Er is natuurlijk ook nog het WK hockey niet te vergeten met voor de Belgische vrouwen een prima start.
1: Ja, zeker. 5-2. Zege in de opener tegen Nieuw-Zeeland. Dat ging dus wel wat vlotter dan de moeizame 3-2 van de mannen in hun eerste match tegen Frankrijk. En bij de Red Lions wezen ze achteraf op de extra druk toch door voor eigen publiek te spelen. En ook de Panthers, Panther Judith van der Meijren, die moest toch even wennen aan dat volle stadion in Waver.
3: Ik denk dat we een beetje onder een indruk waren. Wat logisch is met toch wel een uitzinnig publiek vandaag. Zelf ik. En ik ga al even mee. Ik kreeg er toch wel wat kippenvel van. Dus ja, dat is ook normaal. En dat is alleen maar mooi. Maar goed dat we daar in gegroeid zijn. En daar gaan ons dinsdag niet meer over komen. Ja.
1: En vanavond is het dan weer aan de mannen. Zij spelen hun tweede groepsmatch tegen wereldkampioen Duitsland. Dat wordt dus een stevige test.
2: Helemaal bijgepraat, Hermien. Dankjewel. Op de E17 richting Antwerpen is er hinder in Waasmünster. Door een ongeval. Er staat 10 minuten file vanaf Lokeren en op de E40 richting Brussel is in Erpenmeren de linker rijstrook afgesloten, ook door een ongeval.

0: Mark Chiba, Rome wasn't built in a day. Ik weet niet hoe het bij u zit, maar hier in Brussel regent het dus al een tijdje. Ik moet zeggen dat het een iets wat vreemde ervaring was om vanochtend terug naar kantoor te rijden met de ruitenwissers op hoe de weerkaarten eruit zien voor de rest van de week. Dat kunnen we straks om 7:30 vragen aan onze weermensen. Zometeen het nieuws.
1: Oh ja, man.
2: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
1: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
2: Ik hoef deze echt niet te weten.
1: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
2: Ik kan echt niet volgen.
1: Of maar jessekes voor de barbecue.
3: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
2: Doe eens naar rechts.
3: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
2: Oh, we hebben een match.
3: De dagelijkse kost-app.
4: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
5: 7 uur en heel

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De brandweer heeft een hele nacht de natuurbrand in de Hoge Venen proberen onder controle te krijgen. En op het EK Atletiek hebben de Belgische estafetteploegen op de 4x400 meter geen medailles behaald. In de Hoge Venen verspreidt de natuurbrand zich niet meer verder richting de Duitse grens. Dat meldt de Duitse publieke omroep. Gisteravond moesten nog enkele tientallen bewoners weg uit een deelgemeente van Monschot, net over de grens in Duitsland. Amaury de Mulder, jij bent in de Hoge Venen. Hoe is de situatie daar op dit moment?
1: Ja, ik sta hier aan de Signal de Beautrange. Dat is op de hoofdweg die dwars door de Hoge Venen trekt. En het goede nieuws is dat het hier stevig aan het regenen is. We zijn net dwars door het gebied gereden en het regent hier echt wel pijpenstelen. Maar er hangt wel nog steeds een dikke rook. Op sommige plekken is er bijna geen hand voor de ogen te zien. En er is die doordringende brandgeur die zelfs tot in de auto komt. Het stinkt hier echt naar de rook. En die rook hangt ook volledig over de hoofdweg nu. Maar het goede nieuws voor de brandweer is dus wel dat het voorlopig lijkt te blijven regenen. De wind is hier ook gaan liggen en er is een hoge luchtvochtigheid. Al is het natuurlijk afwachten of dat voldoende zal zijn en hoe die brand dan vandaag verder nog zal evolueren.
0: Dankjewel voor die laatste stand van zaken, Amaury. Het Waalse gewest gaat intussen FFP2 mondmaskers uitdelen. Die beschermen goed tegen fijn stofdeeltjes. Vandaag zouden er al 9000 maskers beschikbaar worden. Die worden vrijgegeven uit de strategische voorraad van 100.000 maskers en gaan in eerste instantie naar de hulpverleners. Over een week start een nieuw schooljaar in Franstalig België. Het onderwijs in Wallonië en in een deel van Brussel volgt een andere kalender dan hier in Vlaanderen. Ze werken daar met een kortere zomervakantie en in ruil duren de herfstvakantie en krokusvakantie 2 weken. Voor veel leerkrachten in Wallonië brengt het nieuwe schooljaar wel onrust. Er is veel onzekerheid over hun job, vertelt Nina Verhagen.
2: Vanaf dit schooljaar moeten leerkrachten in de hoogste graad van het secundair onderwijs meer uren lesgeven voor hetzelfde loon, 22 in plaats van 20 uur nu, want het Franstalig onderwijs moet besparen. Daardoor verliezen veel leerkrachten een aantal of in sommige gevallen zelfs al hun uren. Zoals taalleerkracht Julie uit Perrué. Ze had nooit verwacht dat ze van een fulltime naar 0 uren zou gaan.
3: Je savais que ça allait quand même avoir des répercussions sur mon emploi du temps à l'école, mais de là à perdre toutes mes heures, j'avoue que j'étais un petit peu triste.
2: Haar directrice van het Instituut Saint-Charles heeft 16 leerkrachten slecht nieuws moeten geven.
4: J'ai dû contacter 16 professeurs pour leur annoncer qu'ils perdaient des heures au sein de l'école. Pour certains, ils perdent la totalité de leur horaire.
2: De vakbonden schatten dat de maatregel 1300 jobs zal kosten. Ze kondigen protestacties aan voor dit najaar.
0: De Amerikaanse president Donald Trump schroeft de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Die beginnen normaal vandaag. Zuid-Korea is een belangrijke partner van de Verenigde Staten in Azië. Vera de Vos, waarom neemt Trump die beslissing nu?
5: Wel, zoals gewoonlijk lezen we dat op sociale media. De oefeningen zijn een vijandig signaal tegenover de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, met wie hij een zeer goede relatie heeft, zegt hij. Ze zijn ook te duur en Zuid-Korea heeft onlangs geweigerd om deel te nemen aan de Amerikaanse militaire operatie tegen Iran. Het doet alvast denken aan Trumps houding tegenover zijn NAVO-bondgenoten, die hij vaak gelijkaardige dingen verwijt. Maar er zit wellicht meer achter. Het is geen geheim dat Trump de Noord-Koreaanse leider graag opnieuw wil ontmoeten. Dit weekend postte hij trouwens nog een oude foto van hen beiden. En die militaire oefeningen zijn een doorn in het oog van Noord-Korea. Nu, de oefeningen zijn intussen begonnen zoals gepland. Trump zegt dat hij zijn minister van Defensie heeft gevraagd om ze in te korten.
0: Bedankt, Veerle. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was onder meer bekend van haar rol in de populaire reeks Heroes en speelde ook mee in verschillende Scream-films. Eerder dit jaar bracht ze een boek uit over haar strijd tegen postnatale depressie en verslaving. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Hayden Panettiere was 36. Op de slotdag van het EK Atletiek in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk hebben de Belgische 4x400 meter estafetteploegen geen medailles behaald. De Belgische mannenploeg en titelverdediger op de 4x400 meter eindigt in de finale vierde op amper 200ste seconde van brons dat naar Nederland ging. Het goud was voor Italië, zilver voor de Britten. Slotloper Daniel Segers was erg teleurgesteld na de finale.
6: Ik heb weinig woorden. Toch veel mentaal tikken gehad de afgelopen 2 weken. Maar ik heb mij telkens opnieuw proberen opladen. Zeker als je met een team loopt, is dat toch nog anders. En, ja, dan zetten ze je af in een goede positie. En dan ja, maak ik het net niet af. En ja, het doet pijn.
0: De Belgian Cheetahs, de vrouwenploeg op de 4x400, haalde op het vorige EK nog brons, maar strandde nu op een zesde plaats. En in het voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Standaard stond in de voorlaatste minuut nog 1-3 voor, maar daarna kreeg KV Mechelen twee penalties. Charleroi ging met 0-1 winnen op het veld van Lommel. Charleroi komt zo met een 6-6 mee aan de leiding in de stand, samen met Club Brugge, Antwerp en Gent. Het is op de meeste plaatsen aan het regenen, jawel. Vanaf 10 uur wordt het wel wat droger, met lokaal nog kans op een bui bij temperaturen tot 26 graden. Ook morgen blijft het zwaar bewolkt met regen en tot 25 graden. Vanaf woensdag wisselvallig bij nog 22 graden. Dit nieuws begon in de Hoge Venen. Daar is de regen meer dan welkom om de natuurbrand mee te blussen. De wind is ook wat gaan liggen en het vuur rukt daardoor niet langer op richting de Duitse grens. Een laatste stand van zaken krijg je ook in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1. De ochtend.
8: Met Lode Roels en Heidi van Rompuy.
9: In Vlaanderen duurt de vakantie nog 2 weken, maar in Wallonië start het nieuwe schooljaar volgende maandag al. Is het onderwijsprotest daar intussen wat gaan liggen? Dat is een vraag waard. Heel goedemorgen. Goedemorgen.

0: The Safety Dance, inderdaad, van Man Without Hats. In Vlaanderen duurt de zomervakantie dus nog net wat langer, maar in het Franstalig onderwijs, ik zei het daarnet al, start dat nieuwe schooljaar volgende week al. Zover zijn we inderdaad. U weet misschien nog hoe het vorige schooljaar daar eindigde. Met betogingen en felle protesten tegen de onderwijshervorming van minister Glatigny van de MR. De gevolgen van die onderwijshervorming worden nu duidelijk bij de start van het nieuwe schooljaar. Heel wat leerkrachten zijn namelijk lesuren kwijt of krijgen zelfs helemaal geen uren meer toegewezen. Jorro de Witte is vakbondsman van de Franstalige Socialistische Onderwijsbond. Meneer de Witte, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is er aan de hand? Hoe komt het dat die leerkrachten hun lesuren gewoon kwijt zijn?
1: Ja, de minister Glatigny heeft besloten om een derde reeks besparingsmaatregelen door te voeren. En een van die maatregelen is om in het secundair onderwijs, in het hoger secundair onderwijs, die leraars 10% meer te laten werken. Wat ervoor zorgt dat er natuurlijk ook 10% minder leraars nodig zijn om de klassen te omkaderen. En dus die mensen geraken dus een deel van hun opdracht kwijt, of volledig de opdracht kwijt, en vinden zich dus terug op de top voor degenen die niet benoemd zijn, of krijgen dus een disponibiliteit als ze benoemd zijn.
0: Ja, ik wilde net zeggen, want niet iedereen van die leerkrachten kan aan het werk blijven in een school natuurlijk. Dat leidt soms tot ontslagen dan.
1: Ja, dat klopt. Dus de meeste mensen die benoemd worden, die worden terug aangesteld in andere scholen. Maar dat zorgt dan voor een watervaleffect. En dus de jongste leraren vallen dus uit de boot. En die vliegen dus op de top, als ze daar nog recht op hebben natuurlijk.
0: Mm-hmm. Is dat zo, dat degene onderaan de ladder, de jongere leerkrachten, dat die dan vaak als eerste deur worden gewezen?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. En de vastberoemden, natuurlijk, daar gelden andere regels voor dan, veronderstel ik.
1: Ja, die moeten dan te werk gesteld worden in andere scholen. Die moeten dan vaak verschillende kilometers verder rijden en twee scholen gaan werken. Als er dan een werkopdracht voor hen is, want er zijn natuurlijk ook leraars waar dat veel moeilijker voor is. Als een leraar wiskunde bijvoorbeeld een nieuwe opdracht krijgt, kunnen ze die eventueel nog aan het werk stellen in een les fysica. Dat wordt natuurlijk veel moeilijker voor een leraar. Bijvoorbeeld een metser, die kan je moeilijk terechtstellen in een les koken, nee, of in een les Frans.
0: Niet alles is en iedereen is even goed uitwisselbaar. Hoeveel leerkrachten worden hierdoor getroffen, weet u dat?
1: Ja, in het totaal worden er ongeveer 1300 jobs geschrapt volgens onze schattingen. Maar dat treft natuurlijk veel meer leraars, want niet iedereen raakt een volledige job kwijt. Dus ik denk dat je gemakkelijk maal 5 mag doen. Dus dat komt uit op een dikke 6000, 7000 leraars die getroffen worden door deze maatregel.
0: Ja. In de praktijk creëren die nieuwe regels op dit ogenblik dan een soort lerarenoverschot, hè? Mag ik het zo zien?
1: Ja en nee, want de knelpuntberoepen blijven. Dus het blijft nog altijd moeilijk mensen te vinden voor talen, voor wiskunde bijvoorbeeld. Dus dat blijft nog altijd moeilijk. Maar deze maatregel gaat het eigenlijk op korte termijn nog erger maken. Want als je naar de leraars luistert, dan zie je dat ze nu al hun kerntaak niet meer kunnen doen. Dat ze klagen dat er te veel planlast is, te veel zorglast is. Dat er extra middelen moeten vrijgemaakt worden. En hier gebeurt volledig het tegenovergestelde. Ze krijgen nog minder tijd om zich bezig te houden met de leerlingen, omdat ze nog eens een extra klas toegevoegd krijgen. En dus gaat het op termijn nog moeilijker worden om nog leraars te vinden om voor de klas te staan.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat deze maatregel eigenlijk het tegenovergestelde effect gaat hebben van wat de minister zegt.
0: We weten dat op het einde van vorig schooljaar, dat hebben we gezien, heel veel protest is geweest tegen die onderwijshervorming. Scholen gingen ook soms wekenlang dicht, eindexamens werden uitgesteld. Hoe zal het nieuwe schooljaar starten? Hoe is de sfeer onder het lerarenkorps, als ik het zo zeggen mag?
1: Redelijk grimmig, omdat eigenlijk deze laatste maatregel was eigenlijk de derde maatregel die er doorgeduwd werd. En dus in september wordt het in het basisonderwijs wordt het onderwijs duurder voor de leraars en voor de leerlingen, wat ook effect gaat hebben op de leraars. Het kunstonderwijs wordt duurder voor de leerlingen, ook van onder de 12 jaar. En het hoger onderwijs wordt ook een pak duurder voor vooral de hogescholen. Dus als je die drie maatregelen ook nog eens erbij rekent met wat er allemaal gebeurd is, is het ongenoegen eigenlijk heel groot binnen het onderwijs. We gaan natuurlijk moeten afwachten om terug op te starten, om te kijken wat er effectief gaat gebeuren. Maar er is al een stakingsaanvraag ingediend van de 24 tot de 27 april om te vragen aan de minister Glatini om het leraartekort te goeie aan te pakken door in te investeren in het onderwijs en niet door erin te snoeien.
0: Maar als ik u zeg, of als ik u hoor zeggen dat het ongenoegen even groot is, ja, dan zijn nieuwe acties inderdaad niet uitgesloten dan?
1: Nee, er zijn al scholen die een stakingsaanvraag hebben ingediend voor de eerste 3 dagen. Dus het gaat waarschijnlijk nog een warme herfst worden.
0: Dat is een volgend punt inderdaad. Kunnen sommige scholen wel open gaan onder deze omstandigheden? Hè? Is dat nog werkbaar op deze manier?
1: Er zijn nog veel scholen die nu nog aan het werken zijn, omdat de minister heeft de maatregelen doorgeduwd in begin juni. Dus natuurlijk heel moeilijk voor de scholen om alles terug opnieuw aan te passen voor te beginnen in eind augustus. Ja. En dus er zijn nu scholen die aan het vechten zijn om de juiste prof te vinden voor de juiste plaats.
0: Wat vragen jullie aan de minister dan? Een volledige herziening van de hervorming of op bepaalde punten? Want ze lijkt er wel niet door te zetten. Ze lijkt niet van wijken te weten. Hè?
1: Nee, de minister is een beetje doof. Maar ik denk dat ze, als ze zo door gaat blijven, gaat het verzet alleen nog maar groeien. Want als er niet naar de werkvloer geluisterd wordt en als er geen oplossingen komen voor de problemen die er zijn, dan gaat de kwaliteit van het onderwijs niet omhoog gaan en dan gaan ze geen leraars meer vinden. Dus ze gaat toch wel op een gegeven moment moeten luisteren naar wat er gezegd wordt.
0: Oké, de start van het nieuwe schooljaar in Wallonië over een week onder niet al de beste omstandigheden, hoor ik vakbondsman van de Franstalige Socialistische Onderwijsbond, Jorrit de Witte. Dank u wel. Op de E17 richting Antwerpen, hinder in Waasmunster door een ongeval. Daar staat een kwartier file vanaf Lokeren. Ook op de E19 naar Breda vertragen bij Sint-Joop door een defect voertuig op de spitsstrook. Het vertraagt naar Brussel vanochtend op de E40 vanaf Ternat. Op de E19 bij de werken in Rumst en op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de binnenring rond Brussel is bij Beersel de rechterrijstrook dicht door een ongeval. 10 minuten file ongeveer. En op de N16 naar Willebroek 10 minuten ook aan de werken in Temse.

Tuvalu en Stromae en De Fleur tot 8:12. Nu de straat van Hormuz al maandenlang dicht is door die oorlog tussen Iran en de VS, gaat de wereld op zoek naar alternatieve routes. En kijk, daar komt Syrië in beeld. Mooie reportage hoort u daarover zometeen.

0: about it someday.
1: Funny Little Frog, Belle en Sebastian.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
1: De wereld is hard op zoek naar alternatieve routes om nauwe zeestraten zoals de straat van Hormuz of Bab el Mandeb te omzeilen. Zo zijn velen inmiddels uitgekomen bij het strategisch gelegen Syrië. Met verschillende havens aan de Middellandse Zee zijn de ogen van de wereld steeds meer gericht op het fragiele land dat nog altijd aan het opkrabbelen is na een jarenlange oorlog en dictatuur. Maar dat dit nieuwe kansen zal bieden is in het Syrische kustgebied alvast goed te merken. Een reportage van correspondent Daisy Moore.
4: Rijen vrachtwagens uit Irak hier langs de kant van de weg. In een hele lange rij richting de Syrische havenstad Banyas. Kilon Irakien? De afgelopen maand is dit nieuw in het straatbeeld. Trucks uit Irak, vol olie uit Irak, dat via Syrië naar de wereld wordt verscheept. Zij zijn de chauffeurs uit Irak. 4 dagen heeft hij op straat gestaan en nu is het dan zover. Nu kan hij zijn olie hier uitladen en hopelijk, zegt hij, ben ik morgen thuis. Tweede keer dat hij deze route doet, maar helemaal tevreden. Het ging soepel, het ging snel. En hij zou het zo nog een keertje doen. Het zijn gigantische vrachtwagens. 36.000 liter staat erop. Ze zijn nieuw, modern en helemaal gemaakt voor deze nieuwe route. Zijn eten heeft hij meegenomen. Gaat hij nu even uit de koelkast halen. En hier wordt de olie uitgeladen. Gaat in de pijpen naar de raffinaderij, naar de tankers en vervolgens vanuit de haven van Banyas de wereld in. Kif shiro?
5: Tamam.
4: Bas fi shop.
5: Tamam, bas shop moet er
4: wel. Shop, ik tier. En die zijn klaar en gaan eindelijk rijden. Syrië is geografisch uniek gepositioneerd om de Middellandse Zee over land te bereiken. We rijden richting de haven en zien de tankers liggen. Na jarenlange oorlog moet er heel veel opgeknapt worden. Alles is verouderd, heel veel is kapot. En ook is het in het nieuwe Syrië lang nog niet overal stabiel. Maar er is hoop. Er is hoop dat dit een kans biedt.
6: After the Hormuz war, the choice is become big for Syria.
7: Door de problemen rondom de straat van Hormuz kiezen velen nu voor Syrië als alternatief, zegt Ahmed Kabadji, vicepresident van het Syrische staatsoliebedrijf, in zijn verouderde kantoor in Banyas. Het is een enorme uitdaging, want hier is alles verouderd en we hebben nieuwe apparatuur, kennis en geld nodig, zegt hij. Maar je moet toch ergens beginnen? En met de ruwe olie uit Irak zijn we vliegensvlug van 0 naar 1000 vrachtwagens per dag gegaan. Kabadji is druk, want allerlei internationale spelers willen hem graag spreken over de mogelijkheden hier. Er staan talloze projecten in de stijgers, want ook veel golfstaten tonen belangstelling voor deze route. En iedereen heeft haast.
6: Ja, we have many discussion with many companies, Dutch, French, American companies.
7: Het is voor ons een weg terug naar de wereldeconomie, zegt hij. Syrië kijkt vooruit en niet terug naar het verleden. We zien het als een grote kans, niet alleen voor de wereld, maar vooral ook voor de Syrische economie.
1: Mogelijk nieuwe kansen inderdaad voor Syrië nu de straat van Hormuz al maandenlang geblokkeerd is. Reportage van de correspondente Daisy Moore.

0: Heel mooi van Birdie, Skinny Love.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Tattoos.
2: En hop.
1: De synthesizer.
2: Hoppa.
1: Propaganda.
2: Hoppakee.
1: Plastische chirurgie.
2: Hop.
1: Belgische wijnen.
2: Hoppa.
1: Nanochips.
2: Yes.
1: Weet ik veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
1: En elke weekdag van 12 tot 1.
2: Yes.
1: Op Radio 1. VRT Radio 1.
3: De ochtend.
0: Het is half acht intussen, Heidi. Hier is voorzichtig positief nieuws uit de Hoge Venen.
4: Ja, want de natuurbrand verspreidt zich niet meer verder richting de Duitse grens. Het is daar ook hard aan het regenen en de wind is gaan liggen. En dat is dus goed nieuws voor de brandweer. Al wil dat natuurlijk nog niet zeggen dat de brand nu onder controle is. Daarstraks konden wij hier al praten met professor Bos Ecologie aan de UGent Hans Verbeek. En die vertelde dat veel natte grond in de Hoge Venen de voorbije jaren verdwenen is door toedoen van de mens.
5: Sinds meer dan een eeuw al zijn stukken van dat veengebied eigenlijk door de mens drooggelegd. Door in drainage te gaan doen, grachten aan te leggen enzovoort. Om het mogelijk te maken om naaldbossen te gaan aanplanten voor houtproductie.
0: Ja, zometeen kunnen we ook naar onze collega Amaury die in de Hoge Venen is. Wat zit er verder nog in het nieuws?
4: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Zij is bekend van de populaire reeks Heroes en ze speelde ook mee in enkele Scream-films. Eerder dit jaar bracht ze nog een boek uit over haar strijd tegen postnatale depressie en verslaving. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Hayden Panettiere werd 36. En de Belgische 4x400 meter estafetteploegen die hebben op het EK atletiek geen medaille kunnen veroveren. De mannen, de Belgian Tornadoes, die werden nipt vierde op amper 200ste seconde van de bronzen medaille. En de vrouwen, de Belgian Cheetahs, die eindigden als zesde.
0: Jacot, goedemorgen.
6: Hallo, goedemorgen.
0: Ik moest vanochtend even zoeken naar hoe de ruitenwissers van de auto ook alweer werkten, want het regent zowaar.
6: Ja, inderdaad. Er trekt op dit moment een regenzone voorbij. En ook na de passage van die regenzone is er nog kans op een paar buitjes. Er is ook kans op wat opklaringen, want het wordt later vandaag wisselend bewolkt. En de temperaturen die liggen nog aan de zachte kant. Zo'n 24 graden verwachten we in het centrum. Een 5 of 26 eventueel in het uiterste zuidoosten van het land. En aan zee liggen die temperaturen rond zo'n 1 à 22 graden. De wind die waait eerst zwak vandaag uit veranderlijke richting en later wakkert die aan tot een matige noord- tot noordwestelijke wind. Ook vanavond en vannacht is er nog kans op een paar buitjes, vooral in de tweede helft van de nacht. In de eerste helft blijft het droog en wisselend bewolkt bij minimaal tussen 12 en 18 graden. En dan morgen starten we de dag met tijdelijk nog een paar opklaringen, maar later neemt de kans op regen toe. Vooral over het noorden van het land is er dan kans op regen. En de maximumtemperaturen zijn zeer gelijkaardig aan vandaag, zo'n 24 graden opnieuw in het centrum. Woensdag wordt dat een 21 graden, dus een stukje minder zacht. En dan is er opnieuw kans op regen, hoewel de meeste regen dan wel voor het zuiden van het land bestemd is. Maar een paar buitjes zijn in de rest van het land zeker ook mogelijk. En op donderdag meer van hetzelfde. Die kans op regen die blijft voor de rest van de week nog bestaan.
0: Dat wordt Wenna Jacot, dankjewel.
6: Alsjeblieft.
1: Radio 1.
3: De ochtend.
1: Met Lode Roels en Heidi van Rompuy.

0: klassieker met de grote K uit de Top Gun film natuurlijk. Take My Breath Away van Berlin. We gaan straks live naar de Hoge Venen, waar die grote natuurbrand nog altijd woedt. En we willen ook eens kijken naar de politieke reacties, want waar blijven die? Eerst nog even terugblikken op het Europees kampioenschap atletiek.
1: De ochtend.
0: En dus staat Hermien van Beveren terug bij mij. Hermien, ja, dat EK-atletiek heeft dus 4 Belgische medailles opgeleverd. Mm-hmm. Maar er was natuurlijk vooraf al dat gedoe over die selectiecriteria. Hè. Dat is ook nog niet vergeten. Hoe kijken ze daar nu op terug bij de Atletiek Federatie?
2: Wel, Rutger Smit is topsportcoördinator bij Atletiek Vlaanderen. Hij zit ook in die selectiecommissie die eerst de strenge Belgische limieten oplegde. Maar dan, ja, kort voor dat EK toch die limieten versoepelde, waardoor de Belgische delegatie plots nog een een stuk groter werd. En die beslissing, de timing, de communicatie rond ook, dat riep allemaal veel vragen op. Zeker ook toen Saliha Ghis naar zilver sprong in het hinkstap springen. En Ghis, ja, was een van die atleten die eerst niet geselecteerd waren voor het EK. Hoe kijkt Rutger Smit nu terug? Ja, op alle gedoe toch wel, want zelf was hij toch, ja, voorstander van strenge limieten.
3: Niet zozeer. Dat is denk ik ook een misverstand. We hebben uiteindelijk nog versoepeld. En dat heeft positief uitgepakt. Heel simpel, ja. Dus wij zagen ook, en er zaten een aantal atleten er dicht tegenaan, die in vorm waren, ook rond het Belgisch kampioenschap. Ja, dus hebben we met z'n allen gezegd van oké, laten we nog één stapje naar beneden gaan om te versoepelen. En dat heeft goed uitgepakt. Hè? En dat heeft een medaille opgeleverd, heel eerlijk. Dat is natuurlijk wel een uitzondering, een fantastische uitzondering op de regel natuurlijk. Hè? Dat gebeurt één keer in de zoveel tijd. Maar ik ben niet zozeer op strenge selecties, maar het is wel... Er moet wel een duidelijke visie zijn waar je naartoe wilt. En ja, de lat mag best hoog liggen.
2: Ja, het draait er toch wat omheen. Goed dat we versoepeld hebben, maar ja, dat wil niet zeggen voor de komende kampioenschappen. En dat is dan, ja, volgend jaar al een WK en in 2028 alweer Olympische Spelen in LA. Met dat in het achterhoofd, hoe evalueert Rutger Smit dan dit EK?
3: Op bepaalde momenten was het net niet, maar ik ben wel heel blij om te zien over de breedte dat het wel goed zit. En er moeten nog puntjes op de i gezet worden richting LA. Dat extra stapje, die extra paar procent, daar moeten we kijken met de coaches en met de atleten samen zitten. Ja, hoe een ideale programma eruit ziet.
2: Maar samen zitten met de coaches, met de atleten, ja, dat verliep niet altijd in de beste sfeer. Sommigen verwijten Smit ook dat hij te hard pusht voor centralisatie. Dat wil dan zeggen iedereen laten trainen in Gent, met alle omkadering ook daar. Maar in Birmingham werden bijvoorbeeld 3 medailles gewonnen door atleten die met hun eigen coach werken, het op een eigen manier doen. Is zo hard inzetten op die centralisatie dan wel een goed idee? Daar wil Smit toch ook nuanceren.
3: De centralisatie, hoe wij het voor ogen hebben. Je kunt gebruik maken van de omkadering. Als het niet zo is, is het niet zo. En dan zie je ook in andere landen. Hè. Dus niet iedereen past in dat programma. Maar ja, we willen wel de experts bij elkaar steken. Hè. We willen wel dat de kennis, dat wordt gedeeld op één plek. Hè. Voor een klein land is dat op één plek. Daar gaat het om. Het gaat niet wie bij wie traint. Dat is niet een discussie. Dat gaat erom. Op Europees niveau, fantastisch. Er komt een wereldkampioenschap aan en uiteindelijk Olympische Spelen. Ja, daar word je toch op afgerekend. Hoe kunnen we die extra procent met z'n allen ervoor zorgen dat de atleten net dat beetje extra krijgen richting LA? Daar gaat het om.
2: Ja, dat punt is gemaakt. Maar ja, zo'n extra procent kan misschien ook komen door in alle rust naar een kampioenschap te kunnen toeleven. En dat was nu voor sommige atleten toch niet het geval door dat gedoe rond die criteria. Dus zeker ook een werkpunt voor de federatie.
0: Zo is dat, werkpunten en geleerde lessen heet dan zoiets, geloof ik, na het EK Atletiek in Birmingham. Hermien, dankjewel.

0: roastbeef. En binnensmonds, het regent daarbuiten en dat is te merken op de weg blijkbaar. Want er staat 124 kilometer file op dit ogenblik. Op de binnenring rond Brussel is bij Beersel de weg vrijgemaakt. Er staat nog wel 10 minuten file vanaf Halle. Verderop 10 minuten filegolven tussen Zellik en Vilvoorde.
1: En je vertraagt ook naar Brussel op de E40 in Erpenmeer door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Ook op de enige 10 bij de werken in Rumst. 10 minuten verlies je daar. En verder ook file vanaf Vilvoorde. Ook daar verlies je 10 minuten. En 10 minuten ook op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de N16 naar Willebroek dan ook 10 minuten file aan de werken in Temse.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: dagtrippers van het eerste uur. De Beatles en Daytripper. Het is hier in Brussel tenminste al de hele ochtend goed aan het regenen. Ik hoop dat dat ook in de Hoge Venen het geval is. Dat kan misschien helpen om de grote natuurbrand daar te blussen. Sinds vrijdagmiddag is al meer dan 3000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Onze reporter ter plaatse is Amaury de Mulder. Amaury, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Loda.
0: Is het daar inderdaad ook aan het regenen?
1: Ja, daarnet toen we hierheen reden door die hoofdweg, die N68 dwars door het gebied, dan leek het even heel erg te regenen. Het was echt pijpenstelen op dat moment. Maar nu eerder, ik sta hier aan de brandweerpost aan de rand van het gebied. Nu is het eerder aan het miezeren, helaas. Dus die felle regen lijkt voorlopig voorbij.
0: Jij bent ter plaatse en heb je daar al met brandweer kunnen spreken intussen?
1: Ja, ik heb met de woordvoerder kunnen spreken van de Waalse overheid, Nicolas Jernot. Die leidt hier de hele operatie, of die doet de communicatie liever van de hele communicatie. En die stelde ons ook meteen al teleur wat de regen betreft. Hij zei dat die allesbehalve voldoende is om echt een verschil te kunnen maken. En dat er echt nog veel fellere regen nodig is en ook water op zeer specifieke zones van dat veen om daar echt te gaan blussen. Het helpt zeker om het vochtig te maken en het is zeker goed nieuws, maar niet voldoende voorlopig. Nee,
0: moeten we zien hoe het evolueert vandaag. Laten we het dan eens even ruimer bekijken. En gisteravond werden nog een aantal Duitse gemeentes geëvacueerd. Intussen horen we wel dat die verspreiding richting Duitsland wel gestopt is, dacht ik, hè?
1: Ja, dat meldde de Duitse publieke omroep inderdaad vanmorgen. De lichte regen, de luchtvochtigheid en de gunstige wind is echt in het voordeel van de brandweer. Een woordvoerder van de brandweer zei ook dat dat echt goed nieuws was voor hen. Dus het helpt zeker. Al hoor ik hier van die woordvoerder van de Waalse overheid dat die zone daar aan de Duitse grens wel echt cruciaal blijft. Er wordt daar met man en macht geblust. Die panterwagens van het leger die zijn ook vooral daar ingezet. Die regio richting Monschau, daar is ook een heel groot gebied, Hoge Venen, dat ontoegankelijk is. En daar is die steun van de lucht, dus van de blusvliegtuigen en de helikopters, echt cruciaal voor. Dus dat is de hoop van vandaag, dat die daar een verschil zullen kunnen maken.
0: Ja, de brandweer is daar echt met man en macht bezig om het onder controle te krijgen. Er is hard gewerkt ook vannacht, geloof ik, hè?
1: Ja, er is heel de nacht doorgeplust. Ik sprak hier daarnet ook een brandweerkapitein van de regio Oost-Vlaamse Brabant. En die heel de nacht in de weer geweest met van die brandweerterreinwagens om te zorgen dat het niet verder uitbreidt. De Limburgse brandweer is hier ook aan het werk. En die hebben een lijn gekapt om te vermijden dat het vuur zich verder uitbreidt. En op sommige plekken is dat ook gelukt. Enkel dus die Duitse zone, die zone aan de Duitse grens liever, daar breidt het vuur zich nog sterk uit. De andere windrichtingen, om het zo te zeggen, daar beginnen ze toch een beetje vat te krijgen op het vuur, al zijn er constant heropflakkeringen, dus moeten ze daar toch waakzaam blijven.
0: Hoe is het intussen met die befaamde rookwolk? Hoe is het om daar door te rijden bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is best indrukwekkend eigenlijk als we hier aankwamen. En we hebben dan door heel het gebied eigenlijk gereden, langs die N68 met links en rechts Hoge Venen. En ja, op sommige plekken was er echt een dichte, dikke mistbank. Dat het moeilijk was soms om veilig te rijden, om ver vooruit te kunnen kijken. Je ruikt het ook heel erg. Het is echt een doordringende geur. En we voelen het ondertussen ook aan onze ogen wel prikken.
0: Ja, en de lokale inwoners daar, die kunnen gewoon blijven voorlopig, of zijn er evacuaties gepland?
1: Er zijn voorlopig geen nieuwe evacuaties gepland, maar de Belgische gemeenten die al ontruimd waren, die blijven voorlopig wel ontruimd. Die mensen mogen nog niet naar huis voorlopig.
0: Okay. Amaury de Mulder, dankjewel. Politieke reacties, die zijn er voorlopig nog niet of weinig, Heidi?
2: Ja, minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin die heeft gisteren namiddag wel samengezeten met alle gouverneurs over de verdere aanpak. En online zien we hier en daar wel een paar reacties van politici op wat ondertussen de zwaarste natuurbranden ooit zijn in België. Maar het is wel duidelijk dat ons land worstelt met de aanpak van die hitte al heel de zomer. In een analyse in de New York Times werden we zelfs genoemd als voorbeeld van hoe het niet moet. En wij hebben daarom vanmorgen minister van Klimaat Jean-Luc Kruk om een reactie gevraagd. Maar hij wil op dit moment geen interview geven. Hij verwijst ons door naar Bernard Quintin, minister van Binnenlandse Zaken, en ook naar de minister-president van het Waalse Gewest.
0: Ik leg het ook even voor aan politicoloog verbonden aan de VUB, Dave Sinar. Meneer Sinar, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Blijft het politiek te stil voor u? Wat vindt u?
3: Ja, ik vind het stilaan toch wel opmerkelijk dat er nog steeds niet veel grote politieke reacties zijn. Voor een stuk zijn die er wel bij Franstalige politici, ook bij de meeste partijvoorzitters aan Franstalige kant, die hebben korte reacties gegeven, maar zeker zeer weinig aan Vlaamse kant. Nu, heel wat politici zijn nog met vakantie, maar ja, uiteindelijk is dit toch wel een nationale ramp. Hè? De grootste natuurbrand uit de Belgische geschiedenis, die een groot deel van ons meest waardevolle en unieke natuurgebied verwoest. Ja, dus dan zou je meer politieke reacties verwachten. We horen natuurlijk wel de politici die door hun bevoegdheid een duidelijke beleidsverantwoordelijkheid hebben. Hè? Zoals werd net al naar verwezen, minister van Binnenlandse Zaken Quintin en minister van Defensie Theo Franke. En ook een aantal Waalse regionale ministers. Maar ja, voor een nationale ramp is er voorlopig toch weinig nationale politieke reactie.
0: Ja, premier De Wever bijvoorbeeld bedankte gisteren wel de hulpdiensten. Maar goed, daarvoor had hij dan wel eerst lachend een foto gepost van op zijn vakantie in Japan, waarin hij zegt dat hij een offer zou brengen voor de weergoden. Ja, die communicatie is dan toch wel wat bijgestuurd, blijkbaar.
3: Ja, die communicatie lijkt bijgestuurd. Ik heb het gevoel dat partijen ook een beetje aan het twijfelen zijn hoe ze precies moeten reageren. Je ziet in de reacties die er nu zijn ook al wel verschillen in focus over de oorzaken en de remedies voor deze ramp. Waar iedereen het misschien wel over eens kan zijn, is dat het een probleem is dat ons land niet in staat is om zelf grote bosbranden te bestrijden, hè, maar dat we afhankelijk zijn van andere landen. Onder meer omdat we niet voldoende krachtige helikopters hebben. Maar ja, je ziet dan ook dat sommige partijen deze ramp wel verbinden met de klimaatopwarming. Hè, zoals blijkt uit reacties vooral van Ecolo, de PS en ook wel Les Engagés, de regeringspartij. Maar bij de eerste reactie van Georges-Louis Boucher zie je dat bijvoorbeeld bewust niet. Hè. Die rept niet over klimaat. Die wijst naar individueel gedrag van mensen die al dan niet bewust de brand zouden hebben aangestoken. Dus voor hem moet de politieke actie er vooral in bestaan om daar hard tegen op te treden. Dus je ziet ook al meteen het begin van een framingoorlog opduiken tussen links en rechts.
0: Ja, want vindt u dat Groen bijvoorbeeld voldoende weegt op dit debat? Want dit is iets natuurlijk waar zij zich heel goed op zouden kunnen profileren. Doen ze dat genoeg volgens u?
3: Voorlopig inderdaad heb ik ook nog niet heel veel van Groen gehoord, terwijl het inderdaad natuurlijk toch een ramp is die ook heel sterk het klimaatbeleid toch terug in de aandacht kan brengen. In de wetenschappelijke

0: zomer, moet ik zeggen natuurlijk. Hè. Die hittegolven, in meervoud spreek ik. Die eerste dodelijke hittegolf. Ook daar ontbleef het eigenlijk redelijk stil, hè, geloof ik.
1: Ja, dat klopt. Inderdaad. Eenmaal in het begin van de hittegolf hè, had je zelfs posts van de fameuze post van Theo Franken. Hè, die zei van, goh, al dat alarmisme over die hitte leeft toch gewoon, geniet er toch gewoon van. Duik in je zwembad. Maar ook andere politici leken het toen toch ook nog niet zo serieus te nemen. Hè. Ik herinner mij ook Frank van den Broeke, die intussen zijn discours wel wat heeft bijgesteld. Maar ja, die toen toch ook zei van, kijk, het is toch ook een stuk een individuele verantwoordelijkheid. Ga eens langs bij oudere mensen die verzwakt zijn. Kijk eens of die in orde zijn. Je moet niet altijd naar de overheid kijken. Dat was zeker niet zijn enige reactie, maar dat zat er toch ook mee in. Dus inderdaad, er was weinig echt politieke aandacht en politieke interpretatie van die hitteproblematiek. Ja.
0: U hebt het daarnet ook gehoord wellicht. Hè? Hij die zei, ja, we krijgen kritiek in de New York Times. Een voorbeeld van hoe het niet moet. Ontbreekt het aan een soort nationaal plan, een overkoepelende aanpak van de hitte en dus bij uitbreiding ook van natuurrampen, bijvoorbeeld als die brand?
1: Ja, ik denk dat wel. Hè. Nu, de timing van het artikel van de New York Times is opmerkelijk, want het is geschreven voor de brand in de Hoge Venen. Hè. Ja. Het artikel rept daar ook met geen woord over. Het gaat alleen nog maar over de eerdere gevolgen van de hittegolf in ons land. Hè. Die uitzonderlijk hoge oversterfte, de spoeddiensten die overbelast werden, de ziekenhuizen die het niet aankonden. En op basis daarvan presenteert die New York Times ons land als een waarschuwing voor de rest van Europa. Ja. Omdat wij een klimaat hebben dat traditioneel als koel en nat wordt beschouwd en ons mede daarom niet hebben voorbereid op de zware hitte. Waardoor we heel zware gevolgen moeten dragen. En ja, ook de New York Times verwijst naar die post van Theo Franken die ze als symptomatisch ziet voor het niet serieus nemen van de bedreigingen van de hittegolf en de klimaatopwarming. Zo staan we eigenlijk symbool voor een soort cold country mentality die ook bij andere Europese landen wel te zien is.
0: U hebt nog 40 seconden om te antwoorden op mijn volgende vraag. Maar is dit misschien een wake-up call, die natuurbrand nu, voor een globalere aanpak?
1: Dat is wat de New York Times al sinds zegt. En dat zou het ook kunnen zijn, hè, want zo'n focusing event als deze brand, die kunnen wel een beleidsvenster openen hè, om inderdaad meer maatregelen te nemen. Herinner u, en daar eindig ik dan mee, in 2016 de aanslagen. Die hebben ook het terrorisme meer op de politieke agenda gezet. En toen heeft de regering Michel bijvoorbeeld een aantal besparingen op veiligheid en staatsveiligheid teruggedraaid.
0: Oké, netjes geantwoord binnen de tijd. Waarvoor dank. Dave Sinardij, politicoloog. Over de politieke reacties op de natuurbrand in de Hoge Venen. Straks na 8 uur hebben wij de consul in Washington in de Verenigde Staten te gast hier in de ochtend. Dat is voor zometeen na het nieuws.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De brandweer heeft een hele nacht de natuurbrand in de Hoge Venen proberen onder controle te krijgen. En op het EK Atletiek hebben de Belgische estafetteploegen op de 4x400 meter geen medailles behaald. In de Hoge Venen wordt de grote natuurbrand nog altijd met man en macht bestreden. Het is daar intussen gelukkig ook aan het regenen. Sinds vannacht verspreidt het vuur zich niet meer naar Duitsland. Daar moesten gisteravond nog enkele tientallen bewoners weg uit een deelgemeente van Monschau, net over de grens.

0: Amorie de Mulder, jij bent in de Hoge Venen. Een uur geleden regende het daar nog pijpenstelen. Hoe is het daar nu?
1: Ja, die hevige regen van een uurtje geleden is hier helaas voorbij. Het is eerder aan het miseren nu. Ik sta aan de brandweercommandopost aan de rand van de Hoge Venen. En volgens de woordvoerder van de Waalse overheid die ik hier heb kunnen spreken, Nicolas Jernot, is die regen van vandaag ook allesbehalve voldoende om echt een verschil te kunnen maken. Al helpt het natuurlijk wel op het terrein. Ik hoor ook dat die noordoostelijke zone cruciaal blijft. Het vuur zou daar inderdaad niet verder uitbreiden volgens de Duitse openbare omroep. Maar die zone, daar wordt het hard. Gevochten tegen het vuur. Daar is ook een stuk van de Hoge Venen ontoegankelijk. Dus daar rekenen ze heel erg op die steun vanuit de luchtblusvliegtuigen, helikopters vandaag. Ze hebben heel de nacht wel doorgeblust. In de andere windrichtingen krijgen ze wel vat op het vuur, maar daar zijn er wel constant heropflakkeringen. Ik heb zo net ook een brandweerkapitein gesproken van de brandweer van Oost-Vlaams-Brabant die heel de nacht mee heeft geholpen.
2: Dicht bij het vuur hebben we de bosbrandweerwagens die de capaciteit hebben om op onverhard terrein te rijden. Als het weer het toelaat, zijn er voor vandaag zowel helikopters als vliegtuigen voorzien.
1: Ja, laten we hopen dat die echt het verschil zullen kunnen maken. Wat evacuaties betreft zijn er voorlopig geen nieuwe gepland, maar de mensen die geëvacueerd zijn, die mogen wel nog niet naar huis.
0: Dankjewel voor die laatste stand van zaken, Amorie. De brand in de Hoge Venen is de ergste in ons land tot nu toe. Het risico brand is de laatste jaren verhoogd door de klimaatverandering, waardoor het gebied helemaal is uitgedroogd. Maar ook het bosbeheer is verantwoordelijk voor de hogere risico's, zegt professor bos- en vegetatie-ecologie aan de UGent, Hans Verbeek.
3: Sinds meer dan een eeuw al zijn stukken van dat veengebied eigenlijk door de mens drooggelegd om het mogelijk te maken om naaldbossen te gaan aanplanten voor houtproductie. Waardoor het veengebied kleiner is geworden, maar het hoogste deel van de venen is nog steeds venen, maar is ook droger omdat het water eigenlijk sneller wordt gedraineerd.
0: Het parket van Luik heeft ook een onderzoek geopend naar de oorzaak van de natuurbrand in de Hoge Venen. Het vuur heeft daar al ruim 3000 hectare bos verwoest. Er wordt onderzocht of die brand opzettelijk is aangestoken of per ongeluk. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin bedankt intussen op sociale media iedereen die meehelpt aan het bestrijden van de brand. Hij schrijft ook dat hij diep geraakt is door alle solidariteit. De Amerikaanse president Donald Trump schroeft de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Die beginnen normaal vandaag. Zuid-Korea is een belangrijke partner van de Verenigde Staten in Azië. Vera de Vos, waarom neemt Trump die beslissing nu?
4: Wel, zoals gewoonlijk lezen we dat op sociale media. De oefeningen zijn een vijandig signaal tegenover de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, zegt hij. Ze zijn te duur en Zuid-Korea heeft geweigerd om deel te nemen aan de Amerikaanse militaire operatie tegen Iran. Het doet een beetje denken aan Trumps houding tegenover zijn NAVO-bondgenoten, die hij vaak gelijkaardige dingen verwijt, maar er zit wellicht meer achter. Het is geen geheim dat Trump de Noord-Koreaanse leider graag opnieuw wil ontmoeten, zoals hij al deed tijdens zijn eerste ambtstermijn. En de militaire oefeningen zijn een doorn in het oog van Noord-Korea. De oefeningen zijn intussen wel begonnen zoals gepland. Trump zegt dat hij zijn minister van Defensie heeft gevraagd om ze in te korten.
0: Bedankt, Veerle. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was onder meer bekend van haar rol in de populaire reeks Heroes en speelde ook mee in verschillende Scream-films. Eerder dit jaar bracht ze een boek uit over haar strijd tegen postnatale depressie en verslaving. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Hayden Panettiere was 36. Op de slotdag van het EK Atletiek in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk hebben de Belgische 4x400 meter estafetteploegen geen medailles behaald. De vrouwenploeg, de Belgian Cheetahs, eindigde zesde. Vorig jaar pakten de dames nog brons. Bij de mannen werden de Belgian Tornado's nipt vierde op amper 200ste seconde van nummer 3 Nederland. Italië pakte daar goud en de Britten zilver. Jonathan Sakor vraagt zich af of hij meer had kunnen doen voor de Belgische ploeg.
5: We wisten dat de laatste lopers sterk gingen zijn. En uiteindelijk is het 200ste, want dat is niet 200. Het is 200ste dat we tijdens de wedstrijd laten liggen. Ik had dus toch meer voorsprong moeten voorgeven. Ik wist dat ik sterk was, ik wist dat ik in vorm was. Ik laat niet genoeg zien.
0: En in het voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Standaard stond in de voorlaatste minuut nog 1-3 voor, maar daarna kreeg KV Mechelen twee penalties. Meren van Brederode scoorde bij de strafschoppen. Charleroi ging met 0-1 winnen op het veld van Lommel. Charleroi komt zo met een 6-6 mee aan de leiding in de stand, samen met Club Brugge, Antwerp en Gent. Het is op de meeste plaatsen aan het regenen. Vanaf 10 uur wordt het wel opnieuw droger, met lokaal nog kans op een bui bij temperaturen tot 26 graden. Morgen opnieuw zwaar bewolkt met regen bij 25 graden. Vanaf woensdag wisselvallig bij nog 22 graden. Dit nieuws begon in de Hoge Venen. Daar is de regen meer dan welkom om de natuurbrand mee te blussen. De wind is ook gaan liggen en het vuur rukt daardoor niet langer op richting de Duitse grens. Laatste stand van zaken ook in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1. De Ochtend.
7: Met Lode Roels en Heidi van Rompuy.
6: Wij hebben de consul in Washington in de VS te gast. Zometeen, we horen onze reporter in de Spaanse enclave Ceuta. En er is het voetbaloverzicht op maandagochtend. Hopelijk is dat genoeg om u het komende uur ook bij Radio 1 te houden. Heel goedemorgen.

0: Heerlijk om die maandagochtend mee te beginnen. Enjoy the silence van Depeche Mode. De hele maand al hebben we hier in de ochtend diplomaten over de vloer gekregen. Mensen die in Doha, Congo of Brazilië bijvoorbeeld ons land vertegenwoordigen. En vandaag is dat niet anders, want bij mij hier in de studio is Carle de Volder. Goedemorgen, mevrouw de Volder.
1: Goedemorgen.
0: U bent consul in Washington in de Verenigde Staten. En dat is een mooie gelegenheid om het misschien eens te hebben om te beginnen over het verschil tussen een ambassadeur en een consul. Waar zit het verschil?
1: Ja, inderdaad. Allereerst bedankt voor de uitnodiging en vooral bedankt om aandacht te besteden aan dit prachtige beroep van diplomaat.
0: Ja.
1: Een diplomaat kan sinds enkele jaren spreken we over de eengemaakte carrière. Ja. Dat betekent dat wij als diplomaat een keuze hebben tussen consulaire functies, diplomatieke functies of de ontwikkelingssamenwerking. Ja. En in mijn geval ben ik momenteel inderdaad actief als consul in Washington DC. En ik ben de enige consul. Dat zorgt ervoor dat ik een brede waaier van taken uitvoer op post. En ik ben niet alleen hoofd van de consulaire afdeling, maar ook van de administratieve afdeling. Ik doe dit uiteraard samen met een team van lokale collega's en in nauwe samenwerking met het posthoofd, de ambassadeur.
0: Ja, maar in Washington zit inderdaad ook nog een ambassadeur en die staat hiërarchisch, als ik dat zo mag zeggen, dan boven de consul.
1: Ja, hoe zit
0: dat?
1: Ja, uiteraard. Dus we hebben de ambassadeur, die is in ons geval ook consul-generaal. Ja. Dus hij is de hoofdverantwoordelijke van de consulaire afdeling, ja, en van de hele post. En ik werk nou met hem samen om beslissingen te maken over het personeelsbestuur, ja, over de gebouwen en dergelijke.
0: Ja, want u doet consulaire zaken, dat klinkt mooi, maar wat is dat in de praktijk? Hoe ziet een gemiddelde dag er voor u uit bijvoorbeeld?
1: Ja, een van de zaken die ik het allerleukste vind aan deze heel interessante carrière is de grote variatie aan taken die wij uitvoeren. En dat gaat niet enkel over het feit dat wij om de 4 jaar een nieuwe functie kunnen uitvoeren in een ander land met andere collega's, maar ook over de variatie die we hebben in onze taken. Mm-hmm. Nu, ik moet wel zeggen, het beeld van een diplomaat is misschien soms dat we naar recepties gaan en meetings
0: netwerken,
1: bijwonen en dergelijke. Ja, netwerken. Maar we hebben ook heel veel administratief werk. We hebben heel veel bureauwerk. We schrijven en lezen elke dag enorm veel e-mails. Dus ik heb wel veel van dergelijke taken ook. Ik heb ook heel veel interne meetings. Maar in mijn week ga ik ook een aantal Belgen ontvangen. Dus we hebben een consulaire afdeling waar Belgen terecht kunnen voor een nieuw paspoort, voor een identiteitsdocument. We hebben soms mensen die in de problemen raken en die wij proberen bij te staan voor zover we dat kunnen. En we hebben ook bijvoorbeeld mensen in het buitenland die een huis hebben in België, willen dat verkopen. We hebben notariële akten bijvoorbeeld. Nee. Maar daarnaast hebben we ook administratieve taken, zoals we zijn. Eigenlijk is een post een beetje een klein bedrijf op een manier in het buitenland. In de zin van, we hebben een gebouw dat we moeten beheren. We hebben er in dit geval zelfs 3. We hebben een personeelsbeleid. We moeten mensen aanwerven, ja, en dergelijke zaken.
0: Dat doet u allemaal. Hoe lang doet u dit werk al? Hoe lang bent u al diplomaat?
1: Ik ben al 6 jaar diplomaat. Wij zijn begonnen in een volle COVID-periode. Hebben we een jaar opleiding gehad in Brussel. Ja. Daarna ben ik vertrokken naar mijn eerste post. Dat was in Dublin. Daar heb ik 4 jaar gewerkt als diplo-consul. Dat was een combinatie van diplomatiek werk en consulair werk in een klein team van 3 diplomaten. Ja. En nu sinds vorig jaar augustus ben ik consul in Washington DC.
0: Ja, en Washington, we moeten daar eerlijk in zijn, dat is een belangrijke diplomatieke post natuurlijk. Hè. Dat is in de Verenigde Staten. Hoe is het om daar op dit ogenblik te werken onder het presidentschap van Trump, die de dingen, hoe zal ik het diplomatisch uitdrukken, dan ja, toch wel wat veranderd heeft, ook wat wereldorde betreft?
1: Inderdaad, ik ben momenteel in Washington DC. Ik moet zeggen, het is inderdaad het is een prachtige post. Om daar te mogen zijn als diplomaat is een voorrecht. Ik ben ook heel dankbaar dat ik vertrouwen heb gekregen om daar deze functie uit te voeren. Ik moet zeggen, als consul, ik heb een heel breed takenpakket. Maar het politieke rapportering valt gelukkig, vind ik zelf, voor mij, niet daarbij. Dus nee, ik werk niet zoveel met de federale regering en rapportering daarover als mijn politieke collega's die dat werk met heel veel passie opvolgen.
0: Ja. Maar kunnen we zeggen dat het moeilijker geworden is om als diplomaat of consul of als Belgen toekoer in de Verenigde Staten te zijn nu sinds de president Donald Trump opnieuw aan de macht is?
1: Wel, ik ben aangekomen in augustus vorig jaar, dus ik kan geen vergelijking maken met voor hij actief was als president. Ik kan zeggen dat we heel veel vragen krijgen. Er is heel veel aandacht vanuit België. We krijgen heel veel, er zijn vragen van de pers, er zijn vragen vanuit de regering. Dus er is heel veel aandacht ervoor. In de praktijk, in mijn beperkte ervaring, kan ik zeggen dat het aantal problemen dat we hebben gehad voor België in onze juridictie relatief beperkt is.
0: Ja, ook wat bedrijven betreft bijvoorbeeld, want je zit daar met die importtaxen die voortdurend veranderen, die onzekerheid, mensen weten niet goed waaraan of waaraf. Is dat een probleem ook voor bedrijven?
1: dat is iets dat een van mijn collega's opvolgt, die inderdaad met heel veel aandacht het onderwerp opvolgt en zoveel mogelijk probeert om daarover te rapporteren. En om zo goed mogelijk uitleg te geven aan de veranderingen die gebeuren en liefst ook voordat ze plaatsvinden. Maar in mijn afdeling ben ik daar niet echt mee bezig.
0: Nee. Ik ga die vraag wel even aan u voorleggen, want dat is toch iets wat speelt. Hoe zien we die relatie tussen de Verenigde Staten en de EU evolueren? Je hoort experts zeggen, ja, dat komt niet meer goed. Dat is nu zo fel uit elkaar gegroeid. Hoe ziet u dat?
1: Dat is een vraag die ik met plezier voor u zal voorleggen aan mijn politieke collega's.
0: U wil daar liever niets over zeggen dan?
1: Dat is niet, als consul is dat niet iets waar ik over rapporteer.
0: Dat snap ik. Laten we eens even kijken naar uw persoonlijke carrière dan. Hè? Want u zegt, u bent ondertussen 6 jaar was het bezig als diplomaat. Het is ook niet makkelijk, denk ik, want om de 4 jaar kies je een andere post, geloof ik. Of word je een andere post toegewezen, zo is het.
1: Inderdaad, dus ons traject gaat 4-4-3, normaal gezien. Dus 4 jaar 1 post, in mijn geval in Dublin als diploconsul. 4 jaar 2e post, in mijn geval als consul in Washington DC. En hierna kom ik dan 3 jaar terug naar Brussel, naar het hoofdbestuur. En daarna beginnen we opnieuw.
0: Ja.
1: Inderdaad, het is een heel interessante carrière, omdat er zijn weinig beroepen waar je om de 4 jaar iets volledig anders kan doen, maar toch de stabiliteit hebt van een vaste functie. Maar het heeft uiteraard ook uitdagingen. Het is niet gemakkelijk om de 4 jaar helemaal opnieuw te beginnen.
0: Nee, precies. En je hebt er voor een deel wel wat keuze in, heb ik me laten vertellen. Want je kan een aantal voorkeuren opgeven, maar uiteindelijk is het iemand anders die beslist waar je terechtkomt. Hè?
1: Inderdaad. We hebben elk jaar de beweging, wat wij noemen. Dus dat betekent dat alle mensen die veranderen van post, die hun functies worden opgenomen in een grote lijst. Dan mogen wij allemaal 4 tot 8 functies selecteren uit die lijst. Dus dan kan je zeggen, ik wil graag naar die post, want dat sluit goed aan bij mijn capaciteiten. Of voor mijn gezin is het een heel interessante post. Mijn partner heeft werkgelegenheid in die post. En dan maken we zo een lijst. En dan probeert het directiecomité om zoveel mogelijk mensen een post te geven. Een bestemming te geven uit hun lijst. Maar uiteraard, elke functie die vrij is, moet worden ingevuld. Dus het is heel belangrijk om daar flexibel over te zijn.
0: Ja, ook voor uw gezin lijkt het me niet makkelijk, want zij moeten dat maar volgen, kan ik me inbeelden. Hè?
1: Inderdaad, in mijn geval is eigenlijk de wensen van mijn gezin zijn een van de belangrijkste criteria. Ik heb 2 hele kleine kindjes, dus zij hebben nog niet zoveel sterke opinies. Maar de kinderen en de man in mijn geval zijn een heel belangrijke criteria in het maken van die beslissing.
0: Ja. U bent een vrouw, vaak wordt diplomatie als mannenberoep gezien, toch? Zeker vroeger. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Inderdaad, statistisch gezien kunnen we zeker zeggen dat er ook vandaag nog veel meer mannen dan vrouwen dit beroep uitoefenen. Dat is zowel zo internationaal als ook in ons land. Maar het is wel een prioriteit van het directiecomité, van de minister, ook van mezelf overigens, om toch meer en meer vrouwen aan te trekken, om deze heel interessante carrière te vervoegen. Ik heb in Dublin ook gewerkt met een vrouwelijke ambassadeur. We hadden daar een volledig vrouwelijk team. Nu zijn we met 2 vrouwen op 8, dus iets minder. Ik heb zelf nog niet echt uitdagingen ondervonden aan het vrouwen zijn in dit beroep. Nu, uiteraard, ik was ook in posten waar dit misschien minder speelt. Maar dat betekent uiteraard niet dat er geen uitdagingen zijn.
0: Ja. Nu even in België, hè? Voor vakantie was het, geloof ik. Ja.
1: Inderdaad, ik ben 3 weken in België. Het is toch belangrijk voor ons om ook hier tijd door te brengen om die connecties met ons thuisland goed te behouden. Ja.
0: Oké, en dan terug naar Washington over enkele weken om daar dus opnieuw consul in Washington die functie op te nemen. Carla de Volder, dankjewel voor het gesprek.
1: Dankjewel.
0: Er staat 114 kilometer file op dit ogenblik op de binnenring rond Brussel. 20 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. U vertraagt ook naar Brussel op de E19 bij de Werken in Rums. 10 minuten ongeveer verder vanaf Vilvoorde. Op de E314 tussen Rotselaar en de Werken in Wilselen 10 minuten. En op de E40 vanaf Sterrebeek ook 10 minuten erbij. Richting Antwerpen dan op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst ook 10 minuten. En op de N16 naar Willebroek een kwartier aan uw broek aan de Werken in Temse.

0: Uit Ierland komt dit C-Met, When a Good Man Cries. Ik wil u nog even meenemen naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar zitten nog steeds duizenden migranten, onder wie ook opvallend veel minderjarigen, na de massale oversteek eind juli. En dat zorgt nog altijd voor een opvangcrisis. Er zijn te weinig plaatsen in de opvang, waardoor vele van die mensen noodgedwongen op straat moeten slapen. Een reportage vanuit Ceuta van Mieke Strings.
1: In een industriegebied vlakbij de grens slapen duizenden migranten in leegstaande pakhuizen. Elke dag om 3:00 PM komt de politie de haveloze migranten in ordelijke rijen plaatsen voor de voedselbedeling. We delen hier elke dag 3.500 tot 4.000 maaltijden uit, zegt Mohamed van de plaatselijke NGO Luna Blanca.
2: Todos los días entre 3.500 y 4.000 comidas diarias.
1: Zijn hier bijna allemaal minderjarigen, zegt hij, vrouwen en kinderen.
2: La mayoría son menores. Hay gente mayores, pero la mayoría de ellos son mujeres y niños.
1: Achter hem zit een vrouw met haar dochtertje van 5.
3: Avec des petits enfants, mon fille 5 ans.
4: Votre mari il est ici aussi?
1: No. Ze vertelt mij in gebrekkig Frans dat haar man haar mishandelt.
3: Oui, c'est ça. Et les enfants ici.
4: Vous avez peur pour elle aussi.
3: Oui.
1: Een andere vrouw is naar hier gekomen om te werken, zegt ze.
3: Pour aller au Espagne à travailler avec les enfants.
1: Ook zij heeft haar kinderen bij. Ze zegt dat het hier gevaarlijk is.
3: Oui, oui, dangereux, très, très dangereux. Très dangereux.
1: Een beetje verderop vinden we een sportveldje in een woonbuurt. De buurtbewoners vangen daar bijna 400 vrouwen en kinderen op, zegt de vrijwilliger.
5: Todas son mujeres, adolescentes y madres con niños.
1: De vrouwen en kinderen zitten opeengepakt op het sportveld. Gekleurde plastic zeilen beschermen hen tegen de zon. De zeilen flapperen in de wind. Er is 1 douche en 1 wc. En aan het hek hangt een bordje dat er geen plaats meer is. Ja, we zijn hier begonnen met de meisjes en vrouwen van de straat te halen, zegt de vrijwilliger. Want ze zouden misbruikt kunnen worden, of verkracht zelfs.
5: We zijn a recoger niñas de la calle. Para que no fueran violadas y abusos. Y ahora ya con traficantes de trata.
1: Of zelfs slachtoffer worden van vrouwenhandel. Een oudere vrouw vertelt dat ze 30 jaar in Ceuta heeft gewerkt. Maar met corona moest ze, net als alle migranten, Ceuta verlaten en werd haar werkvergunning ingetrokken. En toen ze plots iedereen zag overzwemmen, greep ze haar kans. Ze hoopt nu dat ze haar oude leven zal kunnen terug oppikken. Maar ja, we weten niet wat er met ons gaat gebeuren, zegt ze. De helft van de vrouwen hier zijn bang voor wat hen te wachten staat. Verschillende meisjes komen mij vragen wat ze moeten doen. Moet ik terugkeren, vraagt er eentje. Zit ik hier mijn tijd te verdoen? Maar voor anderen is terugkeren gewoon geen optie. Een vrouw wil met haar 2 dochters naar haar ouders in Spanje. Haar ouders zijn ziek, vertelt een vrijwilligster.
3: Sus padres también viven fuera. Su padre está enfermo de corazón.
1: De vrouw begint te huilen. Ja, zegt de vrijwilligster. Ze is gescheiden en ze verdient bijna niks. En haar man werkt bij de politie. Hij bedreigt haar.
3: Su marido es trabajando con la policía y le amenaza.
1: Maar er zijn ook vrouwen die hopen om een lang gekoesterde droom te kunnen realiseren. Zoals deze vrouw. Ze is 34 en ze is dol op wiskunde. Ze droomt van een goede universiteit en een doctoraat.
6: Je wil entrer aan école, grande école de mathématiques. Je wil doctorat.
1: Ik ben slim, zegt ze. Ik kan het, maar mijn ouders hebben geen geld.
6: Mes studies bien, mais il n'y a pas entrée parce que la famille n'y a pas l'argent.
1: En dus mag ik in Marokko niet studeren.
6: Moi j'ai pleuré, je veux entrer, je veux studier, toi non. Toi n'y a pas l'argent.
1: Wat moet ik nu doen, zegt ze. Ik ben 34 en ik sta helemaal nergens. Maar terug gaan naar Marokko. Nee, dat niet. Voor de dood niet.
6: Non, je ne vais pas partir mort. Je finis pas.
0: De opvangcrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Reportage van Mieke Strings.

0: van een paar jaar geleden. Intussen Street of Dreams van U2.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
4: VRT Radio 1.
5: De ochtend.
0: Vooraan in het nieuws het feit dat die brand in de Hoge Venen nog altijd niet onder controle is.
6: Nee, de brand lijkt zich wel niet meer verder richting de Duitse grens te verspreiden. Dat komt door de regen die er is gevallen en de wind die wat is gaan liggen. Maar volgens onze reporter ter plaatse, Amaury, blijft de impact van de regen verder wel vrij beperkt.
7: Ik heb met de woordvoerder kunnen spreken van de Waalse overheid, Nicolas Jernot. En die stelde ons ook meteen al teleur wat de regen betreft. Hij zei dat die allesbehalve voldoende is om echt een verschil te kunnen maken. En dat er echt nog veel fellere regen nodig is en ook water op zeer specifieke zones van dat veen om daar echt te gaan blussen.
6: Ja, het Duitse leger stuurt nu wel nog 2 blushelikopters en de hoop is dus dat dat zal helpen om de natuurbrand onder controle te krijgen. De Amerikaanse president Trump dan kort de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea in. Die starten vandaag, maar Trump vindt de oefeningen te duur en hij wil Noord-Korea ook niet te fel bruskeren. Zuid-Korea is nogthans een belangrijke partner van de Verenigde Staten in Azië. En dan nog sport, want de Belgische 4x400 meter estafetteploegen hebben op het EK atletiek geen medaille kunnen veroveren. De mannen, de Belgian Tornadoes, waren er nogthans dichtbij. Ze werden nipt vierde op amper 200ste seconde van het brons. En de vrouwen, de Belgian Cheetahs, die eindigden als 6e in de finale.
0: Jacquot, goedemorgen.
8: Hallo, goedemorgen.
0: De week wordt wat anders dan de vorige weken, heb ik de indruk. Dat begon vanochtend bijvoorbeeld al aan het regenen.
8: Ja, inderdaad. En dat gaat een beetje de toon zetten voor de rest van de week ook. Want er trekt een regenzone over ons land die deze ochtend nog op sommige plaatsen voor regen kan zorgen. Later wordt het wisselend bewolkt met af en toe opklaringen, maar ook nog kans op een paar geïsoleerde buitjes. En temperaturen vandaag die liggen rond zo'n 24 graden in het centrum. Een 5 à 26 graden halen we nog in Belgisch Loteringen. En aan zee wordt dat een 1 à 22 graden. En de wind die waait eerst zwak uit veranderlijke richting, maar die wordt later matig uit noord tot noordwest. En dan vanavond en vannacht blijft het wisselen bewolkt. In het eerste deel van de nacht blijft het droog, maar later is er opnieuw kans op wat regen. En dat bij minima tussen 12 en 18 graden. Morgen dan trekt er een regenzone over vooral het noorden van het land. Krijgen we maximumtemperaturen rond zo'n 24 graden opnieuw. En ook op woensdag trekt alweer een nieuwe regenzone over ons land van de kust richting de Ardennen. Het wordt dan ook een stukje frisser met zo'n 21 graden. Maar dan vanaf donderdag zou het geleidelijk aan iets droger moeten worden. Met af en toe nog kans op buien, maar dus minder neerslaghoeveelheid.
0: Dankjewel.
4: Radio 1.
5: De ochtend.
4: Met Lode Roels en Heidi van Rompuy.

0: Beach van Meredith Brooks. De koning zal richting Hogevenen gaan vandaag. Dat horen we zo net. De brand is daar de grootste natuurbrand in ons land. Ooit en nog niet onder controle. Ik heb hier een mededeling van het Koninklijk Paleis voor mij liggen. Daarin staat dat het staatshoofd eerst het provinciale crisiscentrum zal bezoeken in Vottem. En daarna gaat de koning ook naar het coördinatiecentrum in de getroffen regio zelf.
1: De ochtend.
0: Nu sport, want ook de tweede speeldag van de nieuwe voetbalcompetitie is intussen afgewerkt. Het gaat snel. Er zijn nog 4 leiders met het maximum van de punten. Goed, Club Brugge natuurlijk, met die 0-3 uitoverwinning zaterdag in Leuven. En Tom Boudeweel, goedemorgen trouwens.
2: Goedemorgen.
0: Laten we dan eens naar die andere 3 co-leiders kijken. Om te beginnen, Antwerp. Dat lijkt mij toch wel een redelijk grote verrassing.
2: Ja, dat vind ik ook wel. Dan zeker op basis van die onwaarschijnlijke voorbereiding die ze hebben afgewerkt met de twijfel over de toekomst van de club, met die overname daardoor lange tijd. Nieuwe spelers, daar moesten ze op wachten. Geen trainer, die Marvin Komper, toch een onervaren Duitser als hoofdtrainer, die komt dan hier in België. Moet meteen aan de slag met een ploeg die, laat ons eerlijk zijn, een slecht seizoen heeft afgewerkt, de vorig seizoen. Veel ervaren sterkhouders, veel kwaliteit weg, dus eigenlijk tart je alle regels van het voetbal en de logica, maar toch lukt het voorlopig. Het was wel tegen 2 promovendi, dus Antwerp zou het eigenlijk aan zijn stand moeten verplicht zijn om 2 keer te winnen, maar zo werkt het natuurlijk niet als je zelf under construction bent, al zei de speler Rijn van Helden na de wedstrijd wel dat hij van een 6-6 uitging, met veel credits dan ook voor Faris Haroun als tussenpaus, en ik zag nu nog altijd belangrijk als assistentcoach. Vorige week hebben ze het kunnen omdraaien, helemaal in het slot tegen Bever, nu hebben ze het wel sneller kunnen beslissen tegen Kortrijk, dankzij die Anthony Valencia met 2 flitsen. Al kon het ook wel rekenen op dat slecht afgestelde vizier van de Kortrijk aanvallers, want dat was echt dramatisch en dat worden dan ongetwijfeld schietoefeningen deze week op training. Het verschil in efficiëntie tussen beide ploeg was heel groot, maar er staat wel iets bij Antwerp, iets ook waar de supporters van Antwerp zich toch mee kunnen vereenzelvigen.
0: Ja, en die succesformule ziet er wel wat anders uit, hè, dan een paar jaar geleden, toen toenmalig eigenaar Paul Gijsen zwaar financieel investeerde.
2: Ja, dat kan nu niet meer natuurlijk. Het heeft het geweer van schouder veranderd. Noodgedwongen ook enkele leuke jonge voetballers het vertrouwen gegeven. Jules Ahoka bijvoorbeeld. Die heeft me toch al 2 wedstrijden enorm bekoord. Misschien wel het meest van alle ploegen. Dat is een 20-jarige Congolees. Vorig jaar een paar maanden aan het proefdraaien bij Jong Antwerpen. Nadat hij net uit Congo kwam. Met andere velden, andere omstandigheden daar. Nu was hij alom tegenwoordig sterk in de duels. Nauwelijks een duel verloren. Dus dat wordt ongetwijfeld de nieuwe grote transfer, denk ik wel. In de voetsporen dan, met je dezelfde positie als Vermeer, Keita en Doumbia. En met hem, naast hem, Xander Dieriks. We zijn al vergeten dat hij nog altijd maar 17 is. Voor hem Fofana 18. En neem er dan die nieuwe Carlos Mejía en Luis Narch bij. Dat zijn ook 2 buitenlandse talenten. Zaterdag als invallers. En zeker die Mejía ga ik verder in de gaten blijven houden. De voorbije weken werd er wat lacherig gedaan over de juniorenploeg van Antwerp. Maar er zit zeker muziek in. Alleen afspraak de komende weken, want dan spelen ze tegen Genk, Sint-Truiden, Standaard, Club Brugge en Union. Dus dat zal toch een stevige partituur moeten zijn voor dat orkest uit Deurne.
0: Zo is dat. En je hebt het nu over Antwerp gehad. Daarvoor ging het ook even over Club Brugge. Wat vind je trouwens van AA Gent en Charleroi? Want ook die 2 ploegen hebben 6-6. Vind ik toch ook wel een verrassing.
2: Ja, Chalmers was zeker wel, want Camara verdwenen, Titraoui verdwenen, dat waren toch 2 sterkhouders op het middenveld voor afgelopen seizoen. En er is gewoon wat onbekend materiaal binnengehaald. Ze hebben wel wat meeval gehad tegen Oud-Heverlee Leuven op de eerste speeldag. En nu ook bij een nieuwkomer Lommel zonder de sterspeler Parfait Guillaume, die blijkbaar een aanvaar heeft gehad met Mehdi Bayat. En daarna vorige week niet op de training is verschenen. Ziek met een doktersbriefje. Gisteren ook wat schorsingen moeten verteren na die slotmatch van vorig jaar tegen Standaard. Het zijn niet de grootste testen geweest, want ik denk niet dat Lommel veel ballen tussen de paal heeft geschoten, maar met 6-6 ben je mee, en dat geldt dan ook voor Gent natuurlijk, dat toch ook in die zware Europese periode zit met veel wedstrijden, de verplaatsingen. Ondertussen moet je aan automatisme werken, individuele belasting van de spelers in de gaten houden, dat is allemaal niet simpel, dus het zit wel op schema, en het kan dan zelf de kers op de taart zetten in die laatste voorronde tegen Hibernian uit Schotland. Belangrijke opdrachten tot toch wel. Mm. En gisteren had Gent dan de verdienste om die achterstand nog om te zetten. Zonder franjes, dat wel. Mouwen opstropen, de loopgraven in en vertrekken met de 3 punten. En dat is in het recente verleden wel al eens anders geweest. Vorig jaar nog bijvoorbeeld in La Louvière. Maar het is een beetje hetzelfde scenario als bij Anderlecht. 2 centrale verdedigers, sterk Biancon en Preto. En ook de defensieve stabiliteit bij Gent is toch het grootste werkpunt geweest. En ja, bij een huis is de fundering toch ook altijd het belangrijkste. De stabiliteit om minder doelpunten tegen te krijgen. Want dat waren er 43 in de competitie vorig seizoen. En dan nog was Davy Roef, de doelman, de speler van het jaar. Dus wel, zei wel veel.
3: Ja, als ik naar dat reeksje ploegen kijk dat ik hier voor me liggen heb met 6 punten, dan mis ik daar 2 ploegen in. Om te beginnen Union, thuis maar een punt gepakt tegen Zulte Waregem. En Anderlecht ook, dat zijn meerdere moest herkennen in nieuwkomer Beveren. Ook toch een verrassing, hè?
2: Ja, ja, het was eigenlijk de perfecte thuiswedstrijd voor Beveren, die eerst bij de terugkeer op het hoogste niveau vol stadion winst tegen het toch nog altijd grote Anderlecht. Perfect om de fans en ook de sponsors mee te krijgen in het verhaal. Het geluk wel een beetje aan de kant gehad, met een goede doelman ook, en een bijna 38-jarige Christian Bruls, die nog altijd is kon schitteren, dat zegt ook wel iets. En donderdag kon je dan toch zien tot wat Anderlecht in staat is, voetballend. Dat was een galenwedstrijd tegen Paar. Ook de heenmatch toonde dan weer een andere gelaat. De werkers, de strijders. Maar dat kwam er vorige week tegen La Louvière te weinig. En nu ook tegen Beveren niet uit. En die twee, dat zullen nu toch in België niet de zwaarste tegenstanders zijn. Maar goed, het kan wel gebeuren. Helemaal in die optelsom van het aantal wedstrijden dat Anderlecht moet afwerken.
3: Ja, en Victor Bruno, de coach, bracht wel wat andere spelers aan de aftrap. Maar we mochten het niet roteren noemen, geloof ik, hè?
2: Nee, blijkbaar was het een keuze op basis van de analyse van de tegenstander. Vind ik wel een beetje raar voor een wedstrijd tegen, met alle respect, SK Beveren. Want ja, op die manier moet je toch bijna wekelijks wisselen. Al begrijp ik wel dat Bruno op dit moment iedereen mee wil houden in zijn verhaal. Jammer genoeg waren ook die felbejubelde tieners er plots niet meer bij. Had ook niet veel tijd om de match voor te bereiden. Dus net daarom zou ik vooral gesteund hebben op de bestaande automatismen. En voetballers weten of voelen snel genoeg aan wie je basisspeler is of niet. Maar om eens terug te keren op die wedstrijd. Ik had wel het gevoel gisteren dat het wel goed zou komen op klasse met een flits of een fijne combinatie. Ze hebben ook 12 corners gehad, maar het is dus niet gelukt. En ook bij Union, niet zoals je zei, de beide Brusselse clubs staan weer met de voeten op de grond. Union, jammer genoeg, na de Champions League-uitschakeling en dat gelijkspel bij Zulte Waregem. Het is duidelijk, bij beide was het gebrek aan intensiteit en kwaliteit, en dan krijg je het in het Belgisch voetbal altijd moeilijk.
3: Oké, helemaal bijgepraat over het voetbaloverzicht van afgelopen weekend. Tom Boudeweel, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: pas 18 van Buurman. Er staat opvallend veel file voor een vakantiedag.
1: Ja, 105 kilometer file op de binnenring rond Brussel. 20 minuten file gehoven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Verder vertraag je naar Brussel op de E19 bij de werken in Rumst. 10 minuten op de E314 tussen Rotselaar en de werken in Wilselen. En ook nog eens 10 minuten file op de E40 vanaf Sterbeek.
0: Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Noord en de werken in Rumst. 10 minuten ongeveer. Er is hinder ook op het knooppunt Antwerpen-Noord. Voor wie van de E19 uit Breda komt en de A12 naar Bergen-op-Zoom op wil. En op de N16 naar Willebroek ook 20 minuten erbij aan de werken in Temse. Ons land stapt mee in een nieuwe samenwerking om de drone-dreiging sneller en goedkoper te neutraliseren. Dat bevestigt het kabinet van minister van Defensie Theo Franken. Samen met 10 andere NAVO-landen starten we een onderzoeksprogramma op, waarin wordt onderzocht of onder meer lasers en microgolfstralen drones uit ons luchtruim kunnen weren. Toch even checken bij Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen, meneer Bolder.
2: Goedemorgen.
0: Ja, laserstralen, microgolfstralen die drones zouden uit de lucht moeten halen. Dat lijkt een beetje uit een science fiction film te komen. Hè? Kan dat werken, denkt u? Meneer Bolder?
2: Oei. Hoort u mij?
0: Ja, nu hoor ik u terug. Zeg maar hoor.
2: Ja, oké. Daar wordt al druk mee geëxperimenteerd. Israël en het Verenigd Koninkrijk hebben al positieve resultaten laten zien daarover. Met name die lasers. Ja, je hebt een heel scala aan verdedigingsmiddelen nodig, omdat er ook een heel scala aan drones is. En waar drones vroeger eigenlijk alleen maar gebruikt werden in een verkenningsrol om, ja, zeg maar een verrekijker te spelen op grotere afstand. Ja, zijn die rollen van die drones helemaal veranderd en zijn het wapensystemen genomen, maar met een groot belangrijk deel van de artillerie overgenomen, rollen van de artillerie overgenomen, dus de kanonnen. En ja, die andere manier van oorlog voeren, zoals we dat nu zien, ook met name in Oekraïne, maar ook in Iran, vraagt ook om een nieuwe manier van verdedigen. En daar zijn we naar op zoek.
0: Ja, want we hebben het de afgelopen maanden wel eens vaker gehad over drones boven het NAVO-luchtruim ook, recent nog in Leipzig. Het blijft momenteel echt zoeken naar een goede en kostefficiënte manier ook om dat te doen, hè?
2: Ja, dat komt, ja, ten eerste omdat natuurlijk het gebruik van die drones zo wijd verspreid is. Maar ten tweede ook omdat je, ja, wat ik zei, die hele verschillende type drones die op Leipzig waren, die zijn in de buurt afgevuurd, gelanceerd, losgelaten, opgelaten, hoe noem je dat? Ja. Zelfs het vocabulair moeten we nog aanpassen aan deze oorlog. En je hebt de hele grote drones die echt, zoals de Shahed, die one-way attack drones, die kamikaze drones die Rusland heel veel afvuurt, ja, die zijn vanaf een lanceerinstallatie, maar er zijn weer mobiele lanceerinstallaties. En je hebt de hele grote drones, waar heb je eigenlijk een vliegveld voor nodig. En al die verschillende drones, die vragen verschillende types aan bestrijding. Nou, die bestrijding waar we het net over hadden, laser en elektromagnetische puls, ja, dat werkt eigenlijk alleen maar op de korte afstand. Niet verder dan een kilometer of, ja, 3, 4, 5 maximaal. Waarbij laser ook nog eens een keer de beperking heeft dat het natuurlijk wel een heldere lucht moet zijn, want anders wordt zo'n laserstraal verstrooid. En het gaat bij laser juist om dat je op een heel klein punt op zo'n drone, en dat is nog wel een kunstje hoor, want zo'n drone beweegt natuurlijk ook, wil je die punt van die laser daarop gericht houden, zodat die hoeveelheid energie zo groot wordt dat hij uiteindelijk die drone verbrandt. Nou, dat zijn allemaal technische probleempjes, die moeten nog wel worden overwonnen.
0: Ja, hoe halen we ze nu uit de lucht? We sturen een paar F-16's de lucht in, die gaan erachter, of hoe zit dat?
2: Nou, die hele kleine drones, die kunnen we eigenlijk slecht uit de lucht halen. Daar zijn wel de Skyranger kanonnen voor. Van die 35 mm kogels, die vuur je af, alleen dat wil je niet boven je eigen land doen, want zo'n kogel komt ook weer naar beneden. En zeker een dichtbevolkt land als België, Nederland, moet je daar heel voorzichtig mee zijn waarheen je vuurt. Dus we zijn daar wel zoekende naar wat is dan de beste methode. De grotere drones, zoals de Shahed-drones, ja, die proberen neer te schieten vanuit een F-16 of jachtvliegtuig of vanuit een helikopter. Dat gebeurt ook door Oekraïne met gewoon een machinegeweer. Ja, allerlei verschillende methodes zijn er. En er is nog niet één universele methode en die zal ook niet ontstaan, omdat je juist die drones hebt van hele kleintjes die je in de hand kunt houden tot die hele grote, bijna zo groot als een verkeersvliegtuig.
0: Ja. Nog één ding, Turkije, Frankrijk en ook het Verenigd Koninkrijk doen mee in het project. Vindt u het een goed idee en een goed signaal dat NAVO-landen zich daarover verenigen?
2: Absoluut, het is de dreiging waar we nog geen goed antwoord op hebben. De dreiging waar we niet op zijn ingericht. De westerse Europese landen, de NAVO-landen, ja, die zijn, hebben toch vooral gekeken naar manoeuvreoorlogvoering, zware eenheden op de grond met tanks en gepantserde artillerie en samen optrekkend met de infanterie, ondersteund vanuit de lucht met helikopters en jachtvliegtuigen. Ja, die drones die veranderen dat hele paradigma van oorlog voeren en daar moeten we een antwoord op zien te vinden. En ja, zeker nu met een Amerikaanse president Trump, die leidt zich het hele concept van afschrikking, dat lijkt hij losgelaten te hebben. Kijk nu ook naar Zuid-Korea. Hij doet op een lagere schaal mee met die oefening die vandaag moet beginnen. Ook zijn woorden ten aanzien van de NAVO, hè, dat artikel 5 en Hexet en Rubio, die events bedoel ik, die laten daar ruimte over ontstaan. Gaan de Amerikanen ons wel of niet helpen? Dus we moeten wel meer op onze eigen benen gaan staan. Dat is één. En dan twee is ook nog de hele nieuwe manier van oorlog voeren. Ja, er moet heel veel gebeuren en heel snel.
0: Oké. Over het uit de lucht halen van drones, hoe we dat beter en kostenefficiënter kunnen. Patrick Bolder, defensie-expert. Dank u wel voor de uitleg.
2: Graag gedaan.

0: heerlijke stem van Leon Bridges nog eens Light the Way. Ik heb een beetje een déjà vu gevoel. U herinnert zich misschien nog de beelden van vorig jaar van die boze buurtbewoners in de buurt van de Gitschotelei en het Boekenbergpark in Deurne in Antwerpen. Ze protesteerden toen, weet u dat nog, tegen de kap van tientallen bomen die moesten verdwijnen voor werken aan een nieuwe keerlus voor de tram en aan de riolering. En Heidi, nu komt die buurt opnieuw op straat.
1: Ja, want vandaag starten er nieuwe werken en de vrees is dat de resterende 11 bomen die de buurtbewoners vorig jaar nog hebben kunnen redden met hun protest, dat die dus alsnog zullen verdwijnen door de nieuwe werken. Dat vertelt deze buurtbewoner Bart.
2: Vanaf vandaag gingen ze opnieuw beginnen met de werken. Dus willen wij verhinderen dat de resterende bomen gekapt worden, daarom dat wij hier staan. We weten inderdaad niet wanneer dat ze zouden starten, maar omdat ze vorig jaar zo brusk te werk zijn gegaan, wouden wij het toch zeker voor het onzekere nemen. En sowieso verhinderen moesten ze vandaag kappen.
1: Ja, er loopt ondertussen ook nog wel een gerechtelijke procedure van de buurtbewoners tegen de werken. Maar volgens het stadsbestuur kunnen ze niet wachten op die uitspraak en moeten de werken nu gebeuren, omdat ze anders het plantseizoen dreigen te missen om nieuwe bomen te kunnen planten en om andere bomen te kunnen verplaatsen. En volgens Schepen Koen Kennis hebben de werken die nu zullen starten ook niets te maken met de aanleg van die veelbesproken nieuwe keerlus voor de tram, maar gaat het over werken aan de riolering. Maar het lokale actiecomité gelooft dat allemaal niet. Gisteren was er daarom al een protestactie. En vanmorgen heel vroeg stonden enkele buurtbewoners ook al op straat om de wacht te houden bij de bomen.
3: Sinds iets rond 4 uur, tussen 4 en 5. Ik ben in een boom geklommen en ik zie het wel zitten om dat terug opnieuw te doen, om eender welke boom recht te houden.
4: We hebben van de nacht dus ook niet geslapen, voor angst dat hier onze boom zouden kappen. We zien er tegenop wat er nu staat te gebeuren.
0: Ja, de vraag is natuurlijk, zal er vandaag gekapt worden?
1: Wel, via onze collega's van Radio 2 horen we dat de aannemer vandaag in elk geval nog niet zou beginnen met te werken. Dus voorlopig kunnen ze daar even opgelucht ademhalen. Maar volgens buurtbewoner Stefan heeft het Antwerpse stadsbestuur in het algemeen veel te weinig aandacht voor het belang van bomen en groen. Zeker als we in de toekomst nog voor meer hete zomers gaan staan.
5: Wij staan hier omdat we bezorgd zijn ook om de bomen, het groen in het algemeen in de stad. En ik denk dat het stadsbestuur niet goed beseft wat het belang is van elke boom in termen van verkoeling dat het geeft, schaduw en hoe belangrijk dat al die bomen ook zijn voor ja, de biodiversiteit. Die staat heel erg onder druk.
0: Ja, afwachten maar hoe het de bomen daar vergaat in Deurne of er gekapt wordt. In elk geval is de buurt daar opnieuw gealarmeerd. Zometeen is er Voilà l'été met Ilse Liebes. Blijf bij Radio 1. Goedemorgen nog.
6: Ja, man.
7: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
6: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
7: Ik hoef deze echt niet te weten.
6: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
7: Ik kan echt niet volgen.
6: Of mijn gezekjes voor de barbecue.
8: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
7: Doe dus naar rechts.
8: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
7: Oh, we hebben een match.
8: De dagelijkse kost-app.
9: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
10: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het Duitse leger stuurt 2 blushelikopters naar de Hoge Venen. De natuurbrand wordt daar nog altijd met man en macht bestreden. En er komt vandaag ook opnieuw 1 Nederlandse blushelikopter mee blussen. Amorine Mulder, jij bent daar ter plaatse. Het heeft daar vanmorgen ook geregend. Heeft die regen veel effect gehad?
11: Ja en nee. De regen zou de ontwikkeling van de brand wel remmen, maar het is nog afwachten hoeveel impact die regen echt heeft op het terrein. En daarom zijn ze nu luchtbeelden aan het maken om zicht te krijgen op de situatie na vannacht. Het vuur breidt zich voorlopig enkel nog uit in de noordoostelijke regio. Aan de andere kanten van het gebied heeft de brandweer de vlammen in kunnen dammen. Maar er zijn daar wel de hele tijd heropflakkeringen, dus moeten ze waakzaam blijven. Er hangt hier ook nog steeds heel veel rook en dat geeft echt een indrukwekkende, heel doordringende geur, doet ook pijn aan de ogen. De hoop is vandaag dat de blushelikopters en vliegtuigen die komen dus echt een verschil kunnen gaan maken. Straks bezoekt ook de koning nog het gebied. Hij gaat eerst naar het crisiscentrum in Luik en zal hier na de middag ook de commandopost bezoeken.

0: Dankjewel, Amaury. Naar aanleiding van de brand in de Hogeveen gaat minister van Defensie Theo Francke een militair brandactieplan opstellen. Hij wil dat plan eind september voorleggen aan het parlement. Defensie levert op verzoek van de civiele autoriteiten hulp bij branden. En dat doen ze nu ook in de Hogeveen. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste die het land ooit heeft meegemaakt. Tot nu toe overleden officieel 2.335 mensen aan de ziekte. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige uitbraak in 2018. Alleen de ebola-epidemie in Sierra Leone en Liberia 10 jaar geleden was nog dodelijker. De huidige uitbraak in Congo wordt veroorzaakt door een variant van het virus waarvoor nog geen vaccin bestaat. Bovendien ligt het epicentrum in Oost-Congo waar een gewapend conflict woedt. En op de slotdag van het EK Atletiek in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk hebben de Belgische 4x400 meter estafetteploegen geen medailles behaald. De Belgische mannen werden nipt vierde, de Belgische vrouwen werden zesde. Simon van Glabbeke van Sporza vat het Europees kampioenschap van de Belgen samen.
1: Op de openingsdag van het EK sprintte Delphine Nkansa naar brons op de 100 meter. Nadien waren er ook derde plaatsen voor Jana van Lent op de 10.000 meter en de Belgische mannenploeg op de 4x100 meter. In het hengstapspringen zorgde Salia Gies met een zilveren medaille voor de grootste verrassing van dit EK. Gies was eerst niet geselecteerd, maar net voor het EK werden de strenge Belgische selectiecriteria versoepeld en die kans heeft Gies dus kunnen verzilveren. Op de 4x400 meter grepen de Belgian Tornado's als titelverdediger net naast een medaille. En zo eindigen de Belgen het Europees kampioenschap met 4 medailles. 2 minder dan het recordaantal van het vorige EK. Maar in Birmingham ontbraken heel wat sterkhouders, zoals Nafi Tiam en Alexander Doom.
0: Het wordt stilaan droger met lokaal wel nog kans op een bui bij temperaturen tot 26 graden. Morgen opnieuw zwaar bewolkt met regen bij 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
3: Voilà l'été.
2: Met Ilse Liebens.
4: Lang leve de zomer, lang leve de regen vandaag, lang leve de muziek die onze zomers kleurde. Zoals deze Simply Red. Een heel erg goeiemorgen.

Vorig jaar heeft deze band zijn 40ste verjaardag gevierd en ze zijn nog altijd bijzonder goed bezig. Dit jaar nog een heel fijne live plaat uitgebracht. Simply Red, zoals ze klonken in de zomer van 1985 met Money's Too Tight to Mention. In 1960 bracht Paul Anka een nummer uit. Het ging over zijn relatie met Annette Funicello. Die relatie bleef niet duren, want zij wilde heel graag trouwen en hij niet. Nu, ze waren amper 17, maar Annette die was wel zeker van haar stuk. Dit is Paul Anka. In 1960, Puppy Love.

Natural Wood, die kleurde vorig jaar onze zomer met dit nummer, met Only Happen. En dit jaar, amper een paar maanden geleden, kwam ze langs bij Aiko hier op Radio 1 om een aantal nummers live te spelen. Gewoon Natural Wood en haar gitaar was heel erg mooi. Kan je beluisteren, herbekijken ook, want er is beeld bij via het Radio 1-kanaal op VRT Max. 2026 en Miles Davis, die zou dit jaar 100 geworden zijn. En Lee Steppe, collega bij Clara, die heeft een podcast gemaakt, die heet Miles, en die kan je nu beluisteren via VRT Max. Een podcast over een van de grootste iconen uit de jazz aller tijden natuurlijk. En vandaag, maar dan in 59, bracht Miles Davis Kind of Blue uit. Aan die mijlpaal is terecht een hele podcastaflevering gewijd. Daar kan je over blijven praten. Het is een album dat voor heel veel mensen de ingang is naar de jazz. Dus ik zet de deur op deze maandagochtend, bijna 9:15, graag open. Dit is Blue in Green van Miles Davis.

0: Dit is zalf voor de ziel, zegt Karin in de Radio 1-app. Helemaal mee eens. Miles Davis en Blue in Green. En dit is de harde realiteit. Het is bijna 8:40 en op de E19 Antwerpen-Brussel vertraag je 10 minuten in beide richtingen aan de Werken in Rumst. En op de N16 naar Willebroek een kwartier aanschuiven aan de Werken in Temse. Dit is Grant Hart.
1: Radio 1, voilà l'été.

Hij speelde eerder bij Husker Du, maar solo kon hij het ook in de zomer van 1990, Grant Hart en All of My Senses. In de zomer van 2000 dachten ze bij Moloko, we gaan eens een nummer maken met dezelfde structuur als een danceplaat, maar dan akoestisch. Dit had echt een dikke dansvloerstamper kunnen worden, maar ze hebben dus bewust om daar geen kick onder te zetten, gekozen om er geen beat onder te steken, om het gewoon akoestisch te houden, met dit prachtige resultaat. Dit is The Time Is Now.

De Steve Miller Band, zoals ze klonken in de zomer van 1982 met Abracadabra. Joan Wasser die viert dit jaar iets. De 20ste verjaardag van haar debuutplaat Real Life. Die kwam uit in de zomer van 2006. En ze komt die plaat integraal spelen. Op 11 november is dat in de Cactus Club in Brugge. En die plaat is ook opnieuw uitgebracht met erop nieuwe versies van de nummers. En de plaat heet nu Real Life Evolution. Dit stond op de originele zomer 2006 beter. Ja.

zou niet te lang wachten met die tickets voor de Cactus Club. Jonas Policewoman en The Ride. Deze vrouw is vandaag 68 geworden. In de zomer van 88 scoorde ze met dit nummer een hit.

0: blij.
1: Frans Kalf en Nou en Na. Muziek die hoort bij deze zomer, die van 2026. En Frans Kalf die was onlangs ook de gast hier bij Radio 1 bij Evert Venema in de zomer van 2026. En vandaag, na het nieuws van 10 uur, is presentatrice en actrice Gloria Monseré te gast. En zij houdt van zwemmen en ze zoekt er daarom ook nummers over voor de zomer van. We duiken dus vandaag bijna letterlijk in de zomer van Gloria Monseré met nummers die iets met zwemmen te maken hebben. Als je al een ideetje hebt, een suggestie, laat die maar komen via de app van Radio 1. Of je kan het ook insturen via het Radio 1 kanaal op VRT Max. Dit is Middle of the Road. Chirpa chirpa cheep cheep.

0: populair in de zomer van 1971. Jawel, 55 jaar geleden. Middle of the Road. En chirpen, chirpen, cheep, cheep. En zo is het bijna 9:45 geworden. Oplet als je onderweg bent op de E19 Antwerpen-Brussel. Vertraag je in beide richtingen aan de werken in Rumst. En op de N16 naar Willebroek een kwartier aanschuiven aan de werken in Temse. Dit is Olivia Dean.
1: Radio 1.
2: Voilà l'été.

Uit de zomer van 1992 stond op de soundtrack van de film Lethal Weapon 3. Die film met Mel Gibson en Danny Glover, Sting en Eric Clapton en It's Probably Me. In 86 had Sandra Kim het Songfestival gewonnen en dus werd het jaar daarop het Songfestival in Brussel georganiseerd. Toen won Johnny Logan met Hold Me Now, Wind werd tweede met Lass die Sonne in Dein Herz en deze mannen werden derde. Maar de song die groeide even goed uit tot een Songfestivalklassieker en een dikke zomerhit in de zomer van 87. Umberto Tozzi eraf.

En met de zeelieden van Umberto Tozzi en Raf kom ik al een beetje in de buurt van het thema van Gloria Monserrate straks in de zomer van. Want zij gaat op zoek naar songs over zwemmen. Suggesties zijn welkom nu al in de app van Radio 1. Ik laat je met een nummer dat we in de zomer van 2022 veel draaiden. Deze Motel Radio.

0: check voor vertrek?
1: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you
3: shine. Het EK zwemmen eindigde gisteravond, maar wij doen nog even door, want Gloria Monsteret zwemt ook graag. Zij reikt zo meteen medailles uit voor de natste nummers, waarin gezwommen wordt na 10 uur.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Noorwegen stuurt vanavond 2 blushelikopters naar de Hoge Venen om de natuurbrand daar te helpen blussen. Vanmiddag komen er al 2 helikopters van het Duitse leger en er is er ook nog eentje uit Nederland. De brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. Vooral in het noordoosten van de Hoge Venen zijn sommige delen niet bereikbaar en is blussen vanuit de lucht dus cruciaal. Het bluswerk is ook loodzwaar, zegt helikoptercommandant Richard Kraai.
7: Gisteren was er veel meer sprake van een zich ontwikkelende brand. We hebben spannende momenten meegemaakt, maar dat lijkt allemaal goed gegaan te zijn. Ja, de meeste waardering is ook voor de collega's die hier vannacht zijn geweest. En wij hebben vannacht gewoon nog kunnen slapen. Maar de collega's zijn vannacht gewoon met hand- en spandiensten met de voet op de grond zijn die gewoon doorgegaan.
6: Koning Filip gaat straks naar het crisiscentrum in Votten bij Luik en hij bezoekt ook nog een brandweercommandocentrum. Hij zal er praten met de mensen die nu al enkele dagen de brand in de Hoge Venen bestrijden. Het vuur liever heeft daar al ruim 3000 hectare natuur verwoest. En naar aanleiding van die brand in de Hoge Venen gaat minister van Defensie Theo Francke een militair brandactieplan opstellen. Hij wil dat plan eind september voorleggen aan het parlement. Defensie levert op verzoek van de civiele autoriteiten hulp bij branden en dat doen ze nu dus ook in de Hoge Venen. In het noordoosten van Spanje, in de regio Aragon, is een soldaat om het leven gekomen bij een bosbrand daar. De militair was ingezet om mee te helpen blussen. Hij zou om het leven zijn gekomen toen de vrachtwagen die hij bestuurde kantelde. De bosbrand daar heeft intussen al een gebied van zo'n 16.600 hectare verwoest. 1000 inwoners uit de omliggende dorpen zijn geëvacueerd.

0: evacueerd. En de Amerikaanse gezant voor het Midden-Oosten, Jared Kushner, is aangekomen in Israël voor gesprekken met premier Netanyahu. Gisteren had hij ook al een ontmoeting met de Palestijnse groepering Hamas in de Egyptische hoofdstad Cairo. Vera de Vos, waarover gaan die gesprekken?
1: Wel, die gaan over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. In juli heeft Hamas ermee ingestemd om te ontwapenen. Een belangrijke voorwaarde voor de uitvoering van het plan. Maar Israël weigert nog altijd zijn akkoord te geven. Netanyahu verzet zich tegen de voorwaarden die aan Israël worden opgelegd, namelijk het terugtrekken van de Israëlische troepen uit Gaza en de controle in handen geven van een Palestijns bestuur. Na zijn opmerkelijke ontmoeting met de leider van Hamas probeert Kushner nu ook de Israëlische leider aan boord te krijgen. Maar of dat gaat lukken is uiterst onzeker. Netanyahu staat voor moeilijke verkiezingen in oktober en hij staat onder druk van hardliners in Israël om het been stijf te houden.
0: Dankjewel, Veerle. Het is zwaar bewolkt, maar droog, met lokaal nog kans op een bui bij temperaturen tot 26 graden. Morgen opnieuw zwaar bewolkt met regen. En ook woensdag nog wisselvallig, dan halen we nog 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
3: De zomer van 2026.
2: Met Evert Venema.
4: Goedemorgen, badpak aan vanmorgen. We doen bommetje in het water met Gloria Montseré. Het thema is zwemmen. Kies zelf je slag en vooral een nummer waarin geplonst wordt.

0: Wat een coole band is dat, Say She She met Forget Me Not. We openen vandaag niet alleen mee omdat het een coole band is, maar ook omdat je het misschien herkende van het begin van elke aflevering van Gloria Mundi.
1: De zomer van 2026.
0: Hallo Gloria Montseré, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Had jij het hele nummer al gehoord waar je openingstune uit gehaald is van Gloria Mundi?
2: Wel, ik ga heel eerlijk zijn, nog nooit helemaal. Ik had enkel het stukje gehoord dat wij gebruikten en wij vonden dat zo'n cool nummer, maar ik ben blij dat ik het nu eens helemaal heb gehoord. Ik ben nog blijer met onze keuze.
0: Voilà. Jij klikte heerlijk met al je reisgenoten in Gloria Mundi. Dat kan niet anders dan dat dat echt zo geweest is.
2: Ja, dat was echt. Ja. We hadden dat nooit kunnen voorspellen of kunnen weten. Natuurlijk, met de een al wat sneller dan met de andere, maar dat was elke keer dat ik met een ander warm gevoel terug thuis kwam.
0: Kwam dat door die reisomstandigheden?
2: Ja, ik denk doordat wij gewoon niks konden voorspellen. Je kan gesprekken maar zo goed voorbereiden als dat je dat zelf thuis alleen kan. Ik denk dat je dat zelf wel herkent. Het is wat dat er gebeurt op het moment zelf met die persoon. En dat was elke keer ja, heel echt, omdat we ook onze tijd konden nemen. Dus ja, we hebben het niet alsof moeten doen.
0: Je kreeg het ook met hun families.
2: Ja.
0: Dat is zo, hè?
2: Dat is waar. Ja. Dat is waar. Ik denk omdat ik gewoon altijd heel blij was dat dat mocht. Omdat op zo'n plekken kom je gewoon anders niet. Zo bij mensen hun grootmoeder thuis, zeker in andere landen.
0: En dan veranderen die mensen ook.
2: Ja. Ja.
0: Had je soms op den duur geen spijt dat je zelf geen tweede vaderland hebt?
2: Soms wel. Ik kon soms wel denken van, oei, en bij mij is dat dan gewoon maar dat. Welk verhaal vertelt je dan? En heb je dan wel genoeg, niet per se diepgang of zo, want dat maak je zelf. Maar ik had wel zo het gevoel van, goh, het is wel zoveel rijker als je ook nog zo wortels hebt ergens totaal anders, waar dat ze andere gebruiken hebben, andere cultuur, ja.
0: Ja. Is Gloria Mundi tot nu toe het programma waarin je het meeste van jezelf hebt kunnen leggen? Heb je dat gevoel?
2: Ja, absoluut. Absoluut, op alle vlakken. Zowel in de voorbereiding, de opnames, het samenwerken met mijn ploeg, als het grafische werk daarna dat ik heb mogen doen. Sowieso.
0: Zou je willen dat er een tweede reeks komt?
2: Heel graag.
0: Heel graag.
2: Dus ik weet niet of de bazen aan het luisteren zijn. Nee, ja. Maar dat is een programma dat heel veel tijd vraagt en planning en ja, budgetten ook. Dus we zullen wel zien.
0: Ik zou alleen al met jou op reis willen om aan het einde zo'n reisboekje van je te krijgen. Dat elke gast uit Gloria Mundi kreeg. Hè. Teken en kleur en plak en schrijf jij elke dag?
2: Niet elke dag. Ik zou het zeker wel willen, maar ja, als ik kan en als ik de ruimte heb, dan haal ik mijn verf of mijn knutselgerief zeker boven.
0: Wanneer heb je voor het laatst?
2: Gisteren. Gisteren heb ik geschilderd, geknipt en geplakt, want wij moesten naar een verjaardagsfeest van een hele goede vriendin van mij. En wij hadden een bon gekocht. En dat is zo stom om gewoon een bon te geven. Dus ik dacht, kom, ja, we gaan iets knutselen waar we dan die bon op kunnen plakken, want anders is dat ook maar triestig.
0: Teken en knutsel je meer in de zomer dan in andere seizoenen?
2: Ik denk het meest in de winter, omdat ik dan heel veel thuis ben en je zit binnen en je avonden zijn langer, het is sneller donker, dus je steekt al eens sneller een kaarsje aan, ik pak sneller mijn tekengerief. Maar in de zomer, aan het zwembad, als ik echt de tijd kan nemen, dat zijn ook de momenten dat ik heel veel schets.
0: En daarmee zijn we bij je thema van morgen, dat is zwemmen. Doe je dat ook elke dag in de zomer bijna?
2: Als ik kan, ja, sowieso.
0: Waar zwem je niet in zwembaden, maar in open water?
2: Open water, zwembaden, de zee, het maakt me niet uit. Als ik maar kan zwemmen en een beetje mijn ding kan doen.
0: Heb je zo plekken waar mensen jou tegen kunnen komen in het water?
2: In de zee.
0: Vaste plekken in de zee?
2: Sowieso in Oostende, in de zee, in de Vaart, in Leuven. Maar politie Leuven, niet luisteren. Nee, en ja, als mensen een zwembad hebben, dan ben ik daar. Het meer van Rotselaar.
0: Ja, probeer dat zwemgevoel eens te beschrijven, waardoor je daar soms zo'n behoefte aan hebt.
2: Ik heb dan gewoon het gevoel, sowieso, je weegt niks meer, dus je bent je veel minder bewust van jezelf. En ik heb dan altijd het gevoel dat ik op mijn vrijst ben.
0: Ja, je kan alles loslaten zodra je onder water bent?
2: Oh ja, sowieso. Ik vind zo het gevoel, als je onder water zwemt en je doet je ogen open en je hoort zo niet echt meer wat er gebeurt, je zit zo'n beetje in die doffe klanken van dat water, dan heb ik altijd het gevoel, oké, het is oké, wat er ook gebeurt, het is wat het is en het is goed.
0: Nummers over zwemmen. Beste waterratten van luisteraars voor Gloria Montseré. Zoveel mogelijk. Kan je misschien als wij jouw papier en een stift of zoiets geven? Kan jij een tekening, een zwemtekening maken die we bijvoorbeeld uitreiken aan het eind van de uitzending aan de luisteraar die de beste zwemplaat doorstuurde? Wat denk je van dat voorstel?
2: Ja, dat kan ik wel proberen. Ja. Ik kan niet beloven dat het heel erg goed gaat zijn, maar ik kan wel mijn best doen.
0: Het is hier wel druk, maar tussendoor.
2: Ja, ik zal het proberen. Goed idee.
0: Waag je kans in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. We beginnen, Gloria, met een nummer voor jou dat jij meebracht. Spinvis Een spinvis kan natuurlijk ook zwemmen. Jij wilde van wal steken met welk nummer van spinvis?
2: Ik wil alleen maar zwemmen.
0: Oké. Okay. En wat doet de muziek van spinvis met jou?
2: De muziek van spinvis doet zo ongelooflijk veel met mij. Zijn teksten, zijn manier van zingen. Dat is echt iemand dat al sinds ik ben beginnen puber, ik denk sinds mijn 15, 16, zo mentaal spreekt. En zeker het album waar dat Ik wil alleen maar zwemmen op staat. Ja, als ik dat nummer hoorde, dan dacht ik, hey, die man begrijpt mij. Dat is mijn leuze voor elke zomer.
3: Hey, ik heb geen probleem. Ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer. Dan was het zeker niks. De dag is nog jong. Ze trilt in de zon. Ik tel de echo's in het trappenhuis. Ik hoor iemand zingen. Hey, ik wil alleen maar zwemmen. Hey, hey, de stad houdt zich dom. Ze tikt als een bom. En als je omkijkt zie je net nog iets wat niemand had gezien. De stad kleedt zich uit. Ze zuipt als een bruid. Ik hoor haar zingen. Halleluja, halleluja, zingt ze. Hey, ik wil niet horen wat de dokter dacht. Of wat je doet als het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht. Ik wil alleen maar.

0: spinvis. Ik wil alleen maar zwemmen alsof spinvis in opdracht van Gloria Monceret haar thema voor de zomer van 2026 in een lied heeft gevangen. Zo voelt Gloria zich vaak en zij is niet de enige, vermoed ik. Zwem je meestal alleen, Gloria?
1: Nee, eigenlijk niet. Als ik kan, met mijn papa, met mijn mama, met mijn lief, met mijn vrienden. Alleen is ook leuk.
0: Maar ik vind dat zalig als je zoals enige die rimpeling in het water veroorzaakt.
1: Ja, en zeker als je onder water zwem ik wel altijd alleen. Hè. Allee, dat is het beste wat er is. Ik ben laatst ook, we waren in Oostende met mijn schoonfamilie en ik dacht, ik ga toch even snel de zee in voordat we vertrekken. En dan was ik alleen daar, een beetje verder in de zee. En dan dacht ik, oh my god, dan kan dat op het strand nog zo over de koppen lopen zijn. Als je ver genoeg zwemt, heb je toch het gevoel dat je even helemaal alleen op de wereld bent.
0: Wat is je allermooiste zwemherinnering? Zou je dat direct weten als ik het vraag?
1: Mijn allermooiste zwemherinnering? Ja. Ik denk vorige zomer, hij is nog niet zo oud, dan was ik met mijn mama aan het zwemmen in het kanaal naast onze boot, want mijn mama woont samen met mijn stiefpapa en mijn broer op een boot. En het was zo'n mooie zomerdag en ik was daar samen met mijn mama aan het zwemmen en dan dacht ik, oh, dat is toch heerlijk dat ik dat maar kan doen. En ik heb echt geprobeerd om met mijn hoofd een foto te maken. Met mijn ogen gewoon van wat er daar aan het gebeuren was. Ze was daar baantjes aan het trekken. Haar mooie zilveren haar zo in het water voor ons schip. Waar dat wij zo graag hebben gewoond. Dus dat is zeker...
0: Dat hou ik vast voor moeilijke momenten. Dan haal ik dat terug.
1: Ja, echt wel.
0: Wat is je favoriete slag?
1: Mijn favoriete slag? Ja, crawl.
0: Ja, toch?
1: Ja, echt wel. Vroeger zwom ik altijd als een hondje. Ik weet dat mijn papa echt zei van, ja, jij kon wel zwemmen, maar jouw favoriete slag was als een hond gewoon.
0: Is dat gewoon zo met de armen?
1: Gewoon zo.
0: Spartelen?
1: De armen naar voren. Maar nu toch wel crawl, ja.
0: Oké. Okay. Drijven doe ik ook wel heel graag.
1: Ja, ik was ook vergeten dat je in de zee zo goed kon drijven. Ik had zoveel in gewoon zoet water gezwommen. Dat als ik nu deze zomer weer in de zee zat, dan dacht ik, oh, je kan zo lekker op je rug liggen.
0: Ja, duik in het thema van Gloria Monceret en bedenk terwijl je lekker opdroogt in de zon een zwemnummer waar de waterpret vanaf spat. Deel het snel in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Door werken vertraagt het verkeer op de E19 Antwerpen-Brussel in beide richtingen in Rumst en op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek in Temse.
2: Radio 1.
0: Marie Dirk stuurt in de app. Ik word altijd gelukkig als ik Gloria zie of hoor.
1: Oh.
0: Het wordt een leuke dag, Mark. Hein van Holsbeek hebben we aan de telefoon. Dag, Hein.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Gloria.
1: Hallo.
0: Word je ook een beetje gelukkig van Gloria?
3: Ja, absoluut. Ja, ik ben van.
0: Okay. Ben je een zwemmer, Hein?
3: Nu fanatiek, nee, ik zwem graag, maar dat gebeurt meestal als we op reis zijn, op vakantie. Zo, of naar het zwembad gaan hier in de buurt, dat doe ik eigenlijk niet. Nee, maar ik zwem wel graag. Ik vind het de weinige keer dat ik het doe, heel bevredigend, heel ontspannend. Ja,
0: dus je bent een periodieke zwemmer, alleen in de vakantie?
3: Ja, je kan dat zo noemen, ja. Maar ik vind het wel een leuk thema van Gloria. Ja.
0: En jij dacht aan welk lied?
3: Ja. Ik heb voorgesteld om een liedje uit Oude Doos een keer naar boven te halen. Eentje van Gilbert Bécaud. Dat is een artiest, een chansonnier die in Frankrijk furoor maakte in de jaren 60, jaren 70, denk ik. Die is gekend van andere liedjes zoals Nathalie, Et Maintenant. Mm. Maar het nummer dat ik gekozen heb, waaraan ik moest denken, is eigenlijk niet zo bekend. En dat heet Le Bain de Minuit.
0: Okay.
3: Het nachtzwemmen, ja. Ja, een beetje het thema ook van Night Swimming van R.E.M. Wat misschien ook gevraagd is door iemand anders, ik weet het niet. Maar het gaat dus over het naakt zwemmen middernacht. Middernacht, bijna minuut.
0: Skinny dipping.
3: Alleen onder de maan.
0: In het donker.
3: Skinny dipping, voilà. Ja.
0: Oké. Okay. Ik heb een vrouw die daar enorme fan van is. Hou jij daarvan, Gloria?
3: Is waar?
1: Wel, het is lang geleden dat ik nog heb geskinnydipt, maar ik weet met mijn beste vriendin dat wij vroeger op reis, als we konden en er was niemand in de buurt, toch wel graag eens naakt gewoon in het water sprongen.
0: Ja, geeft toch nog een ander gevoel.
3: Het is heel bijzonder, hè? Ja, absoluut.
0: Ik hoor aan jou, Hein, dat jij ook een enthousiast skinnydipper bent.
3: Niet dat ik dat veel doe, maar het is een herinnering van 6 jaar geleden toen we met onze vrienden een vakantiewoning huurden in het zuiden van Frankrijk. En het was zo'n zwoele avond en we hadden lekker aperitief en goed gegeten. En dat zwembad, dat lag daar zo.
0: Oei.
1: Hoe lag dat daar?
3: Dat we op het idee kwamen van dat we naar keken en dat we spontaan onze kleren hebben uitgedaan en een duik genomen hebben. En dat was fantastisch. Hè, zo.
1: Ja. Heerlijk.
3: Een mooie herinnering, ja.
0: Moeten we nog iets meer weten over het nummer dat we gaan horen, Hein?
3: Het nummer is zoals ik ze inneem, uit de jaren 60, denk ik. Ik heb dat als kind ooit gehoord. Mijn ouders waren fan van Frans Chanson. Maar dan niet zozeer Claude François, maar eerder zo Charles Aznavour en Gilbert Bécaud. En ja, het liedje van Bécaud gaat eigenlijk over een verhouding tussen twee mensen die Le Bain de Minuit willen doen en dat dan willen herhalen later. Maar het is eigenlijk meer dan dat. Het is een beetje een sensueel nummer, maar ik vind het meer dan dat. In de tekst zitten er ook wel leuke verwijzingen naar, ja, als je zo moe bent van het stappen, moe bent van het discussiëren, van het eten, het drinken ook. En okay, als je croquer la pomme zegt op een bepaald moment, als je niet aan de verleiding kunt weerstaan, dan gaan we een Bain de Minuit doen. Zodanig dat we dan naakt, eens zijn met de natuur, naakt zoals het leven eigenlijk is. En dat vind ik eigenlijk wel de boodschap van de Bain de Minuit. Het is zo ontspannend. Ik vind het eigenlijk, als je ontdoet van je kleren, dat je tegelijkertijd ontdoet van alle beslommeringen en zo verder. En niks is ontspannender dan de elementen, hè, maar dan vooral het water. Dat is toch iets wat heel tastbaar is om je daarmee in opgenomen te voelen.
0: We gaan luisteren. Hein, die had een bijnaam, ja. Gilbert Bécaud. Monsieur 100.000 volt of zoiets.
3: Monsieur 100.000 volt, ja. Ja. Ja, van de passionele manier waarop hij zijn optredens gaf.
0: Oké. Okay.
3: Ja,
0: hier is hij, monsieur 100.000 volt, Gilbert Bécaud, Le Bain de Minuit.
3: Dank je wel.

0: ga de hele dag met dat beeld in mijn hoofd zitten van Gilbert Bécaud, die bloot ergens in water springt. Le bain de minuit. Uw zwemlerares heet vandaag Gloria Montserrat. Verdien je brevet met een nummer waarin een muzikant evenveel in vervoering raakt van zwemmen als Gloria elke keer weer. Stuur het in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Je bent al druk aan het tekenen voor de prijs voor de beste inzending van de dag, Gloria.
1: Ja.
0: We hebben hier overal rond ons in alle bureaus hebben van alles voor je verzameld, want we hadden dit eigenlijk niet voorbereid. Je hebt wat blaren gekregen, een pennenzak.
1: Ik heb een mooi assortiment aan schrijfwaren van in het VRT-gebouw gekregen.
0: Genoeg materiaal?
1: Zeker wel, zeker wel.
0: We gaan jou laten tekenen en we praten ondertussen met Eva Braant. Dag Eva.
2: Hallo.
0: Hey. Ben jij deze zomer veel gaan zwemmen, Eva?
2: Ja, ik heb een paar keer in de zee gaan zwemmen. Heerlijk, ook in een openlucht zwembad in Antwerpen een paar keer. Dat was een ontdekking.
0: Aan het Mas of aan het Boekenbergpark?
2: Ah ja, inderdaad. Aan het Mas ben ik ook gaan zwemmen. Ik bedoelde nu het zwembad op Linkeroever, de Molen. Wat wel echt een aanrader is.
0: Doe jij soms ook wel aan illegaal zwemmen, zoals Gloria in de Leuvense Vaart?
2: Oh. Nee, nog niet echt.
1: Ik ook niet, hoor.
2: Zwemmen.
0: Dat geeft wel een extra kick, hè, Gloria?
1: Maar ik besef nu gewoon ineens dat ik dat misschien niet zo moet zeggen hier. Dat is niet zo flink. Maar kijk, ik vind gewoon in al dat open water, als je het veilig doet, ja, is het toch heerlijk om het te doen.
0: Ja. Eva, jij wil een nummer horen vanuit het perspectief van een visje.
2: Ja, klopt. De nummer van Noonzi, een Antwerpse artiest dat ook een goede vriend is van mij. En die heeft 3 jaar geleden de Nieuwe Lichting gewonnen. En dit is een heel schattig, leuk, dromerig nummer over een visje dat in de zee zwemt. En zijn weg was zoekt in het leven. En samen met de golven op en neer gaat. En het allemaal een beetje laat gebeuren. En zo voelt hij ook, als je in de zee ligt. Even alles loslaten.
1: Dat is echt waar.
0: Zwemt Noonzi zelf ook graag?
2: Sorry?
0: Of Noonzi zelf ook graag zwemt?
2: Ik denk het wel. Ik heb me helemaal eens in de zee gezwommen. Het stribbelde niet tegen, dus ik denk...
0: Oké, je mag Noonzi aankondigen zelf met Fishy, omdat het jouw vriend is. De plaats staat klaar. Je moet dat zo enthousiast mogelijk proberen te doen, want je maakt kans natuurlijk op die tekening van Gloria Montserrat.
2: Oké, voilà. We gaan nu luisteren naar Fishy van Noonzi. Zwem gerust lekker mee.
0: Ik kan nog iets enthousiaster, denk ik. Hier is Noonzi met Fishy. Bedankt, Eva.
2: Dankjewel.
1: Doei.

0: Noonzi en Fishy. Een otter was als kind mijn favoriete dier, omdat het lijkt alsof die oprecht graag spartelen en spelen in het water. En ik ook zo wou zijn. Welk lied laat jou je voelen als een otter of een dolfijn of een walvis? Nummers over zwemmen in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Radio 1.
2: Zomer van 2026.
0: Gloria Monsré vervult vanmorgen haar eigen droom. Een hele ochtend muziek luisteren over zwemmen. Maar meestal vervult Gloria dromen van andere mensen in de Droomfabriek. Dit najaar voor het eerst zonder Bart Peters, Gloria.
3: Ja.
0: Dan zo'n brede smile met de tanden op elkaar. Zo van eng.
3: Ja, heel spannend. En ja, gewoon soms wel angstaanjagend zonder Bart. Maar ik ben ook heel blij dat ik die kans krijg. Hij wou de sleutel ook al lang doorgeven.
0: Heeft hij je van tevoren gevraagd of hij je mocht loslaten?
3: Ja, dat was eigenlijk het vorige seizoen al een beetje zijn plan van Gloria, ik wil echt wel ook wel muziek gaan maken. Ik ga ook grootvader worden, dus ik wil een beetje mijn ding gaan doen en het doorgeven aan de volgende generatie. Dan is hij gelukkig toch nog een seizoen gebleven, want dat is ook wel gewoon heel leuk samenwerken. Maar deze keer was het echt tijd om het los te laten. Dus ik vond het wel heel spannend.
0: Maar je was ook wel aan toe misschien om het programma's alleen te dragen?
3: Goh, niet per se aan toe, dat zou ik niet zelf zeggen. Maar ik ben wel blij dat ik het heb mogen doen, want je leert gewoon ongelooflijk veel. Ik heb eerst naast hem keiveel mogen doen, het zo mogen leren. En als je dan alleen in het diepe wordt gegooid, dan moet je wel gewoon zwemmen, hè? Ja, en dat heb ik gedaan.
0: Gaat er iets veranderen aan de Droomfabriek dat je al kan vertellen?
3: Ik heb heel veel fijne mensen wel gehad die mij zijn komen helpen.
0: Ja.
3: Mensen die jullie zeker wel kennen. Ik weet eigenlijk niet of dat ik dan
0: sidekicks?
3: Goh, ja, sidekicks zeker. Maar gewoon mensen die op pad zijn gegaan voor ons en die mee dromen hebben waargemaakt, wat dat heel erg fijn was. Want ja, presenteren in de studio en dan naar jezelf toe corresponderen, dat slaat echt nergens op. Dus ik ben blij dat die er waren. Dat ik niet altijd moest zeggen, Gloria, hoe was dat? En dat ik dan kon zeggen, ja Gloria, goed dat je het vraagt. Ja.
0: Kwam er ook geen nachtmerriefabriek?
3: Wel, dat was een plan, maar dan kregen wij die nachtmerries binnen. En dan bleek dat toch helemaal niet zo fijn om uit te werken.
0: Ja.
3: Ja.
0: Dus nee.
3: Dus nee, dat gaan we later gewoon voor een andere keer.
0: Ik krijg altijd een bio van de gasten, Gloria. Je bent net 25 en je hebt een cv van een 40er. De Droomfabriek, Gloria Mundy. Catnet Rapster, actrice, The Voice, Hotel Romantiek. Leef jij gulzig?
3: Ik
0: zeg
3: leef
0: op alles ja?
3: Ik zeg niet op alles ja, maar ik ben wel gezegend de voorbije 7 jaar met de kansen die ik heb gekregen.
0: Ja.
3: Dus
0: ik las ergens dat jij nu al nadenkt over later. Als je ooit ouder wordt en daardoor misschien minder opdrachten zou krijgen, werk je daarop nu zoveel, alles grijpen?
3: Goh, ik probeer wel nu echt te doen waar ik zin in heb. Ik ben ook gestopt met mijn studie 7 jaar geleden, omdat ik dacht, kijk, ik krijg die kansen nu. Studeren kan ik altijd nog, dus ik moet het nu wel doen. Maar dan ben je wel ineens 7 jaar verder en dan denk ik, goh, ja, hoe ga ik dat draaiende houden en hoe hou je dat gaande? En gaan ze mij leuk blijven vinden en ga ik kunnen blijven verrassen en verwonderen of zo? Maar ik probeer alles nu volgens mijn buikgevoel te doen en als het goed voelt, dan doe ik het. En tot nu toe is dat vrijwel altijd goed uitgedraaid.
0: Ben je wel verrast over hoe groot het allemaal geworden is?
3: Ik ben verrast van het vertrouwen dat ik toch altijd blijf krijgen of zo. Daar ben ik eigenlijk heel dankbaar voor, want ik heb er natuurlijk ook wel hard voor gewerkt. Maar je moet ook wel mensen hebben rondom je die in je geloven en die zeggen van oké, ja, bon, we weten het niet goed. Zoals met Gloria Mundy, iets nieuw. Ja, Martijn Heylen had dat al gedaan. Oké, ik ga dat dan doen. Is dat oké? Maar vanaf dat we zijn zegen hadden, zijn we daar dan aan begonnen. Maar je moet wel iets wat al bestaat heruitvinden. En dan ben ik toch blij dat ik in een huis zoals VRT een beetje mag doen en laten. En soms eens fouten maken, op mijn bek mag gaan, maar toch het vertrouwen heb om dan ook het zelf uit te zoeken.
0: Vooraf is het vaak even angstaanjagend. Maar hoe angstaanjagend het vooraf is, hoe groter de bevrediging achteraf, vaak?
3: Absoluut. Absoluut. En ook gewoon, dat geeft weer vertrouwen van doe maar gewoon. We zijn allemaal zo hard zo opgevoed met het ding van het moet goed zijn en het beste en we moeten zo hard mogelijk presteren. En je moet altijd zo wat tegen je limiet zitten van ah, doet je die studie maar ik denk dat je dat aan kunt. Waardoor dat je heel de tijd het gevoel hebt van we mogen niet falen. Maar die mislukkingen zijn zo belangrijk, dus ik ben blij dat ik dat mag doen.
0: Een van jouw nummers over zwemmen staat weer klaar. Maar het gaat even goed over jouw angst voor het leven zonder werk. The Harmelays en Don't Panic.
3: Ja, dat is echt een nummer voor mij. Als je onder water zit en de zon komt zo door het water en je kan zo eens naar boven kijken en er komt geen water in je neus, dat je zo een gevoel van rust kunt krijgen en een gevoel van het is oké. En dat is dat nummer ook echt voor mij. Dat is zo'n rustig, mellow zomerslied. De zon begint daar echt zo door het water te schijnen. En dan kan ik echt denken, inderdaad, het is oké. Ja. Don't panic.
0: Water in je neus, dat is echt wel heel vervelend.

0: Walk Walk van Sylvie Kreus in een programma met als thema Zwem Zwem. Het doet jou denken aan een zwemmende hond, want het gaat eigenlijk over een hond natuurlijk, Gloria.
1: Ja, absoluut. En we hadden vroeger een hond, Theo, en die moesten wij echt aan de leiband houden, of die sprong in al het water wat hij zag. Dus dat doen we er altijd aan, denk ik.
0: Goeie naam voor een hond, Theo.
1: Ja, zeker.
0: Op de Antwerpse ring 10 minuten erbij richting Nederland, tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En op de E40 van Jabbeke naar Duinkerke is het uitkijken voor file aan de afrit Adinkerke.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.
0: En dan gaat Wouter de Pape zijn kans wagen voor de tekening van Gloria Monseret. Een zwemtekening die ze aan het maken is. Gloria trouwens af en toe... Hebben we dat hier op dat scherm gezet waar ik nu te zien ben in de studio, zodat ik je kan volgen.
1: Oh, oké. Okay. Amai, zo goed. Ja. Dat is daar.
0: Kijk, dus ik hoop dat dat geen extra stress geeft.
1: Nee, ik ben het gewoon aan het loslaten.
0: Ja, dat is goed. Wouter, welk lied wil jij horen?
4: Ik zou Meester van het ruime sop van Camillo Donoso willen horen.
0: Wie is Camillo Donoso? Vertel eens.
4: Een klein kunstfenomeen uit Gent. En eenmaal dat je hem hebt zien optreden, dan ga je hem nooit vergeten. Hij heeft een EP'tje vorig jaar uitgebracht. Muziek voor de jeugd. En ik luister dat plat. Ondertussen ook...
0: Klinkt niet Gens, die naam? Camillo Donoso?
4: Nee. Het is eigenlijk een uitgeweken Chileense Kempenaar.
1: Amai, wat een combo!
4: Ja. En het bestaat.
1: Allee, goed.
4: Papa Chileens en mama Belgisch.
0: Jij kent hem persoonlijk, hè, Wouter?
4: Ja. Van het uitgaan, denk ik, in Gent. En dan bleek we echt wel goed overeen te komen. En voor zijn EP'tje had hij videoclips nodig. En ik maak toevallig filmpjes. Ik doe dat aan het Kask. En hebben we wat videoclips samen gemaakt.
0: Oké.
4: En sindsdien vrienden gebleven.
0: Welk lied gaan we horen en op welke manier gaat het over zwemmen?
4: Het liedje heet Meester van het ruime sop. En het begint al van... Ik wou gewoon wat zwemmen, eenzaam in de zee, ver van alle mensen, helemaal alleen.
0: Ja.
4: En het gaat denk ik over het soort van escapistische van zwemmen. Ja. U even in hogere sferen of zo op een manier buitenaards voelen. Alsof dat je aan het zwemmen bent. Alsof dat je eigenlijk aan het vliegen bent. Even... U boven de menselijkheid waant.
1: Kijk, perfect, hè? Toch?
4: Ja.
1: Dat is eigenlijk echt wat we bedoelen. Wat er zo leuk is aan zwemmen.
4: Ja.
0: Ja.
4: Iets buitenaards.
0: Is Camilo zelf een enthousiast zwemmer? Dat hij zo een mooi nummer over zwemmen maakt?
4: Ik denk dat de helft van zijn Instagram feed hij in een zwembroekje is. Dus, en ook een veel te klein zwembroekje. Hij is wel degelijk een verwende zwemmer, ja. Ik denk dat je meer in de Blaremeerse treft dan waar anders.
0: Oké, ben jij een enthousiast zwemmer, Wouter?
4: Minder. Ik vind zo... Ik ben een beetje een bange poepert. En zo niet weten wat er onder mij gebeurt. Dat is altijd zo een beetje een enge gedachte voor mij.
1: Maar Wouter, wat kan er gebeuren?
4: Jaws ooit gezien. Er kan van alles gebeuren.
1: Dat is waar. En in de Blaarmeerse, heel gevaarlijk, heb ik gehoord.
4: Ja, maar ja, die snoeken, dat is...
0: Ja. Zeg, dus jij moet altijd grond onder je voeten voelen?
4: Een beetje wel. En liefst van al wil ik ook wel iets van het water zien. Of ja, zien wat er erin gebeurt. Zo, een zwembad is voor mij ideaal.
0: Je vindt het misschien ook gewoon koud?
4: Koud ook wel, ja. Daar had ik het over.
0: Er zijn veel nadelen aan zwemmen.
4: Ja, voilà. De stap al om volledig in het water te gaan is voor mij ook heel groot. Ja. Van,
0: Gloria, hoe doe jij dat in één keer of zo heel langzaam geleidelijk?
1: Nee, langzaam geleidelijk, dan loopt het toch altijd mis. Dus ik moet gewoon in één keer erin duiken.
0: Ja, nee, je hoofd eronder, dat is je thermometer, hebben ze mij ooit gezegd.
1: Dat is echt...
0: Ja. Wouter, we moeten je wel laten, want jij bent eigenlijk aan het studeren voor een herexamen vanmiddag.
4: Ja, inderdaad, om 1 uur lectuurteksten.
1: Oeh.
0: En toch heb je nog tijd om naar de radio te bellen.
4: Ja.
1: Maar ja, alles zal nu interessanter zijn dan studeren.
4: Voilà, en als ik Camilo in de spotlights kan zetten, doe ik dat heel graag. Ja.
0: Hoe heette dat vak dat je moet afleggen opnieuw?
4: Lectuurteksten.
0: Oké, wat ging er vorige keer mis, Wouter?
4: Niet afgewerkt, maar dat moet ik misschien niet zeggen op Nationale Radio, maar niet afgelegd. Dus bij deze herkansing.
0: Okay,
4: ja, ik had het wat te druk. Sorry.
0: Oké, het is de eerste keer. Veel succes daarmee.
4: Nee, dankjewel.
0: En je hebt Camilo Donos op de radio gekregen en we gaan luisteren naar Meester van het Ruime Sop, is het, hè?
4: Ja, geniet ervan.
0: En vooral letten zo meteen op de eerste zin, die gaat al meteen over zwemmen. Dag Wouter, succes van mijn dag.
4: Salutjes.
0: Dag.
4: Dank je.

0: Camilo Donoso en meester van het ruime sop.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op VRT Max.
0: De tekening van Gloria Monseret, de zwemtekening, is in volle ontwikkeling. Je kan dat allemaal volgen via de webcam op het Radio 1 kanaal op VRT Max. Dat doet haar niks, Gloria Monseret met 100.000 ogen een tekening maken. Voor de beste inzending van vanmorgen, een nummer over zwemmen. Je hebt zelf geen social media, Gloria? Of weinig?
2: Nee, ja, ik heb wel zo WhatsApp om te kunnen communiceren met mijn vrienden en mijn familie en zo. Maar voor de rest, ja, niets.
0: Ooit mee gestopt, hè?
2: Ooit mee gestopt. Ja, weet je, ik moet gewoon heel eerlijk zijn met mezelf. Als ik dat heb, dan zit ik daar heel de tijd op.
0: Zelfbescherming.
2: Ja, het is echt zelfbescherming. En voor de mensen rondom mij. Want je wil echt niet dat mensen over u zeggen... Ja, Gloria, die zit wel veel op haar gsm. Ja. Hé, stel je voor.
0: Probeer je anderen ook te overtuigen om ermee te stoppen soms?
2: Goh, nee.
0: Heeft het jou goed gedaan?
2: Ja, het heeft mij heel goed gedaan. Het heeft mij heel goed gedaan. Omdat ik gewoon veel meer tijd heb voor andere dingen.
0: Ja.
2: En je bent gewoon veel meer in het nu. Dus ook als je angstig bent, zie je veel beter... Oh ja, maar dit is de realiteit. Ça va wel, dit is wat nu echt is en wat er aan het gebeuren is. En al de rest is nu niet aan het gebeuren. Dus ça va wel.
0: Ja. Je binge-watcht wel af en toe series. Want we gaan naar een acteur.
2: Ja.
0: Van jouw lijstje.
2: Inderdaad. Ja, Joe.
0: Stranger Things, alles gezien?
2: Acteur uit Stranger Things. Ik heb het allemaal gezien. Ik ben eigenlijk best wel een grote fan.
0: Huh?
2: En dan maakt hij ook nog eens supergoeie muziek. Het is echt zijn laatste album, The Crooks, denk ik dat je het uitspreekt, is zo'n ongelooflijk goed album. Hij komt ook vrijdag naar Pukkelpop. Dus dat is echt de enige reden waarom ik naar daar ga.
0: Huh?
2: Om hem gewoon live te kunnen zien. Hij heeft zo'n speciale stem. Hij is op de juiste manier geïnspireerd door The Strokes, door The Beatles, maar op zijn manier... Ja, dat is op dit moment, bold statement, maar toch mijn favoriete artiest.
0: Joe Keery heet de acteur, artiestennaam Joe, hè?
2: Ja.
0: Maar gewoon D-J-O, niet Joe, voor mensen die hem niet kennen.
2: Inderdaad.
0: En hij zingt hier Charlie's Garden en dat gaat over de tuin van een andere acteur uit Stranger Things.
2: Ja, inderdaad, die de rol van Jonathan speelt. Ook eerst zijn vijand, maar dan later zijn vriend. En zij spenderen in het echt leven ook heel veel tijd samen in die fantastische tuin. Dat moet een hele leuke tuin zijn, waar altijd mensen zijn, waar de dieren ook rondlopen. En het is zo een beetje... Ja, hoe moet ik het zeggen? Het schetst voor mij wel mijn zomers. Mijn papa, vanaf dat de zon een beetje schijnt, is die klaar om te barbecuen. En dan is het een soort contest tussen mijn vader en de vader van mijn beste vriendin, die ook mijn buurmeisje is, van wie steekt als eerste barbecue aan? Dus de tuin zit ook altijd vol. Je kan van in elkaars tuinen bij elkaar komen, ook op de boot. Mijn stiefvader steekt ook supergraag de barbecue aan. Zitten wij samen tot laat op het dek. Dus die Charlie's Garden is voor mij die volle tuinen vol leven in de zomer.
0: Een schijf, schreef je ons vooraf.
2: Ja, het is echt een schijf. Het is echt een schijf.

0: Joe en Charlie's Garden, de zomer in een nummer. Dat is ook iets dat Gloria Monsterey vooraf doorstuurde. En een zomer is voor haar geen zomer zonder dat ze genoeg gezwommen heeft. Joe en Charlie's Garden dus. Meer van dat graag na het nieuws van 11 uur. Nummers over zwemmen of nummers die voelen alsof je door het water klieft in de Radio 1 app of via het Radio 1 kanaal op VRT Max. Ik zwem graag in het Radio 1 kanaal. Hebt iemand? Kom erbij, spring erin in ons water. Het Radio 1 kanaal op VRT Max.
1: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
2: Het WK hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
3: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vier jongeren uit Bilze-Hoeselt in Limburg zijn dit weekend aangehouden in Nederland op verdenking van oplichting. De vier deden zich voor als agenten. Ze raakten zo binnen bij een vrouw van 72 en namen juwelen en 1000 euro cash mee. De politie kon de vier oppakken. Nepagenten komen steeds vaker voor, zegt Job Teams van de Nederlandse politie.
7: Ze gaan echt heel gehaaid te werk, bijna professioneel. Ze bellen ook vaak eerst telefonisch, nemen ze contact met je op. Dat ze zeggen, bij jullie in de buurt wordt veel ingebroken. En later staat dan een nepagent aan de deur om, zo gezegd, spullen veilig te stellen. Ja, politie neemt nooit spullen in beslag om ze veilig te stellen. Dus ja, trap er gewoon niet in.
6: Noorwegen stuurt vanavond twee blushelikopters naar de Hoge Venen om de natuurbrand daar te helpen blussen. De brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. Vanmiddag komen er ook twee helikopters van het Duitse leger helpen. En er is er al eentje uit Nederland. Die is ook al aan het vliegen. Het ziet er vandaag wel al iets beter uit dan gisteren, zegt helikoptercommandant Richard Kraai.
8: Vandaag komen we met één Chinook, dus één helikopter met twee wieken, komen water laten vallen uit de lucht. Nou, de verwachting is vandaag dat we een minder ontwikkelende brand hebben die wat makkelijker te controleren is. We gaan zo ook even een rondje vliegen op het moment dat de heli komt om beeld te maken van bovenaf. Wat is er nou aan de hand en wat heeft die brand nodig om te gaan controleren?
6: Koning Filip gaat straks naar het crisiscentrum in Votten bij Luik en daarna bezoekt hij ook nog een brandweercommandocentrum. De twee branden op het Griekse eiland Soulamis, vlakbij de hoofdstad Athene, zijn zo goed als onder controle. De brandweer blijft wel nog ter plaatse met twee helikopters en 200 brandweerlieden. De brand brak zondag uit en heeft het leven gekost aan twee mensen. Een oud koppel dat vast zat in hun huis nadat het vuur zich razendsnel had verspreid. 600 mensen moesten in allerijl per boot geëvacueerd worden. Intussen breken er in Griekenland steeds meer branden uit door de hitte en een sterke wind. De brandweer spreekt van 36 nieuwe branden die de voorbije 24 uur zijn uitgebroken. In Ierland zijn 5 tieners om het leven gekomen nadat ze aan het spookrijden waren op een snelweg. Ze deden dat vermoedelijk in een gestolen auto.

0: Ze botsten frontaal op een andere auto en daarin zaten 3 vrouwen en ook een jongen van 7. Die raakten allemaal zwaar gewond. De tieners waren tussen de 14 en de 16 jaar oud. Ze zijn nog niet geïdentificeerd. En wielrenner Jonas Vingegaard zal dit seizoen niet meer in actie komen. De Deen van Visma Leasebike kwam vorige maand tijdens de Ronde van Frankrijk ten val en brak daarbij zijn sleutelbeen. Hij laat weten dat hij niet meer in topvorm zal geraken en neemt daarom niet deel aan de Ronde van Spanje en het WK. Eerder dit jaar won Vingegaard nog de Ronde van Italië en Parijs-Nice. Het is wisselvallig, met lokaal nog kans op regen bij temperaturen tot 26 graden. Morgen zwaar bewolkt met buien. En ook woensdag nog wisselvallig, dan halen we nog 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
1: Evert Venema.
3: Dat doet er

0: Wim de Kranen en Della Bossiers over de dromen, verlangens en ongedurigheid van jongeren op de overgang tussen hun kindertijd en het volwassen leven. Dit nummer heette Mensen van 18.
1: De zomer van 2026.
0: Dat zou ook de titel kunnen zijn van een nieuw programma waarin Gloria Montserrat en Otto-Jan Ham met 10 18-jarigen naar een Spaanse boerderij trekken. Je bent net terug van de opnames, Gloria.
2: Ja, inderdaad. Bijna heel de maand juli hebben wij in Spanje gezeten met een fantastische groep 18-jarigen.
0: Hoe was het? Ben je al bekomen?
2: Ik ben nu eindelijk uitgeslapen, een paar dagen verder. Maar het was echt, het was superfijn. Het was bakken. We zaten daar echt wel in een Spaanse oven van 46 graden. Maar daar hebben wij bijna niets van gemerkt, want die jongeren dat wij bij hadden, het waren 10 jongeren die inderdaad op de overgang zaten. Die waren allemaal net klaar met hun laatste middelbare en die gingen het volwassen leven ingaan. En Otto-Jan en ik hebben die zo goed mogelijk proberen klaarstomen daarvoor.
0: Zonder te veel te verraden, wat is het concept?
2: Wel, ze spelen eigenlijk een spel. Ze spelen allemaal een spel, doen een vakantiejob bij ons en kunnen zo geld verdienen om aan hun volwassen leven te beginnen.
0: Niet ze kunnen verdienen, eentje verdient.
2: Eentje verdient het.
0: Zoals dat gaat in zo'n programma's.
2: Inderdaad, diegene met de grootste spaarpot aan het einde van onze reis mag die ook mee naar huis nemen. Maar al de rest heeft wel prachtige levenslessen gekregen van ons.
0: Want je levert ze anders af dan je ze bent gaan halen bij hun ouders?
2: Ja, we hebben hun ouders aan het begin van onze reis op een soort laatste oudercontact beloofd dat we ze meenemen als kinderen, maar terugbrengen als volleerde volwassenen. Of dat gelukt is, ja.
0: Dat is wel handig als ouder.
2: Ja, dat zal je moeten zien. Ja, wij zijn ook wel twee ervaren volwassenen. Otto-Jan een heel ervaren volwassene en ik toch al een beetje.
0: Wie van jullie twee stond het dichtst bij die 18-jarige, vraag ik me dan af.
2: Ik denk allebei op onze eigen manier. Ik was echt, denk ik, terug even Giro-leidster. En ik heb wel wat wondes verzorgd en wat gesprekken gehad over wat gaan we nu doen en hoe gaan we dat doen. En Otto-Jan die zorgde wel dat ze op tijd uit hun bed waren, dat alles duidelijk was, dat ze het begrepen. En dan reden wij rond in busjes, allebei met 5 18-jarigen. Dat was heel fijn.
0: Jij was 7 jaar geleden, 18.
2: Ja.
0: Maar waar is al anders dan jij? Wat viel je op?
2: Wat viel mij op? Ja, ik vond die vooral heel beleefd allemaal. Die waren zo lief. Ik dacht, ik als 18-jarige, ik had zo'n grote mond en ik dacht dat ik het allemaal wel wist. Maar nu, misschien hadden wij die ook wel gewoon heel erg goed gecast, onze collega's. Maar die waren heerlijk. Zo lief.
0: Ja. Waarom denk je dat ze Otto-Jan en jou bij elkaar gezet hebben? Omdat het goed bij tussen jullie klikt in Gloria Mundi?
2: Ja, het klikt wel in Gloria Mundi. We hebben samen ook het muziekste jaar gedaan. Dat was een muziekshow waar we over het jaar 2025 een soort overzicht gaven. En samen een beetje muziek speelden. Dat was heel erg fijn. En ik weet dat de man, Dirk, die het programma bedacht heeft, samen met de rest van de redactie, dat hij toen zei, ja, ik zie het wel, jullie twee. Ik heb toen in het begin eerst tegen Dirk gezegd, no way dat ik dat met Otto-Jan ga doen, want wij zijn zo anders. Ik ben eerder een controlefreak en Otto-Jan is zo, die leeft echt van dag tot dag en die kan best chaotisch zijn, om het nog lief te zeggen. Dus ik dacht, echt waar, begint er niet mee. Maar het ging eigenlijk best goed.
0: Wanneer gaan we het resultaat zien?
2: In het voorjaar. Dus het is nog even wachten. In het voorjaar van 2027.
0: Is er al een titel?
2: Ja, maar dat mag ik niet zeggen, denk ik.
0: Maar wordt het Mensen van 18, dat liedje dat we net hoorden?
2: Het wordt niet Mensen van 18, maar het getal 18 zal er zeker in zitten.
0: Oké, we gaan weer naar jouw lijstje met nummers over zwemmen, Gloria. We gaan naar je wekker luisteren. Je krijgt een zwemgevoel van The Girl from Ipanema.
2: Ja, dat is al een tijdje mijn wekker. En ik ben heel blij dat mijn lichaam niet zo stressy reageert als ik dat nummer hoor. Want dat kan je soms hebben met een wekker. Maar dat is echt, doordat ik daarmee opsta, sta ik elke dag op op het strand van Ipanema en daar op Copacabana in Brazilië. Ik ben daar geweest met Marcelo voor Gloria Mundi. En ik weet dat ik toen besefte, oh my god, ik loop hier op het strand waar João Gilberto ook gelopen heeft. En Bossa Nova is muziek dat mij al heel mijn leven erg warm doet voelen. En dan zeker dit nummer. Dan ben ik op het strand, klaar om in de zee te duiken en klaar om aan de zomer te beginnen.
0: Dus je hebt het al eens gehoord vandaag?
2: Ja, zeker en vast, vanochtend.
3: Olha que coisa mais linda, mais

0: Stijn Getz, ciao. En Astrid Gilberto met The Girl from Ipanema. Je hebt daar dus gestaan waar de inspiratie voor dit nummer gebeurd is. Want daar liep een meisje voorbij, hè?
1: Ja. Ja, en als ik daar liep, dacht ik, amai, je kunt inderdaad goed kijken van in die hotels op het strand. Dus ik kon het me zo voorstellen.
0: Ja, je tekening, Gloria, ja. Daar worden vragen over gesteld in de app. Hoe ver sta je?
1: Wel, het probleem is als ik dus begin te tekenen, dan denk ik, oh, ik ga toch nog dat doen, ik ga toch nog dat doen, ik ga toch nog dat doen. Dus het moet wel iemand zijn die houdt van een vrij vol blad.
0: En die houdt van vissen.
1: En die houdt van vissen, want ik heb gewoon gekozen voor wat zoetwatervissen bij elkaar.
0: Het zijn zoetwatervissen, geen zoutwatervissen.
1: Nee, ik denk het wel, zoetwatervissen.
0: Hoe zien die er anders uit dan zoutwatervissen?
1: Ja, ik weet het niet. Het lijkt vrij snoekig.
0: Ik vond het al mooi met twee vissen, maar je blijft er maar vissen bij.
1: Ja, dat is dus, maar bon, dat is omdat wij hier lang zitten.
0: Ja, je moet weten wanneer je moet stoppen.
1: Dus ik moet weten wanneer ik moet stoppen en dat kan ik meestal niet zo goed.
0: Heb je al een idee wie er gaat winnen?
1: Nee, ik weet het nog niet zo goed. Ik denk dat ik misschien nog verrast ga worden en anders.
0: We hebben Erwin klaarstaan voor zo meteen. Die gaat zijn best doen om die tekening in de wacht te slepen. Je kan ook volgen hoe Gloria tekent via de webcam in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Isabel die stuurt, ik vind zwemmen op zich wel leuk, maar ik vind het omkleden in een zwembadhokje verschrikkelijk. Je raakt niet in je kleren, omdat je nog te nat bent na het afdrogen. En die kotjes zijn altijd iets te klein.
1: Snap ik.
0: Dat snappen wij allebei.
1: Dat snap ik echt volledig. Daarom dat warme weer wel echt goed is, want je bent gewoon instant droog.
0: En we snappen dat die hokjes niet te groot moeten zijn om het zoveel mogelijk te maken, maar ze mogen wat groter, hè?
1: Absoluut. Want soms als ik ga ook wel vaak baantjes trekken, gewoon in het zwembad in Leuven. En wat gewoon zo irritant is, als je je bukt om je voeten af te drogen en je komt dan met je billen tegen de deur van dat kotje. Ja. Dan denk ik altijd, oh, ik wil naar huis. Ik wil nu naar huis.
0: Die lokkers zijn zo klein ook.
1: Ja.
0: Fred Fredders heet hij. Zwemmen is goed voor het lichaam, stuurt hij, en geest. Ik ben dit jaar lid geworden bij de IJsberen in Boom.
1: Oh.
0: Ik heb in jaren niet meer zoveel baantjes gezwommen dan nu. Het voelt als vrijheid en de endorfine die vrijkomt, die zorgt voor een heerlijk gevoel.
1: Ja.
0: Jij zegt, oh, dat is een ambitie die jij ook nog hebt.
1: Ik ben daar in Boom ook eens in dat ijskoud water gesprongen in de winter. En toen dacht ik echt, amai, nooit meer. Ja. Maar dat was gewoon ook niet goed. Want nu gaat Fred denken, Gloria. Toch niet in één keer in dat water. Nee, Fred, dat was echt niet slim.
0: Goed. Christel die wil gewoon zeggen dat het zalig is om naar Gloria te luisteren op een maandagochtend.
1: Oh, Christel, dank u.
0: En dan gaan we dus naar Erwin. Erwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij combineert fietsen en zwemmen in jouw vakantieprojecten. Leg uit.
2: Ja, dat zijn dingen die ik alle twee het liefste doe. Dus eigenlijk heb ik altijd gezwommen, altijd gefietst. Altijd op reis geweest met de fiets ook. Maar dit jaar ben ik naar Kopenhagen gefietst. En ik heb mijn route zodanig gemaakt dat ik alle dagen kon zwemmen.
0: Okay.
2: Dus in open water of in de zee. Dus ik had overal plekjes waar ik die ik aangeduid had in mijn route.
0: Wat een
2: goed
0: idee.
2: Als het niet uitkwam, dan kon ik gewoon zwemmen. En ik heb dat ook gedaan. Ik heb 2 dagen niet gezwommen. Maar voor de rest heb ik alle dagen gezwommen. Dat is echt fantastisch.
1: Heerlijk. Wat een goed idee. Ik denk, mijn lief is ook aan het luisteren, die gaat zeggen, yep, dat wordt onze volgende vakantie.
2: Ja, dat is echt een aanrader. Echt. En Kopenhagen op zich ook. Ik kan er ook overal zwemmen. En dat was eigenlijk ook superleuk om daartoe te komen en dan nog een keer te gaan zwemmen. Tof.
0: Heb je al die adresjes en zo, en die routes en die wegen en zo, heb je die bij? Want anders mag je die gewoon doorsturen.
2: Mm. Ja, ik kan die Komoot GPS-file ook wel een keer doorsturen.
1: Goed idee, doe dat maar.
0: Je kan er een tekening mee winnen, hè, Erwin?
2: Ja.
1: Ja, wie weet is dit wel de perfecte ruildeal.
0: Ja,
2: maar dat is geen probleem hoor, ik stuur die graag door.
0: Zeg Erwin, is dat iets dat je altijd doet, fietsen en zwemmen door elkaar?
2: Meer en meer eigenlijk. Eerst was het echt fietsen, maar zwemmen, dat doe ik eigenlijk veel binnen. Maar het laatste jaar eigenlijk, heb ik het jaar door ook buiten gezwommen. Eén keer in de week gewoon, waar ik woon. En dat heeft mij eigenlijk een beetje gebeten. En ja, buiten zwemmen is nu geen enkele uitdaging meer voor mij. Dus het is een super gevoel. Je vergeet eigenlijk alles als je aan het zwemmen bent. Je bent gewichtloos. Het is echt goed voor je geest ook vooral. Het is een aanrader voor iedereen eigenlijk.
0: Ja, jij bent fietszwemmer en je gaat nog fietszwemmen in Canada dit jaar.
2: Ik ga naar het WK koers gaan kijken. En daarna nog 2 weken gaan fietsen in Quebec. En ik heb de meren ook al aangeduid. Dus de meren waar ik eventueel kan zwemmen.
0: Stuur ons al die routes door, want in de app wordt al Carlito die stuurt. Waar vinden we die fietszwemroutes, please?
2: Dus dan ik heb ook delen. Een podcast trouwens. Okay. Dus ik kan ook naar een podcast luisteren over zwemmen, wandelen in Wales. Ik heb ook al langs de kust in Wales gewandeld.
1: Zeg, maar wat een leuk leven hebt jij.
2: Ja, tof hè.
1: Ja, mai.
2: Ja.
0: Erwin, hoe heet je podcast?
2: Als je zoekt in Spotify op Lanterfanten, of op het internet op Lanterfanten, dan vind je dat.
0: Heel goed. Zeg, welk lied gaan we beluisteren voor jou?
2: Dat is een swimming song. Dat is een nummer van Kate en Anne McGarrigle. En dat is een super onschuldig, leuk liedje over de borstslag, de backstroke. En ook over het bommetje dat ze maken. als ze in het water springen. Ja. Dat is ook leuk.
0: Een bommetje vind ik altijd wel tofste als je dan met meer doet.
1: Ja, absoluut.
2: Ja.
0: Ja. Mark Didde, die heeft trouwens ook al eerder gereageerd dat hij de swimming song zou willen horen van Loudon Wainwright III, maar hij voegde daaraan toe ook mooi gecoverd door Kate en Anna McGarrigle, dus ik denk dat hij die versie ook goed vindt.
2: Ik ken de twee versies, maar ik vind eigenlijk de versie van Kate eigenlijk het leukste.
0: Ja. Ken je het liedje?
1: Ja, maar Gloria? Ik ben super benieuwd.
0: We gaan het ontdekken. En jij maakt wel kans, denk ik, op de tekening. Maar nog...
1: We zullen zien wat de jury zegt.
0: Een dik half uur te gaan.
2: Okay. Dank u wel.
0: Dag Erwin.
2: Dag.

0: Echt wel een goed zweminstrument, zo'n banjo, vind ik. Kate en Anna McGarrigle, goed liedje.
1: Amai.
0: Met de swimming song Baantjes trekken. Met Gloria Montserré vandaag. Elk baantje is een nummer waarin de weldaad van zwemmen voor geest en lichaam wordt gevierd. Welk lied doet jou naar water verlangen? We willen het weten in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Op de Antwerpse ring 10 minuten erbij richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel en richting Staanbroek is op de R2 door een defecte vrachtwagen de rechterrijstrook versperd in de Tijsmanstunnel.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.
0: We hebben Kim Rigol aan de lijn. Goedemiddag, Kim.
4: Hallo, goedemiddag.
0: Jij wil ons met een nummer een film tippen over een zwemster.
4: Ja, ik moet zeggen, de film zelf zit een beetje ver weg, hoor. Maar ik weet nog het magische moment dat ik voor het eerst 60 lengtes... ik mag van mijn kinderen niet in lengtes spreken, maar 60 lengtes van 25 meter na elkaar kon zwemmen.
0: Ja, en
4: dat was door die film, ja, Crow. Nee. Niet Crowen. En ik ben... ik weet niet, veel mensen hebben waarschijnlijk ook, net zoals ik, het gevoel van... ja, ik kan wel crow, maar ik kan dat niet doorzwemmen. Ik kan dat niet blijven volhouden. En met die film heb ik dat uiteindelijk kunnen. De film gaat over de wilskracht om iets te willen. En Diana Nyad is ook een heel... een heel zotte madame die heel haar team betrokken heeft in haar doel van ik wil. Ik weet nu even niet meer wat ze juist wou overzwemmen, maar ze wou de oceaan overzwemmen.
0: Blijkbaar van Cuba naar Florida.
4: Cuba naar Florida, ja. Ik heb mijn huiswerk niet gemaakt.
0: Nee.
4: Ja. Heeft daar 3 pogingen, dacht ik, voor nodig gehad. Maar is zo zot geweest om heel dat team weer in gang te krijgen. Om fondsen te werven. Van, we gaan dat wel doen. En dan werd ze door kwallen geplaagd. Omdat de klimaatverandering zorgt voor andere... of kwallen op een andere plaats plots. Ze moest zich beschermen tegen haaien. En ik dacht, als die dat kan, dan kan Kim Rigol ook 60 lengtes crow naar elkaar zwemmen.
0: Dat
4: lukt wel. En dan lig je in dat bad en denk je, ja, en dan een slokje water, dat is niks. Er zijn hier geen haaien en geen kwallen en dat lukt wel. Dat komt goed. Dus ja.
0: Zou jij dat kunnen, Gloria, 60 baantjes crow?
1: Nee, ik was laatst al heel blij dat ik gewoon 20 baantjes crawl kon. Ik bouw rustig op.
0: Ja, want dat is inderdaad waar wat jij zegt. Kim, dat is niet niks.
4: Ja, dus het voelt een beetje als een soort cadans vinden, toch?
1: Mm-hmm, mm-hmm.
4: Voor mij was het ook, ik heb jaren gejogd, voor mij was het ook, dit is crawl. Het voelt als joggen eigenlijk, in het water. Een soort van, ik doe zo. Ik vind daar een cadans in en ik... ik kan dat volhouden. Hè? Want joggen is ook niet altijd makkelijk vol te houden. Als je het niet vindt. Hè? En die trance van het lopen had ik dan ook gevonden in het zwemmen.
0: Je was aan eigenlijk het joggen terwijl je ontspelde, hè?
4: Ik kwam net terug van het joggen. Ja, ja. Zo grappig, alles valt op zijn plaats. Want ik heb ook nog in mijn plonsbad in de tuin gezien. Ervoor. Dus,
1: wauw, goed.
4: Het is geen zwembad. Ik noem het eerder een voetbad, maar ik kan er toch in liggen. Dus na het joggen heb ik het water toch weer opgezocht.
0: Welk liedje gaan we horen?
4: Find a Way. Ik moet zeggen, het liedje zelf... ik heb daar niet zoveel mee. Maar als ik aan die film terugdenk, dan denk ik... ja, we gaan in het water, hè. We gaan zwemmen en we gaan doordoen. En we vinden en het gaat wel. Metaforisch natuurlijk voor eender wat in het leven
0: het
4: te bereiken.
0: Het is wat cheesy, stuur je door het lied.
4: Oh, het is een beetje Amerikaans of zo, ja. Het zal mijn lijflied niet worden, maar als ik teruggecatapulteerd word aan de wilskracht, aan de zotte madame Diana Nyad, dan... werkt het wel.
0: Helemaal vanwege de film. We gaan testen, Gloria en ik, hoe cheesy wij het vinden.
4: Oh, en ik moet Gloria nog uitnodigen.
0: Doe maar.
4: Ik moet Gloria nog uitnodigen. Het mag in de leien. Je mag erin springen komende zaterdag.
1: Ah, top.
4: Open water zwemmen.
1: Ik kom er zijn. Dag u.
4: Dag.

0: Jade Bird en Find a Way. Als je nu denkt, waar in de Leien mag ik gaan zwemmen? Samen met Kim en misschien ook met Gloria. Volgende week zaterdag. Nee, deze week zaterdag. Je moet dan naar Menen. Op zaterdag 22 augustus kan je in Menen deelnemen aan Zwemmen in de Leien. Georganiseerd door de Meense Zwemkring. Vindt plaats aan de Sluizenkaai. Sportzaal, badhuis. Allemaal heel lokaal. Extra punten voor wie al watertrappend met één vinger in de lucht vanmorgen en de andere aan de gsm een nummer over zwemmen doorstuurt. Het kan nog heel eventjes. Graag met een foto als bewijs in de Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: De zomer van 2026.
0: Nele de Schepper stuurt in de app ook een tip door voor mensen in het Antwerpse. Het mooiste zwembad daar is in de Veldstraat in Antwerpen. Daar zijn de zwemhokjes fantastisch. En voegt ze daaraan toe, de redders zijn ook geweldig tof. Kijk, Gloria, hoeveel bierbakken Omer heb jij thuis staan?
2: Wel, het valt heel goed mee. Ik denk toch wel een paar flessen.
0: Ja,
2: want... En inderdaad wel heel wat glazen op dit moment.
0: Je hebt het glas ontworpen voor Omer.
2: Ja, inderdaad. Voor het Noordzee Food Festival in Oostende, Oostendijzen, heb ik voor Omer een glas mogen ontwerpen. En dat is heel erg cool.
0: Dat lijkt wel een beetje op die tekening die je nu aan het maken bent.
2: Wel, inderdaad. Dus... Ik heb eigenlijk het voorbije half jaar heel veel zeedieren getekend. Omdat dat een beetje een zoektocht is van wat doe je dan? Noordzeefestival, ja, vissen en mosselen en krabbetjes en kwallen. Dus vandaar dat mijn vissen toch wel even terugkomen. Het is wel minder realistisch getekend. Toen heb ik echt mijn best gedaan van de dieren te tekenen zoals ze zijn. Maar dat doe ik meestal niet. Meestal begin ik gewoon. Maar het was wel heel fijn.
0: Krijg je veel illustratieopdrachten zoals die?
2: Wel, ik krijg toch al vaker de kans zo om bijvoorbeeld voor de Gezinsbond eens een mooi artikel te illustreren. Of voor zo'n opdracht zoals voor Oostende en Omer. Maar dat is wel meer geworden sinds Gloria Mundi. Daar heb ik echt wel kunnen laten zien van... Hallo, ik teken nog altijd. Dus als jullie eens een tekening willen...
0: Otto Jan bijvoorbeeld was verbaasd over hoe snel jij tekende daar.
2: Ja, maar die had dat ook gewoon niet door. Die had gewoon heel traag gegeten. En die is ook altijd maar aan het babbelen. Dus ik was snel naar de wc's van de Efteling gegaan om dat nog af te tekenen.
0: Maar die met die lange nek had jij getekend?
2: Ja, ik had lang nek even getekend.
0: Ja. Heb je daar ambities in dat illustreren, zou je... Ooit een boek willen illustreren bijvoorbeeld?
2: Ja, ik denk dat een droom van mij is toch wel echt dat ik samen met een kinderboekenschrijver of schrijfster toch kan samenwerken en daarvoor mag illustreren.
0: Een droom, maar dromen maken we waar op de VRT, hè?
2: Ja, dat is waar. Maar dan denk ik, ik ben 25, ik heb nog tijd.
0: Ja, en al een cv van een 40-jarige.
2: Dus voilà. Maar dat hoop ik zeker wel eens te kunnen doen. En voor mezelf hoop ik gewoon dat ik meer en meer teken. Want daar moet je gewoon echt tijd voor maken.
0: Je bent blij dat we jou die opdracht gegeven hebben vanmorgen, denk ik.
2: Ja, maar het is echt zonder zever. Ik heb al lang niet meer zo gewoon getekend en zo uit de losse pols. En ik ben zo ontspannen. Terwijl normaal, als ik hier zou zitten en je moet babbelen en je bent bij de radio, dan ben je wel heel tijd zo heel erg gespannen en heb je wel stress, want je wilt het goed doen. Dus dit is eigenlijk de key. Ik moet gewoon heel de tijd tekenen als ik zoiets moet doen, want dan ben ik super ontspannen en dan maakt het niet zoveel uit wat er gebeurt.
0: We gaan je nog relaxter maken, want we hebben je favoriete zangeres klaarstaan, Ray.
2: Oh, ik zie ze al klaarstaan. Samen met haar zussen. Het is het nummer Joy van haar laatste album.
0: Wat heeft het met zwemmen te maken?
2: Ah, wel, het heet Joy en het gaat over van... In de nacht kan het donker zijn, maar in de ochtend is altijd de zon daar. En daarmee ook mijn vrolijkheid. En dat spreekt echt voor mij. Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray.

0: goed is dat en hoe goed blijft dat? Minnie Riperton en Les Fleurs, gezongen vanuit het standpunt van een bloem. Gloria, die wil die ook horen. Als je dit hoort, dan lig je aan een zwembad?
1: Absoluut. Dan lig ik aan een zwembad samen met mijn lief of met mijn familie, mijn zussen. En dan ben ik gewoon klaar om alles te vergeten wat er in de wereld aan het gebeuren is.
0: Staat op een album en dat heet Come to My Garden.
1: Kijk. Perfect.
0: Helemaal jij.
1: Ja.
0: Kim van der Marilière uit Edegem die stuurt in de app. Hey Gloria, ik schrijf momenteel een kinderboek, mijn eerste. Zin in een collab. Ik heb nog geen illustrator. Het boek gaat over een meisje, Millie, dat haar 10e verjaardag gaat vieren.
1: Top, Kim. Mail me maar.
0: En wij sturen dat allemaal door. Stuur het gewoon in de app en wij sturen dat door naar Gloria Monseret. En dan hebben we Philippe, die stuurt ons een verzoek, Gloria. Dag Evert, Gloria en de redactie. Het zou jammer zijn dat in een uitzending waarin het zwemmen als weldaad voor lichaam en geest verheerlijk wordt, niet even het gedicht van een van onze belangrijkste naoorlogse Vlaamse dichters, Paul Snoek, zou worden voorgelezen. Het gedicht Een zwemmer is een ruiter met prachtige, vaak geciteerde versregels. Zou Gloria dat willen voorlezen? Jij kent dat gedicht zelfs, Gloria.
1: Ja, want mijn papa, die, I don't know, die weet denk ik alles. En die heeft mij dat eens voorgelegd, omdat zwemmen is iets wat ons verbindt. Zowel met mijn papa als met mijn mama. Dus die zei van, lees dat nu eens. Zeker de laatste zin, als ik het straks ga voorlezen. Dat is echt wat zwemmen is. Dus ik ben blij dat hij het doorstuurt, omdat mijn papa gaat ook blij zijn.
0: Jij bent dat met die papa die alles weet.
1: Ja, dat is.
0: Dat was een jouwe.
1: Ja, dus als iemand iets wil weten, dan moet je maar gewoon bellen naar Koen.
0: Voilà. Zeg, we zijn er helemaal klaar voor, Gloria. Ik zal je aankondigen. Gloria Monseret met een gedicht van Paul Snoek. Een zwemmer is een ruiter.
1: Een zwemmer is een ruiter. Zwemmen is losbandig slapen in spartelend water. Is liefhebben met nog elke herbruik... Oh my god, mag ik opnieuw...
0: Ik ga je opnieuw aankondigen.
1: Ik ga opnieuw beginnen, deze kan niet. Ja.
0: Hier is Gloria Monseret met een gedicht van Paul Snoek. Een zwemmer is een ruiter.
1: Een zwemmer is een ruiter. Zwemmen is losbandig slapen in spartelend water. Is liefhebben met elke nog bruikbare porie. Is eindeloos vrij zijn en inwendig zegevieren. En zwemmen is de eenzaamheid betasten met vingers. Is met armen en benen al oude geheimen vertellen aan het altijd alles begrijpende water. Ik moet bekennen dat ik gek ben van water. Want in het water adem ik water. Word ik een schepper die zijn schepping omhelst. En in het water kan men nooit geheel alleen zijn en toch nog eenzaam blijven. Zwemmen is een beetje bijna heilig zijn.
0: Mooi voorgelezen.
1: Oh, dat is zo'n mooi gedicht.
0: En mooi voorgelezen.
1: Ja, dank u.
2: Alles begint bij luisteren. Radio 1.
0: Marianne, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Het moest er eens van komen. Jij hebt een hekel aan zwemmen, Marianne.
3: Ja, ik voel me nu bijna schuldig na dat mooie gedicht. Ja. Dat ik hier roet in het water, of ja, zou ik zeggen, het zwemplezier eigenlijk kon bederven.
1: Ja. Geen probleem.
0: Heb je het altijd gehad als kind ook al?
3: Eigenlijk wel. Maar ik moet u zeggen, ik ben 61, dus 60-plusser. En in de lagere school hadden wij om de 14 dagen zwemmen. En dat werd ons nooit voorgesteld als iets leuks, iets ontspannends. Dat was zo een verplicht iets waar we naartoe moesten. En oh, dat was daartoe komen, haastje, die badmuts op.
1: Dat geschetter
3: in dat zwembad. Die kloorgeur, die me nu nog steeds...
1: Ja. Dat snap ik echt.
3: Het is nooit meer goed gekomen met mij, echt waar.
0: Je kreeg
3: eigenlijk
0: zelfs
3: zo erg dat ik,
0: buikpijn daarvan.
3: Ja, eigenlijk wel. In de speeltijd, voorafgaand aan het zwemplezier, stond ik al te klappertanden meestal. Ja, ik weet niet, ik heb nogthans geen bijna verdrinkervaring gehad, nooit. Maar toch is mij dat, en in de middelbare school was dat ook zo'n verplicht iets. En dan had ik het geluk, onze huisdokter schreef dan een niet mogen zwemmen briefje. Een beetje plan trekken. Ja, ik sta vol bewondering voor mensen die daar zo in die grote plas kunnen duiken en daar zoveel plezier uithalen. Het lukt me niet. Ja. Nee.
0: Dus wanneer ben jij voor het laatst het water in geweest? Wanneer heb jij voor het laatst gezwommen?
3: Oh, ik kan het me niet herinneren.
0: Was dat echt
3: in je
0: schooltijd?
3: Ja. Oh nee, ik denk dat het toch misschien 10 jaar of zo, 15 jaar geleden echt waar.
0: Okay.
3: Ja, Zeg, mensen kunnen mij niet overtuigen.
0: Welk lied heb je voor ons bij van iemand die jou begrijpt en die sympathiseert met jouw hekel aan zwemmen?
3: Het was een beetje moeilijk, want er zijn heel veel mooie nummers over zwemmen, maar uiteindelijk heb ik dat maar gekozen. I hate swimming. Hoe kan het anders?
0: En de zanger heette Ralph Castelli.
3: Ja, Ralph Castelli. Ja.
0: Oké. Okay. Petra stuurt al, oh, dat klinkt zo herkenbaar. Die houdt ook niet van zwemmen. Daar gaan we.
3: Oef, ik ben niet de enige.
1: Nee, zeker niet.
0: Dag Marjan.
3: Salut. Ja, dankjewel. Fijne dag nog.

0: We waren een beetje verrast. Hij is al klaar. I Hate Swimming van Ralph Castelli. Zo waren wij aan het praten met elkaar. Zullen we eventjes dit doen?
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
0: Om met wat plechtigheid te zeggen, Gloria Monsere, je hebt een schitterende tekening gemaakt. Mensen hebben dat kunnen volgen in het Radio 1 kanaal op VRT Max. Met zowat alle vissensoorten die nog in de oceaan leven daarop, denk ik.
3: Ja, dat is waar. Zo zou je het wel kunnen stellen. Ik ben blij dat je het niet te groot maakt, de tekening. Want...
0: En die tekening gaan wij opsturen naar een van de luisteraars die jou het meest geraakt heeft. Wie was dat?
3: Ik denk dat zijn naam Edwin was.
0: Ja, de fietszwemmer.
3: De fietszwemmer. En het is Edwin geworden omdat ik dat echt het allerleukste nummer vond dat we vandaag hebben gehoord.
0: Die swimming song van Kate en Anna McGarrigle.
3: Ja, dat is... Dat is denk ik deze uitzending, dat nummer.
0: En ook wel zijn podcast.
3: Lanterfanten. Sorry.
0: Erwin, jij krijgt de tekening. We sturen hem zo snel mogelijk op. Gloria, je hebt nog één nummer te goed. Dat wordt een nummer van Boudewijn de Groot, Strand.
3: Top, dan kunnen we blij
0: Waarom?
3: Eindigen. Waarom? Dat is een nummer wat ik al heel mijn leven ken. En één, het is heel grappig om naar te luisteren. Je kan dat ook gewoon niet meezingen, hoe hard je het ook probeert. Want hij zingt zo snel. En ja, ik vind dat het... perfect in één nummer schets wat het strand allemaal is en wat dat de zee en de zon mee kan doen.
0: En jij wilde het thema zwemmen ook omdat jouw beide ouders van zwemmen houden.
3: Ja.
0: Daar gaan we.
4: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt hem plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vriendenschaar een eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. En s'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin en daar vond gat. De inhoud licht verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraak je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de

0: te omgaan met wereldnieuws. Zometeen is er, weet ik veel, vanuit een tattoo shop met Kobe Ilse, die misschien zijn eerste tattoo gaat laten zetten.
1: Oeh, spannend.
0: Jij hebt er wel een paar, hè?
1: Ja, zeker.
0: Doet
1: wel.
0: Doet pijn?
1: Valt goed mee.
2: 1996.
3: Heel onbezorgde andere tijden.
2: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
4: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
2: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
3: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
5: Dat ik ook geen.
2: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
3: Er is een voor- en een na-Dutroux.
2: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi, 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
6: Check voor vertrek.
7: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
6: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
7: Check.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
9: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
10: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
9: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
12: Natuurlijk, het is een andere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
11: En dat is?
12: Rust in huis, ook in september.
13: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De natuurbrand in de Hoge Venen is deels onder controle. Zowel in de lucht als op het land wordt het vuur wel nog voortdurend bestreden. En het wielerseizoen van de Deen Jonas Vingegaard zit erop. De natuurbrand die al 4 dagen woedt in de Hoge Venen is voor een deel onder controle. Dat laten de diensten van de gouverneur weten. In het noordoosten van het gebied breidt de brand zich wel nog verder uit. Amaury de Mulder geeft een overzicht vanuit het commandocentrum van de brandweer in Suurbrot aan de rand van de Hoge Venen.
17: Alle hens aan dek opnieuw in het brandweercommandocentrum. De regen die er vanmorgen gevallen is, helpt, maar is alles behalve voldoende. Het veen blijft smeulen en dat kan leiden tot nieuwe heropflakkeringen. De brandweer blijft dus met man en macht blussen.
18: Dicht bij het vuur hebben we de bosbrandweerwagens die de capaciteit hebben om onverhard terrein te rijden. Zij worden dan eigenlijk gevoed door tankwagens die pendelen voor water.
17: De gebieden waar de brandweer bij geraakt zijn ingedamd, maar het noordoosten is niet bereikbaar. En daar breidt het vuur zich dus nog uit, zegt de crisiswoordvoerder.
19: Le feu il est maintenu là où on a des hommes, mais on n'a pas des hommes partout. Il y a une ligne au nord-est qui reste problématique. Donc effectivement, on peut pas dire que le feu est maintenu.
17: Daar moet dus vanuit de lucht geblust worden. De Nederlandse blushelikopter is al gearriveerd.
20: Vandaag komen we met 1 Chinook, dus 1 helikopter met 2 wieken komen water laten vallen uit de lucht.
17: Ook vanuit Duitsland en Noorwegen komt er nog hulp. Vraag is nu of die blushelikopters echt het verschil kunnen gaan maken.
16: Brandweerlieden uit heel het land helpen bij die natuurbrand in de Hoge Venen. Ook de Vlaamse brandweer. Zij spelen een cruciale rol bij het beschermen van de oostelijke flank van de brand. Die dreigt uit te breiden dus naar een groter gebied dicht bij de grens met Duitsland. Dat vertelt Niels Bouwens, coördinator van het Vlaams Samenwerkingsverband van de brandweer.
21: Die oostflank blijft altijd het zorgenkindje, zeg maar, om dat te kunnen bewaken, om dat te houden. Ja, als het daar overgaat, dan gaat het echt richting het oosten, richting de Duitse grens. En dan spreek je over een enorm gebied. Hè. Dus het is echt wel cruciaal dat we die lijn daar proberen te houden. Hè. We zijn ook een stukje afhankelijk van het weer. Als dat draait in negatieve zin, dan kan het nog altijd overslaan. Hè. Dus dat zijn nog altijd een stukje de focus van de operaties.
16: Koning Filip bezoekt vandaag ook het getroffen gebied in de Hoge Venen. Eerst gaat hij langs bij het provinciaal crisiscentrum in Vottem, dat is in de buurt van Luik, waar de coördinatie gebeurt van de verschillende operaties op het terrein. Daarna gaat hij naar het coördinatiecentrum vlak bij de brand om zijn steun te betuigen en zich een beeld te vormen van de omvang van de schade. De 2 branden op het Griekse eiland Sulamis, vlakbij de hoofdstad Athene, zijn zo goed als onder controle. De brandweer blijft wel nog ter plaatse met 2 helikopters en 200 brandweerlieden. Die brand brak zondag uit en heeft het leven gekost.

0: Volstaan twee mensen, een oud koppel dat vast zat in hun huis nadat het vuur zich razendsnel had verspreid. 600 mensen moesten in allerijl ook per boot geëvacueerd worden. Intussen breken er in Griekenland steeds meer branden uit door de hitte en ook door een sterke wind. De brandweer spreekt van 36 nieuwe branden die de voorbije 24 uur zijn uitgebroken. Vier jongeren tussen 16 en 18 jaar uit Bilze-Hoeselt in Limburg zijn zaterdagavond opgepakt in Nederland op verdenking van oplichting. De vier deden zich voor als agenten. Ze raakten zo binnen bij een vrouw van 72 en namen juwelen en 1000 euro cash mee. Nepagenten komen steeds vaker voor, zegt Job Teams van de Nederlandse politie.
1: Ze gaan echt heel gehaaid te werk, bijna professioneel. Ze bellen ook vaak eerst telefonisch, nemen ze contact met je op. Dat ze zeggen, bij jullie in de buurt wordt veel ingebroken. En later staat dan een nepagent aan de deur om, zo gezegd, spullen veilig te stellen. Ja, politie neemt nooit spullen in beslag om ze veilig te stellen. Dus ja, trap er gewoon niet in.
0: In de Russische regio Belgorod zijn 6 mensen omgekomen bij een Oekraïense aanval. Dat zegt de gouverneur van de grensregio. Ook in Astrakhan, niet ver van de Kaspische Zee, vielen doden bij een Oekraïense droneaanval. Rusland bombardeerde afgelopen nacht ook weer verschillende Oekraïense steden en ook haveninfrastructuur in en rond Odessa. In de stad Sumy in het noorden kwamen 2 mensen om en ook in Kherson in het zuiden werden 2 mensen gedood. Daar viel een Russische drone een minibusje aan. De Taiwanese regering wil volgend jaar een recordbedrag uitgeven aan defensie. Voor het eerst overschrijdt dat budget 30 miljard euro of meer dan 3% van het binnenlands product. De Taiwanese president noemt het een investering in de vrede. De afgelopen jaren laat China steeds duidelijker merken dat het Taiwan als een deel van zijn grondgebied beschouwt. Volgens Amerikaanse defensie-experts zou het Chinese leger volgend jaar in staat zijn om het eiland in te nemen. En wielrenner Jonas Vingegaard zal dit seizoen niet meer in actie komen. De Deen van Visma Lease Bike kwam vorige maand tijdens de Ronde van Frankrijk ten val en brak daarbij zijn sleutelbeen. Hij laat weten dat hij niet meer in topvorm zal geraken en neemt daarom niet deel aan de Ronde van Spanje en het wereldkampioenschap. Eerder dit jaar won Vingegaard nog de Ronde van Italië en Parijs-Nice. Het wordt bewolkt deze namiddag met hier en daar nog kans op een bui. We halen 25 graden. Morgen grijs met periode van regen en buien. En ook woensdag nog wisselvallig, dan halen we nog 22 graden. Dit nieuws begon met een natuurbrand in de Hoge Venen. Die natuurbrand is deels onder controle. De gebieden waar enkel vliegtuigen en helikopters kunnen blussen, zijn dat nog niet. Een laatste stand van zaken krijg je ook in de app van VRT Nieuws.
2: Door een ongeval is de binnenring rond Brussel net voor de Leonardtunnel volledig versperd. Er is 3 kwartier stapvoetsverkeer vanaf Wezenbeek. Omrijden kan via de E411 richting Brussel tot Oudergem. Ben je vanuit Sint-Stevens-Woluwe of Machelen onderweg naar Halle, dan rij je het best via de buitenring. Op de Antwerpse ring ook nog een kwartier erbij tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland vanaf Linkeroever en richting Gent vanaf Antwerpen-Noord.
3: Radio 1.
4: Weet ik veel.
3: Kobe Ilse.
2: Bijzonder goedemiddag, u treft mij in Roeselare. Dat hoort u misschien aan de kwaliteit van de micro. Oh, krak, ik lig op een tafel. Ik ben er toch niet aan het doorzakken, jongens, toch. Want ik bevind mij, wacht, ik ga het kussentje ook even goed leggen. Voilà, nu lig ik helemaal mooi plat op een soort dokterstafel. Ik lig in de tattoo shop, de liner in Roeselare. Ines is bij mij, Ines Gevaert. Dag Ines.
5: Hey, dag Kobe.
2: Jij zet tatoeages.
5: Ja, dat klopt.
2: En daar gaat het in, weet ik veel, vandaag over. We gaan praten over tatoeages. Mm-hmm. Ik heb er een statistiek bij gehaald. Ongeveer wereldwijd, naar schatting, zo'n 10% van de mensen heeft een tatoeage. Dat wil zeggen, dat zijn 750 à 800 miljoen mensen. Ja. En in de westerse landen, zoals wij, zou dat naar 30% en zelfs bij jongeren, millennials en Gen Z, tot 40% zijn.
5: Ja, dat zou zeker goed kunnen.
2: Ja, jij staat in die ervaring. Denk je dat dat klopt?
5: Ja, dat zou zeker kunnen. We merken dan ook wel de laatste jaren dat het is echt overal.
2: Ja, hè?
5: Mensen denken erover na om wel iets te zetten, sneller dan vroeger.
2: En toch, of is dat misschien een idee fix van mij persoonlijk, zit dat toch nog altijd een beetje in de rebelse hoek? Dat het niet standaard is, of dat dat toch een beetje gekoppeld wordt aan stoere mensen of aan alternatieve mensen?
5: Ik denk door de verscheidenheid aan stijlen dat iedereen wel zijn ding vindt.
2: Ja?
5: Dus in de hele fijne tattoos is dat niet meteen een heel stoer ontwerp, bijvoorbeeld een fijn bloemetje. Mm-hmm. Maar is dat wel voor die persoon dan iets heel persoonlijk?
2: Ja, maar toch, als ik uitlegde aan ons moeder dit weekend wat het plan was voor deze weet ik veel, dan zei zij toch, maar leuk, jongen, een tattoo laten zetten, maar jongen toch.
5: Ja, ja. En waarom?
2: Ja, en dat is voor de rest van uw leven, hè?
5: Ja. Ja, inderdaad, maar ik denk dat iedereen daarin zijn eigen keuze moet maken. En dat mensen die een tattoo-keuze maken, dat wel een overwogen keuze is. Omdat inderdaad is iets permanent dat je aanbrengt in je lichaam.
2: Ja.
5: Dat je zeker ook goed kijkt welke stijl dat bij jou past, wat je mooi vindt en welke artiest die dat ook doet. Want iedereen doet zomaar alle stijlen.
2: Dus het cliché van de indianenkop op de schouder.
5: Dat gebeurt dat nog, maar niet bij ons bijvoorbeeld.
2: Nee, er zijn stijlen, want als je naar Japan kijkt bijvoorbeeld, of wereldwijd, elk land heeft zowel zijn eigen stijl en dat is de wereld aan het rondgaan. Dus je kan creatief zijn qua tatoeage. De tramp stamp boven de poep en zo, dat is er een beetje uit.
5: Dat is eruit, ja. Die zijn eigenlijk nu worden die gecoverd.
2: Die worden gecoverd. Ja, dat is ook zo'n interessante statistiek. 19% van de mensen die een tatoeage laten zetten, heeft ook spijt.
5: Okay,
2: ja. Het is een statistiek die op het internet te vinden is. Dus for what it's worth natuurlijk. Mm. Wat is het plan vandaag, Ines?
5: Wel, het plan is dat we twee lijntjes gaan plaatsen over jouw arm. Terwijl dat je hier ligt en terwijl we het interview doen.
2: Terwijl we een radioprogramma maken. Ja. Waarom doe ik dat? Niet om een soort aandacht op te zoeken. Ik wil gewoon heel graag weten, als presentator van weet ik veel, als je het over tatoeages hebt, wil ik graag weten hoe dat voelt. Mm-hmm. En er is maar één manier om dat te weten te komen. En dat is er één laten zetten.
5: Ondergaan.
2: Ja, dus het idee is inderdaad twee heel fijne streepjes, wat tegenwoordig wel in is, hè?
5: Dat wordt regelmatig gevraagd, maar het is ook niet iedereen kan dat ook. Het is ook wel een behoorlijk moeilijke tattoo om te plaatsen.
2: Oké, en dan ondertussen nog wat uitleggen ook wat je aan het doen bent. Het wordt een uitdaging voor jou. Misschien voor de luisteraar, je kan het ook op Canvas volgen, denk ik, als ik het goed heb. En anders op de sociale media. Het zijn dus twee lijntjes. Eén lijn die mooi rond mijn arm gaat, de rechte lijn, voor alle duidelijkheid. Dat lijkt mij niet zo eenvoudig, want het is los uit de hand dat je tatoeëert. En een andere lijn die er evenwijdig mee loopt, maar dan even wat afstand neemt. En de letter M zit daarin, de M van mijn zoon Magnus. Mm-hmm. Dus onze twee levenslijnen die elkaar kruisen bij de letter en voor de rest evenwijdig lopen. Dat is een beetje de symboliek.
5: Ja.
2: Wat hebben wij al gedaan ter voorbereiding?
5: Ter voorbereiding op je arm hebben we de huid ontsmet. Mm-hmm. Schoren en dan heb ik eigenlijk loodlijnen op je arm getekend die dan voor mij een leidraad zijn om die lijn recht erop te zetten. Mm-hmm. Dat is de voorbereiding en dat is meestal best wat werk totdat dat volledig juist staat.
2: Een uurtje, anderhalf uur zijn we ermee bezig geweest. Ja. Wat doe jij met dronken mensen die hier binnenwalsen?
5: Die gaan hier al niet binnenkomen. Okay. We zijn een private studio, dus dat wil zeggen dat wij enkel op afspraak werken. Eigenlijk kan je niet zomaar binnenlopen bij ons. En de deur is dus ook effectief gesloten als je geen afspraak hebt.
2: Mm-hmm. Zullen we de eerste plaat starten, de laatste voorbereidingen doen en dan zullen we straks live verder eraan beginnen?
5: Ja, dat is
2: wel
5: goed.
2: Wat vragen, hoe pijnlijk is dat allemaal? Welke naalden gebruik je? Welke inkt is dat allemaal? Hoe permanent is dat allemaal? Veel vragen in deze week.
5: We hebben tijd.
2: Fijn dat u luistert. Zeer welkom.

0: Dat is misschien nu niet de beste openingsplaat. Ik heb een tattoo en ik wil er vanaf. Maar toch, het gaat over tattoos in weet ik veel. Dus draaien we de tattoo van eerste hulp bij Tattoo Disasters.
1: Weet ik veel?
0: Ja, ik ben hier in Roeselaar, in Tattoo Shop, zeg je dat zo, Ines?
2: Ja, Tattoo Shop.
0: Tattoo Shop, hè, dat is het woord. Hè. De Liner heet het. En we gaan daar zo dadelijk aan beginnen. Er is al een tekening gemaakt op mijn arm. Wat zijn eigenlijk de veiligheidsvoorschriften voor je dit mag doen? Want ik neem aan dat de overheid wel wat regels opstelt. Wanneer of hoe moet je een tattoo officieel zetten?
2: Inderdaad, er zijn hygiëneregels die je moet navolgen. Mm-hmm. Als tattooer volg je eigenlijk ook een hygiënecursus.
0: Okay.
2: Dus dat is het verplichte deel, dat moet je volgen.
0: Ja.
2: Daarin leer je omgaan met de huid, hoe dat je kan voorkomen dat je eigenlijk infectie tegenkomt, omdat je een wonde maakt in de huid. Je werkt ook met bloed.
0: Je maakt een wonde in de huid?
2: Ja, ja, ja. Dus ook alles van gerief dat wij gebruiken moet steriel zijn. Alles wat wij aanraken is ingepakt. Ook waar je arm op legt als je een kussen gebruikt. Alles is eigenlijk ingepakt en steriel ontsmet ook.
0: Ja, ik zie hier een lamp staan met heel wit licht. Die ook een beetje die brom geeft die de mensen misschien horen. Dat is allemaal ingepakt in van die plastic folie. Ja. Dat is verplicht.
2: Wij doen dat zeker zo extreem, omdat wij... Ja, je bent bezig met de tatoeage, er komt bloed op je handschoen.
0: Ja.
2: Je neemt een keer de lamp vast. Dus eigenlijk alles om kruisbesmetting tegen te gaan. Dus
0: worden jullie daarop gecontroleerd?
2: Er is controle op vanuit de overheid. Het is van de volksgezondheid die dat controleert. Maar er is nog altijd te weinig controle, vind ik, daarop.
0: Hoezo?
2: Omdat ik toch wel zie dat er vaak niet afgeplakt wordt en dat niet alles zo extreem nageleefd wordt.
0: Ja, want we hadden net het eerste idee om dit in de studio in Brussel te doen. Dat was een no-go omwille van die regels.
2: Dat mogen wij niet doen, nee. Je mag enkel tatoeëren op de plaats waarvoor dat voorzien is en waarvoor dat je de erkenning hebt gekregen. Dus
0: ah, oké. Okay.
2: Er zijn uitzonderingen zoals tattoobeurzen, die vragen dan een erkenning aan om dat event, dat weekend, wel te mogen doen.
0: Ja, ja, maar ik passeer wel eens op een festival, daar zijn ook wel eens tattoo-standjes.
2: Ja.
0: Dat is dan eigenlijk een soort grijze zone, mag dat dan...
2: Ja, het is een beetje een grijze zone, want ik heb nog onlangs nog eens nagevraagd en zij hebben wel bevestigd dat dat wel degelijk niet mag vanuit de overheid. Maar toch heb ik het ook al onlangs nog gezien dat het... Is dat dan een uitzondering? Ik weet het ook niet hoe dat...
0: Daar gaan we ons nu niet over uitspreken. Hè. Wat ik daarnet vroeg, hè, iemand die dronken is... En bij jullie is dat moeilijk omdat het private is. Maar stel dat je een openbare winkel hebt, een tattoowinkel. Zijn er richtlijnen? Mag je dronken mensen tatoeëren?
2: Nee, dat mag niet. Nee.
0: Ook dat is wettelijk bepaald.
2: Ja, en je hebt daarnet ook een consent voor moeten invullen.
0: Kan je de microfoon iets dichter bij je mond?
2: Ja, zeker.
0: Ja, beter.
2: Je hebt daarnet ook een consentvorm ingevuld, dus dat is ook een verplichte. En daarin staat er dus inderdaad dat je ook wel aantekent dat je niet hebt gedronken, dat je de tattoo zet met volledige instemming. En ook om eigenlijk in te schatten naar allergieën toe, naar bepaalde reacties die je al eerder hebt gehad, of dat wel zeker veilig is.
0: Een van de vragen was, val je snel flauw?
2: Ja, daar heb je nee op ingevuld.
0: Nee, wat ook wel heel raar zou zijn in een live-uitzending. Maar bon, we hebben op mijn arm... je zei het al, je hebt die eiklijnen, of hoe heet het?
2: Loodlijnen.
0: Die loodlijnen. Je volgt eigenlijk een beetje de vorm van mijn arm.
2: Ja, de vorm van het lichaam.
0: Dat is in rode inkt. En dan in blauw inkt is eigenlijk echt wat je gaat over... Ja, schilderen is het woord niet, tatoeëren.
2: Ja.
0: Werk je altijd zo? Wordt dat altijd eerst... De tekening op de huid aangebracht vooraleer je gaat tatoeëren? Of kan je soms in het wilde weg beginnen?
2: Je hebt verschillende mogelijkheden. Dus we kunnen inderdaad freehand werken, heet dat. Dat is met de stift nu uitgetekend. Of je kan ook met een blauwdruk. Dat is dan eigenlijk dat de tekening wordt gedrukt op een printer. En dan wordt die op de arm afgedrukt. Dus
0: stel dat ik het gezicht van Magnus wou bijvoorbeeld.
2: Hing dat waarschijnlijk met een blauwdruk geweest.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Een beetje het kalkeren van vroeger?
2: Ja, eigenlijk is dat soort transferpapier die dan wordt afgedrukt op de huid. Okay. En daar gaat men dan over tatoeëren.
0: Mm-hmm. Wat gebruik je van materiaal om te tatoeëren? Uiteraard die naald.
2: Ja.
0: Maar wat kan je me erover vertellen? Want wat doet die naald? Die gaat in mijn huid prikken?
2: Ja, dus eigenlijk heb je je voeding. En daaraan is je machine verbonden. Eigenlijk de dag van vandaag heb je ook al heel veel draadloze toestellen. Dus nu bedien ik met een voetpedaal en heb ik hier nog mijn kabel ook al eraan. Maar je hebt eigenlijk vaak draadloze toestellen die dan eigenlijk op batterij werken. Die heel flexibel...
0: Oké. En die naald gaat gewoon op en neer?
2: Ja, en dus die drijft eigenlijk, dat mechanisme drijft de naald eigenlijk voortdurend heel snel op en neer.
0: Ja.
2: Dus die maakt eigenlijk heel tijd prikjes in de huid.
0: Hoe diep?
2: Tot een millimeter aan millimeter en een half eigenlijk. Ja.
0: Maar dat...
2: Ja, het is eigenlijk op zich niet zo diep. Als je eigenlijk te diep zit, dan kan je littekenweefsel creëren en kan de tattoo gaan uitlopen in de huid. Dus het is een beetje een moeilijke barrière om dat te vinden. Dat is ook echt wel de techniek die je moet leren, omdat elke plaats op de huid ook anders is.
0: Ja, bij mij is het mijn arm, mijn onderarm, dat is een heel dunne huid, denk ik. Ook daar is het wel,
2: Op de binnenkant is iets dunner dan de buitenkant, bijvoorbeeld. Ah, ja, ja. Dus we gaan een beetje de twee... Dan passen we eigenlijk een klein beetje ons toestel aan.
0: Oké. Okay. Ja. Dus je moet je toestel, de naald gaat, moet je aanpassen.
2: Kan je een beetje meer speling geven of een beetje minder uitzetten, een beetje meer uitzetten, na gelang de plaats dat je tatoeëert. Of de techniek dat je tatoeëert.
0: Oké. Okay. En een millimeter, anderhalve millimeter... Want we willen die inkt, hè, want je injecteert echt iets. Ja. Je wil dat in de bepaalde laag van een huid...
2: Ja, in de lederhuid zitten.
0: In de lederhuid. Ja. Want ja, die bovenste laag, die vervangt zich toch...
2: Ja, eigenlijk om de maand vernieuwt je de bovenste huidlaag. Eigenlijk. Ja. Dat is celvernieuwing, dat duurt een maand. En eigenlijk zet hij niet de inkt in de bovenste huidlaag, maar in de huidlaag er net onder, de lederhuid.
0: Oké. Okay.
2: Dus daarin wordt de inkt ingeïnjecteerd eigenlijk aan de hand van de naaltjes. En de naaltjes zijn eigenlijk... Dat ziet er heel dun uit, maar dat zijn drie naaltjes bij elkaar. Nu, hetgeen dat ik bijvoorbeeld ga gebruiken. En daartussen zit eigenlijk de inktdruppeltjes die dan zo in de huid worden geïnjecteerd.
0: Het zijn drie naaltjes?
2: Ja, maar je ziet dat bijna niet. Het is echt heel mini. Maar je hebt ook hele brede capsules. Kan ik hier eentje tonen? Ik heb hier eentje... klaargelegd.
0: Ja, doe maar. Ik weet niet of de kabel lang genoeg is.
2: Want het was eigenlijk... Kijk.
0: Ah ja, dat is een... Ja,
2: dat is een hele brede naald eigenlijk.
0: Dat is anderhalve centimeter breed. Ja. Dat zijn allemaal naalden...
2: Naast elkaar.
0: Waar je dan grotere vlakken mee kan injecteren. Want je hebt zelf ook een mooie collectie.
2: Ja.
0: Op je bovenbeen is het een volledig zwart ingekleurd vlak. Dat wordt dan niet met die heel fijne naalden gedaan.
2: Nee, dat is inderdaad met zo'n dikker naaldje dat ik net heb getoond. Maar dat is ook al een cover van een oudere tattoo. Dus die is in progress. We zijn die aan het wegwerken.
0: Was het jullie 19% dat spijt had? Ja, we hebben ze al gevonden.
2: Maar ze zijn deel van iets anders geworden.
0: Oké, dat is goed. Het was iets met de ex. Oké, neem nu verder.
2: Nee. Helemaal niet.
0: Oké, laten we ons er aan beginnen. De grote vraag is natuurlijk, doet dat heel veel pijn?
2: Ja, pijn is natuurlijk persoonlijk. Het hangt van de persoon tot persoon af. Ook van de plaats van de tatoeage. Het huidtype van de mensen, wat dat we gaan plaatsen. Is het iets groot, is het iets klein, de duur?
0: Wat is de pijnlijkste plek?
2: De pijnlijkste plek is waar de huid redelijk dun is, waar er veel zenuwen samenkomen. Ribben, knieholtes, handen, voeten, polsen.
0: Okay.
2: Dat zijn dus wat pijnlijkere plaatjes. Mm-hmm. Maar de arm valt eigenlijk het best mee.
0: Is het waar?
2: Ja, van heel het lichaam.
0: Kan je elk lichaamsdeel tatoeëren?
2: Ja, in principe wel.
0: Er zijn geen beperkingen?
2: Nee, maar wij doen wel geen intieme tattoos of zo. Dus de mensen, de tatoeërs bepalen nog altijd zelf wat dat ze wel of niet.
0: Dus als ik zou zeggen, ik wil iets op mijn voorhuid laten tatoeëren...
2: Dat ga ik dat je niet bij mij terecht kunnen.
0: Jammer, ik had eerst dat in gedachten.
2: Maar... Ik heb het afraden.
0: Oké, ik stel voor dat we er gaan beginnen. Je neemt de naald ter hand...
2: Dus dat is inderdaad het geluid van de machine dat je nu hoort. En dan stel ik altijd een klein beetje mijn naald bij naar de diepte dat ik denk nodig te hebben.
0: Want we gaan beginnen aan de binnenkant van mijn onderarm.
2: Ja.
0: Dat is een dun velletje, denk ik. Hè? En die inkt, wat is dat voor materiaal? Is dat echt letterlijk? Kan je daarmee schrijven ook?
2: Is dat... Het is pigment en dan bevat dat ook een draagvloeistof die eigenlijk ervoor zorgt dat de inkt... dat pigment mee wordt verdeeld in de huid.
0: We hebben het eigenlijk niet over de kleuren gehad. We gaan voor zwart, hè?
2: Ja, dat dacht ik toch.
0: Ja, het is goed. Ik kan niet meer terug, hè?
2: Maar nu kan je nog veranderen van kleur.
0: Nee, het is goed, het is goed.
2: En wat ik nu op mijn hand heb, is eigenlijk vaseline.
0: Ah, ja.
2: Dus dan, daardoor gaat de inkt ook makkelijker in de huid. En de inkt die er niet in zit, kunnen we terug makkelijker wegvegen.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik ga nu eerst een keer een klein stukje doen, dat je weet hoe dat voelt.
0: Hè. Ja, ik geef live commentaar, hè. Oh, dat is raar.
2: En het belangrijkste voor jou is dat je goed stijl legt. Hè?
0: Ja, dat is niet zo gemakkelijk. Daar komt hij. Oh, ça va.
2: Zie je, dus de overige druppeltjes, dan neem ik die weg. Met
0: ja, dat voelt letterlijk alsof naaltjes jou... Ja, het is misschien niet de meest creatieve uitleg die ik nu geef, maar het... Ah, dat is... Oeh. Oh, dat is een heel raar gevoel.
2: Oeh, het doet nu al pijn.
0: Zeg je net, het gaan.
2: En nu ben ik nog echt super voorzichtig.
0: Het zal een beetje gaan, zeg. Pijn is het woord niet. Maar aangenaam natuurlijk ook. Maar ik heb ooit mijn... moeten we dat allemaal delen met de mensen? Hè? Ja, zwart. Ik heb ooit mijn borstkas laten lezen. Ik ben niet zo'n fan van borsthaar.
2: Ja, ja, ja.
0: En het is een gelijkaardig gevoel. Mm-hmm.
2: Dat hoor ik vaker.
0: Want die laserstraal die gaat die haarwortels vernietigen. En dat knetst dan zo'n beetje in je huid. En het is vergelijkbaar met dat. Maar eigenlijk, het is wel te doen. Je begint met de M.
2: Ja.
0: De letter. Heeft dat een bepaalde reden? Hoe begin je aan een tattoo? Moet je daarover nadenken? Zoals het tegelen van een badkamer?
2: Eigenlijk begin ik waar ik het vlotst aan kan. En dat is nu deze houding. Want straks ga ik je ook op je buik laten liggen. Dus dat is dan misschien wat moeilijker om te praten. Dus we beginnen eigenlijk...
0: Alright.
2: In het midden.
0: Lieve mensen, Ines gaat geweldig verder werken. Ik moet wel even een teken doen aan Matthijs, mijn technicus, om de plaat te starten. Mag ik dat doen of gaat Matthijs dat gewoon doen? Doe maar, vriend. Ja.

0: Aangenaam is het niet, jongens. Aangenaam is het niet. De muziek wel. Frank Carter, Go Get a Tattoo. In weet ik veel over tatoeages vandaag en we laten dat gewoon live doen.
1: Ja.
0: Door Ines. Lukt het een beetje? Heb ik een goed, ja. goede huid?
1: Je legt goed stil.
0: Leg ik goed stil?
1: Ja, je hebt een goede huid. Het is ook eigenlijk een hele goede plaats.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dus het verschilt ook nog van waar op het lichaam dat je tattoos plaatst. Gaan soms wat moeizamer dan de andere.
0: Ja, want
1: de huid is minder elastisch of meer elastisch. Ook hoe ouder dat je bent, hoe meer dat de huid eigenlijk al invloed heeft gehad van de zon.
0: Speelt dat allemaal?
1: Ja.
0: Meen je dat?
1: Ja.
0: Wat is dan het gouden moment om dat zo jong mogelijk mee beginnen? Ja. Kan je dat zeggen, zoiets?
1: Nee, want ja, zo jong mogelijk zou ik ook niet aanraden.
0: Nee,
1: want uiteindelijk,
0: ja,
1: de leeftijdsgrens in België is eigenlijk vanaf 16 jaar mag je, met toestemming van je ouders. Maar wij zeggen sowieso 18.
0: Ja, en dan nog.
1: En dan nog is het eigenlijk nog jong. Hè? Ja.
0: Wat zijn de meest gevraagde dingen eigenlijk? Is dat, zoals ik nu, de M van Magnus, iets symbolisch, zoiets?
1: Ja, mensen zetten heel veel om persoonlijke redenen natuurlijk. Niet alleen omdat het esthetisch mooi is, maar ook omdat ze hun eigen verhaal willen vertellen.
0: Ja.
1: En een gebeurtenis in hun leven, of inderdaad een geboorte van een kindje.
0: Mm-hmm.
1: Ja, levensweg inslaan.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk verschillende redenen.
0: Swastika's, doe je dat?
1: Nee, absoluut niet. Nee, niets dat extreems.
0: Nee.
1: Of van voetballogo's of zo, dat doen we eigenlijk al.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ja, op de Antwerp ik ben.
1: Ja.
0: Zo hard.
1: Maar zo hard van.
0: Nee, dat
1: misschien mag je dan voor de rest van de tijd gratis binnen.
0: Oh, misschien wel. Hoe lang duurt het voor je dit beheerst?
1: Ja, eigenlijk vind ik dat je dat nog altijd leert doorheen de jaren. Nu doe ik het al 10 jaar, mijn man al 20 jaar. En ik vind dat wij telkens nog andere technieken leren. Er worden nieuwe machines gemaakt, er worden nieuwe naalden.
0: Meen je dat? Dat evolueert?
1: Ja, dat is enorm geëvolueerd de laatste 10 jaar.
0: En is er een tattooschool?
1: Er bestaan opleidingen. Maar zelf raad ik het aan om eigenlijk een opleiding te gaan bij een tattooartiest.
0: Okay.
1: Dus iemand die jou echt het vak, de ambacht, de kunde, de techniek aanleert.
0: En dan oefenen op varkenspoten, dat soort zaken?
1: Je oefent op een soort fake skin.
0: Ja?
1: Dat is eigenlijk een soort rubberachtige, die de huid nabootst, maar die natuurlijk niet hetzelfde is. En wanneer dat je er klaar voor bent, oefen je op proefpersonen. Dus dat zijn dan eigenlijk vrienden die mee akkoord gaan, die weten dat je aan het leren bent. En eigenlijk doe je alles wat heel belangrijk is onder toezicht van de tattooer, die al ervaren is en alles. En die ook wel garant staat dat het op een goede manier verloopt, dat je geen opdrachten aanneemt dat je eigenlijk nog niet klaar voor bent.
0: Ja. Wat is het allermoeilijkst?
1: Een van de moeilijkste dingen vind ik hetgeen dat je mij nu vraagt.
0: Een rechte lijn.
1: Ja, eigenlijk een rechte lijn, ja.
0: Ja. Waarom? Je kan
1: een fijne rechte lijn. Want eigenlijk heb je op die manier geen speling.
0: Ja, ja.
1: Dus dat er daar een klein buigje in zit of zo, dan moeten wij de lijn volledig gaan verdikken.
0: Ah, wel, want ik vroeg me nog af, is er een foutenmarge?
1: Of op veel tattoos ergens een klein beetje wel. Neem nu dat je een bredere band wil, dan kunnen we altijd een klein beetje verdikken of zo. Maar in hetgeen dat ik doe in fine line tattoos, is er daar eigenlijk weinig tot geen mogelijkheid.
0: Die fine line, dat is iets, als ik zo in mijn vriendenkring kijk, iets van de laatste jaren. Dat wil zeggen, een heel fijn lijntje, wat we vandaag ook aan het doen zijn. Ik denk dat we over een millimeter, anderhalve millimeter praten, zoiets.
1: Ja. Ja, het is best fijn.
0: Dat wil zeggen dat ook dat onderhevig is aan heel veel trends. Neem ons eens mee, want ik ken natuurlijk het cliché van de tribals, het cliché van de indianenkoppen. Mm-hmm. Dat is niet meer van deze tijd.
1: Nee. Eigenlijk de tribals waren een beetje de jaren 90.
0: Ja?
1: En dus die worden nu niet meer geplaatst. Maar je merkt wel dat die trends van de jaren 90, zowel in de kledij, in de mode, als ook in het tattoo terugkomen.
0: Ja?
1: Maar op een hele fijne manier. Dus niet meer de dikkere lijnen, maar wel nog dezelfde symmetrische vormen. Die komen eigenlijk wel vanuit Duitsland terug.
0: Zijn de Duitsers de
1: in Berlijn, het Berlijn is daarin.
0: Meen je dat?
1: Ja.
0: Daar
1: vanuit
0: bepaald
1: die ravecultuur komen die specifieke tribal tattoos dan terug.
0: Ja.
1: Sowieso heb je ook heel veel tattoos die volgens een bepaalde traditie en cultuur worden gezet, zoals de Polynesische. Dus die hebben wel hun vaste symbolen en hun vaste vormen. Dus daar op zich is nu niet dat heel extreem gaat veranderen.
0: Ja.
1: Dus dat blijft ook wel nog steeds.
0: En dat die mensen die hun kind zwart laten, is het dat?
1: De Maori dan.
0: Ja,
1: dat, en eigenlijk die Polynesische stukken en zo, die hebben echt een heel levensverhaal dat ze ook vertellen. Dus dat ze vanuit de stam, dat ook een bepaalde rang en stand heeft, die tattoos.
0: Mm-hmm. Ja, dat is wel iets. Hè. Zeker, de, mag ik dat zeggen? Want wilder mag ik niet, eigenlijk niet zeggen. Hè, maar heel veel mensen die dichter bij de natuur staan, leven veel dichter bij tatoeages ook. Snap je wat ik wil zeggen?
1: Ja,
0: In steden is het vooral een soort individuele expressie.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar heel veel volkeren die dichter bij de natuur leven, die een langere geschiedenis hebben als stam echt, zijn dat merites. Is dat echt een levensverhaal van als je dit doet, als je die proef doorstaat, of als je dat dier doodt, krijg je de tattoo als een soort
1: ereteken.
0: Ja, voilà.
1: Inderdaad.
0: Ja. Waarom doen mensen dat, denk je? Zich laten tatoeëren?
1: Ik denk inderdaad heel veel vanuit zelfexpressie. En ook om bepaalde zaken een plaats te geven in je leven. Zelf, van mij komt dat uit een bepaalde subcultuur waar ik vroeger in mijn jeugd fan van was. Hoorde die muziek daarbij, hoorde die kledijstijl erbij. En die tattoos waren eigenlijk een verlengde daarvan.
0: Dus je hebt Get Ready op je lichaam?
1: Ja, inderdaad. nee, het was niet van Get Ready dat ik fan was.
0: Sorry, de Backstreet Boys.
1: Dus dat hoorde ze er ergens wel bij. En bij mij is die interesse zo gegroeid totdat ik het uiteindelijk echt als dat mijn leven is. En
0: maar
1: dat
0: ik vraag je welke subcultuur dat was?
1: Een beetje vanuit de emo, de punk, de rockabilly-stijl.
0: Ja.
1: Die oldschool tattoos die daaruit voortkomen.
0: Alright, we zijn te lang aan het praten, doe maar. Zullen we even...
1: Ja, want we
0: hebben nog,
1: hier nog heel de
0: veel
1: dag.
0: Werk. ik zie niet welke plaat we nu gaan starten, maar het is niet zo heel erg.

0: naald op de achtergrond gaan in mijn arm. Even een situatieschets. Ik lig er dus in Roeselare. Ik word getatoeëerd. In deze weet ik veel over tattoos. Pijn is het woord niet, maar je voelt het echt wel. Ja, je voelt die naalden echt wel in je huid. Springen, dansen, het zijn er 3 tegelijkertijd, heb ik al geleerd. 1,5 millimeter in mijn huid wordt die inkt geprojecteerd. Of schiet je dat eigenlijk af? Kan je dat zeggen? Of dat hangt gewoon aan die naaltjes van aan de kop van die naaltjes?
1: Ja, doordat er 3 zijn, zit die inkt daar eigenlijk tussen.
0: Ertussen, okay.
1: En die neemt dat zo mee in de huidlaag.
0: Right. Ines heeft al gezegd van laat mijn wc eens even doen.
1: Ah nee, maar nee.
0: We gaan nog een plaatje spelen. We gaan nog een plaatje spelen, want muziek genoeg over tatoeages. Bijvoorbeeld ook van deze grootmacht. Een grote held van mij, Herman Brood, heeft een nummer gemaakt, Tattoo Song. En dat hoor je nu en weet ik veel over tatoeages. Goedemiddag.

0: brood. Excuseer, mijn stem is een beetje hees. Tattoo song. Want ik lig er een beetje genepen. Ik lig op een tafel, want ondertussen wordt mijn rechterarm getatoeëerd door Ines in Roeselare Live. Want het gaat over tattoos in weet ik veel.
1: Ja.
0: Ines, hoe snel gaat een tattoo zetten? Want we spreken nu over... Er worden twee lijnen op mijn arm getatoeëerd met een letter M van Magnus, mm-hmm. mijn zoon. Hoeveel centimeter per minuut? Oh, snap je? Kan je daar een getal op?
1: Zeg, kan je daar niet echt een getal op kleven. Ja, het is ook te zien natuurlijk wat dat je plaatst. Mm-hmm. Maar zoiets is heel fijn, dus is echt wel... Daar neem ik graag mijn tijd voor dat dat zeker...
0: Ja, en is één keer erover gaan genoeg? Of moet je er een paar keer over, snap je? Moet je, zoals als je inkleurt of als je schildert, moet je soms wat meer verven nog eens extra opdoen? Of maakt dat eigenlijk niks uit?
1: Eigenlijk met die fine line tattoos probeer ik wel altijd een keer voorzichtig. Dan moet je soms een keer nog wat dieper gaan, dat je zeker niet te diep zit.
0: Ja, ja, ja.
1: En met fine line moet je ook opletten dat je niet in de bovenste huidlaag zit, dat die binnen een maand alweer de inkt... weggaat.
0: Ja, want je ziet dat wel eens bij mensen die zeggen, ja, 40 jaar geleden heb ik dat toegezet, dat die zo wat onscherp wordt, dat die wat vloe wordt. Mm-hmm. Is dat per definitie zo bij tatoeages?
1: Dat is inderdaad. De inkt zit eigenlijk in de lederhuid. En dus zodra dat die inkt eigenlijk binnenkomt in de huid, gaat het immuunsysteem gaan zeggen, wat is dat hier? Mm-hmm. En de macrofages, dat zijn eigenlijk de opruimers van ons immuunsysteem, gaan die inkt gaan bekijken en gaan zeggen, dat moeten wij hier afvoeren. Maar ze kunnen dat eigenlijk in principe niet doen, omdat die inktteeltjes te groot zijn. En ze gaan daar een kapseltje rond gaan leggen. En zo blijft, dankzij hen, eigenlijk, of dankzij dat mechanisme, blijft de inkt in de huid.
0: Dus anders het is het lichaam dat zelf gaat inkapselen?
1: Ja. En zo doorheen de jaren dat immuunsysteem blijft wel telkens daarop werken, kan dat gebeuren dat er een beetje inkt vervaagt en dat het tattoo wat valer wordt. Ook onder invloed van zon bijvoorbeeld worden inktteeltjes...
0: Hey, maar dat is fantastisch. Dus het lichaam gaat die inkt eigenlijk vasthouden?
1: Ja, zelf gaan vasthouden, ja.
0: Dat is ongelooflijk. Ja.
1: En dan bij het laseren bijvoorbeeld worden die inktteeltjes kapot gelaserd, kapotgeschoten in heel minuscule deeltjes. Zo fijn dat die dan wel door het immuunsysteem kunnen worden opgenomen.
0: Ja, want dat is tegenwoordig, hoor je dat vaker, hè, dat als mensen spijt hebben, wat 19% van de mensen die een tattoo hebben laten zetten blijkbaar heeft volgens...
1: Hoeveel? 90?
0: 19.
1: 19, oké, okay, ja.
0: 19, ja. Ik ben wel in West-Vlaanderen, maar in mijn articulatie is... ik moet moeite blijven doen, sorry. No offense, mopje. Je kan dat laten laseren dan. En dat is dan die inkt in kleine stukjes...
1: Die laser schiet eigenlijk die inktteeltjes dan kapot. Hmm. En dan kunnen ze wel worden afgebroken via het immuunsysteem.
0: Wordt dat vaak gedaan ondertussen tegenwoordig? Heb je het gevoel dat hot is?
1: Ja, doordat er meer en meer mensen beginnen te tatoeëren zonder deftige opleiding, merken we wel dat er ook heel... Ja, soms goedkope prijzen en dat is soms voor mensen aanlokkelijk om dan een... snelle goedkope tattoo te plaatsen en de kwaliteit is er dan ook naar. Dus op dat vlak wordt er wel meer en meer gelaserd of moeten wij zelf ook meer en meer tattoos beginnen coveren oplossen.
0: Is laseren de enige manier om er vanaf te geraken?
1: Je kan het ook coveren, dus eigenlijk bedekken door grotere
0: tattoos. Dan ga je er meer inkt aan toevoegen, maar ik wil zeggen...
1: Ja, als je het echt weg wil, laseren, ja.
0: Ik kan niet zeggen met een... Ja, want...
1: Met een schaaf.
0: Ja,
1: blijkbaar. Mijn man zei dat ze vroeger dat met de schaaf... Dat ook een techniek was, heel vroeger.
0: De huid letterlijk kan afschrapen. Jezus.
1: Ja. Want als je eigenlijk een wonde zou hebben... En die is diep genoeg, zou de inkt ook eruit zijn.
0: Ja, want je zegt 1,5 millimeter tot 1,5 millimeter. Dus als ik mij daar nu zou snijden... Mm-hmm.
1: Dan zou het kunnen. Na genezing ga je dan het resultaat zien als het er nog in zit of niet. Maar het kan dat weg is, ja.
0: Ja. Weten we wie dat eigenlijk heeft uitgevonden? Want het is van alle tijden. Je ziet het ook bij de Egyptenaren, die hieroglyphen zie je al getatoeëerde mensen.
1: Ja.
0: De Inca's.
1: Ötzi had al tattoos.
0: Ötzi, mummie is dat niet. Hè? De man die in het ijs gevonden is in Uitstaan, Oostenrijk,
1: zijn
0: Italië.
1: Zijn huid was bewaard en daarop hebben ze eigenlijk ook streepjes en puntjes gezien. Ja. En ze denken dat dat medicinaal was, omdat dat ook op de plaats was dat men nu acupunctuur zou toepassen. Dat daar kon een pijn bestrijden of zo zijn. Ja.
0: Interessant. Maar Ötzi, ik ga dat even opzoeken tijdens de volgende plaat, hoe oud dat was. Maar dat wil zeggen dat de mens het eigenlijk altijd al gedaan heeft, bij wijze van spreken.
1: Ja. De oude Grieken, de Egyptenaren en eigenlijk zo vanuit verschillende culturen, de Maori, Polynesiërs, de Berbervrouwen, is het eigenlijk via James Cook, de ontdekkingsreiziger, in Europa dan terecht te komen.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: En hoe deden ze dan vroeger? Want nu is dat met elektronische naalden of elektrische naalden.
1: Vroeger was er ook heel veel manueel. Dus dat gebeurt eigenlijk nog hoor. Handpoke heet dat. En dan wordt het toestel niet elektrisch aangedreven, maar doe eigenlijk de beweging met je hand zelf.
0: Dus, letterlijk naald prikken?
1: Ja. Dat is ook nog een techniek die eigenlijk nog gebeurt in bepaalde tradities.
0: Mm-hmm. En dat is misschien wat een filosofische vraag, maar jij komt heel vaak in contact met mensen die een tattoo willen. Jij staat zelf ook vol, als ik dat mag zeggen. Mm-hmm. Hè? Waarom? Wat is de... Ja, waarom doet iemand dat?
1: Ja, ik denk dat ook heel persoonlijk is. Voor mij is dat...
0: Maar waarom zou... Sorry dat ik je aan de brengen, waarom zou de mens de noodzaak voelen om zijn of haar huid...
1: Te doen.
0: Ja, het is een pijnlijk proces en het is dan toch voor de rest van je leven. En het is iets... Je hebt ook een piercing, zie ik, in je neus. Mm-hmm. Dat hangt dikwijls wat samen.
1: Ja.
0: Zelfmutilatie zouden sommige mensen dat noemen, hè?
1: Ja,
0: snap je dat?
1: Voor mij is het meer dan zelfexpressie dan zelfmutilatie. Want ik heb ook niet graag dat dat pijn doet. Dus ja, ik ga ook geen superlange sessies doen. Maar je hebt mensen die hier een dagsessie doen, 8 uur aan een stuk. En die dan op laatste pas zeggen, ja, nu begin ik het wel een beetje lastig te hebben. Of nu begin ik het te voelen. Of ook mensen die zeggen dat ze wel genieten van dat gevoel.
0: Genieten?
1: Ja.
0: Dat is nu niet wat ik zou koppelen aan dat gevoel, moet ik eerlijk
1: zeggen. Maar dat zijn ook uitzonderingen.
0: Ja. Maar toch, het is toch iets raar als je zegt... Het werd al gedaan door de Romeinen, de Grieken.
1: Mm-hmm.
0: Toch bijzonder hè, dat we dat canvas, wat een huid wel is... Hè, want je hebt veel huid, het is het grootste orgaan van het lichaam. Dat je dat wil...
1: Versieren?
0: Alhoewel, het is een soort make-up. Kunnen we dat zo wat kunnen?
1: Waarom kleurt iemand wel of niet zijn haar? Of waarom kies je bepaalde kledij of stijl, kledingstijl?
0: Het is waar. Het is een manier, een vorm.
1: Ja, en voor veel mensen ook een vorm van kunst en... Die ook echt tattoos verzamelen van verschillende artiesten over de wereld en die daarvoor reizen bijvoorbeeld.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat gebeurt ook.
0: Vertel.
1: Ja, mensen die echt specifiek fan zijn van iemand en die dan de reis plannen om de tattoo daar te laten plaatsen voor die persoon en die op hun lichaam echt verschillende kunstige stukken tattoos verzamelen.
0: Mm-hmm. Mm. Wat zouden deze lijntjes mij kosten?
1: Tattoo-prijzen zijn eigenlijk afhankelijk van de grootte, de plaats, hoe lang dat we bezig zijn, het ontwerp, de ontwerptijd, de moeilijkheidsgraad. Dus dat hangt van heel veel verschillende factoren af. En ik denk zo'n lijntje dat daarop rond de €350 zou zitten.
0: Okay. Ja. Voor een kleine tattoo, hè, want het is niet groot.
1: Nee, en het is soms... Mensen onderschatten dat omdat ze zeggen het is enkel maar een lijntje. Maar dat is net een van de moeilijkere dingen. Of een cirkel bijvoorbeeld, dat lijkt makkelijk. Maar de huid is ook niet plat of vlak.
0: Tuurlijk. En zo een hele arm, dat gaat over duizenden euro. Dus als je iemand ziet die echt helemaal vol getatoeëerd is, dat is echt een investering geweest.
1: Ja, en mooi getatoeëerd, want daar heb je ook nog verschillen in.
0: Okay.
1: Maar dat kost inderdaad, als je bij een kwaliteitsvolle shop gaat en een ervaren tatoeëer, dan kost dat wat centjes. Mm-hmm, ja. Want het is ook een investering in jezelf. Want het is het enige dat je, vind ik, meedraagt letterlijk totdat je sterft.
0: Ja, make-up kan je afwassen.
1: Ja, en een mooie reis. Ja, na een week is het ook voorbij.
0: Ja, dat is waar.
1: En het is ook belangrijk dat je
0: voor eeuwig in huis, de herinnering is voor eeuwig.
1: Dat is waar, ja.
0: We gaan nog wat verder doen, want de tijd dringt. Ken je de film A Girl with a Dragon Tattoo?
1: Ja, maar ik heb hem nog niet gezien.
0: Ah,
1: en dat vindt mijn man verschrikkelijk, want dat is zo'n classic film.
0: Ja.
1: Maar ja, kijk, ik ga hem een keer op de to-do moeten zetten.
0: Van mijn favoriete regisseur David Fincher. En de muziek is altijd schitterend in die films. Dragon Tattoo heet het nummer. I Can't Take It Anymore. Goedemiddag.

U hoort de naald van Ines, die mijn arm aan het tatoeëren is. In deze weet ik veel over tatoeages. Pijn is echt het woord niet. Je voelt het wel, het is een onaangenaam gevoel. Maar echt pijn op deze plek. Maar ik kan me wel voorstellen, als je dit doet op een gevoeliger plekje, dat het wel afzien is. Zeker als je zo'n grote wilt en je uren op de tafel ligt. Veel bijgeleerd al. Trouwens, eerst snel even opgezocht. Mijn interacteur-producer Hendrik is zo vriendelijk geweest om Ötzi even te googlen. En in de 5000 jaar oud was die man. En die had dus ook al tattoos teruggevonden in Ötztal in Oostenrijk. We gaan nog een beetje muziek draaien, want Ines is druk bezig, druk bezig. El Tattoo del Tigre, natuurlijk. Topmuziek, Vlaams, Belgisch. Is dat niet die mannen zijn? Dat is niet Pieter Embrechts en zo, zijn dat niet die gasten? Super, voilà. Weet ik veel. Fijn dat u luistert. Bijzonder goedemiddag. Ines is goed bezig.

0: El Tattoo Del Tigre, live vanuit Roeselare, waar ik getatoeëerd word in deze weet ik veel over tatoeages. Met Ines, je hoort de naald mijn arm doorprikken live op antenne. Nog even vragen, Ines, wordt dit nu over 30 jaar, het is nu een mooie rechte lijn, wordt dit nu een kabbelend beekje door mijn huid die gaat verrimpelen?
1: Natuurlijk, als je huid veroudert, gaat het tattoo ook niet verouderen. Dus ja, dat gaat ook mee rimpelen met de huid.
0: Ja. Want wat is goede nazorg bij een tatoeage?
1: Sowieso uit de zon blijven. De eerste 3 weken mag je niet met je tattoo in de zon.
0: Okay.
1: Ook 10 dagen niet in water zoals bad of zwembad. Douchen mag natuurlijk wel.
0: Dat was niet afgesproken.
1: Het mag niet weken in water.
0: Oké. Ja. Waarom niet?
1: Omdat je huidlaag, we hebben daar nu een inkeping in gemaakt. En die huidlaag gaat zich weer dichten de eerste dagen. En als je eigenlijk weekt in water, gaat die huid eigenlijk weer open gaan.
0: Ja.
1: Dat is een broos laagje, dus dat gaat telkens weer openbreken en niet mooi genezen. En ook naar bacteriën toe, dus dat er niets in die wonden kan komen.
0: Oké, wat moet je daar een zalf op smeren om dat te gaan fixeren, snap je, zoiets?
1: Er komt een Bepantol nazorgzalf of een andere tattoozalf van merk erop.
0: Ja.
1: En dat helpt eigenlijk de huid herstellen.
0: Oké, eigenlijk wil je zo snel mogelijk die huid laten genezen.
1: Ja, dus we moeten een beetje de wonden helpen ondersteunen dat de huid kan zich dichten.
0: Mm-hmm. En dan kan je ervoor zorgen dat die na 10, 20 jaar nog altijd mooi straalt. Kan je dat onderhouden? Of ja, alles is onderhevig aan ouderdom, celdeling. Die cellen gaan zich vernieuwen. Dat is per definitie dat die inkt wat gaat vervagen
1: waarschijnlijk. Eigenlijk in de lederhuid zelf is er niet zo heel veel celvernieuwing. Maar de invloed van de zon is er wel. Dus hoe minder zon op je tattoo, hoe beter ook.
0: Mm-hmm. Als mensen die een tatoeage willen, wat adviseer je hen altijd? Wat is een tip? Want uiteraard doen wij dit nu in de best mogelijke omstandigheden. Wat zou je mensen aanraden?
1: Om naar een ervaren tattoo shop te stappen. Ook voor zichzelf echt uit te maken. Wat wil je? Wat zie je graag? Doet die persoon ook de stijl die ik graag zie? Kijk naar genezen tattoos. Naar ervaring met andere klanten. En bekijk ook, zeker als je in een tattoo shop bent, alles goed. Is alles ingepakt? Zijn de naaldjes steriel? Komen die uit een verpakking? Als iemand tussen tatoeëren door zijn gsm opneemt of een keer iets eet en die doet zijn handschoenen en zo niet af. En ja, dat zijn zo allemaal dingen waar je als klant wel mag op spreken en op letten dat het volgens een hygiënische manier gebeurt.
0: Is dat een beschermd beroep?
1: Nee, dat is eigenlijk een beetje de moeilijkheid, vind ik, ook in onze sector. Het enige verplichte dat nodig is, is die hygiëneopleiding.
0: Ja. Ja.
1: Maar eigenlijk is er naar techniek, naar kunde toe, geen basis of geen referentie.
0: Dus ik kan morgen een tatoeage
1: shoppen. Jij kan, als je wil, die hygiëneopleiding volgen, de erkenning aanvragen met je diploma hygiëne. Dan ben je een erkend tatoeëur, dan mag je eigenlijk beginnen tatoeëren. Okay. Dus dat is een beetje vind ik... Het jammere eraan ook...

0: Op werkbladen bij aankoop van de nieuwe keuken. DSM Keuken. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Oh ja, man.
4: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Je zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
3: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
4: Ik hoef deze echt niet te weten.
3: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen.
4: Huh? Allee, watermeloen of zo.
3: Ik kan echt niet volgen.
4: Of maar gezekjes voor de barbecue.
5: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
4: Doe eens naar rechts.
5: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
4: Oh, we hebben een match.
5: De dagelijkse kost-app.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 1 uur, goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impen. Koning Filip bezoekt het coördinatiecentrum van de brand in de Hoge Venen. Anderhalf jaar geleden waarschuwde het klimaatrisicocentrum al dat ons land niet voorbereid is om natuurbranden op te vangen. Intussen is de brand wel deels onder controle. Koning Filip bezoekt vandaag het getroffen gebied in de Hoge Venen. Eerst ging hij langs bij het provinciaal crisiscentrum in Vothem in de buurt van Luik, waar de coördinatie gebeurt van de verschillende operaties op het terrein. Hij sprak er van een natuurlijk en menselijk drama, zeker voor wie zijn huis heeft moeten verlaten, en bedankte iedereen voor het werk van de afgelopen dagen.
9: Ik wil u bedanken voor het werk dat u doet sinds het begin van het incendie. Het is natuurlijk un drame écologique et aussi humain pour beaucoup de gens qui ont dû évacuer leur domicile.
8: Straks gaat de koning nog naar het coördinatiecentrum vlakbij de brand om een beeld te krijgen van de omvang van de schade. De natuurbrand in de Hoge Venen woedt intussen al 4 dagen, maar zou nu toch deels onder controle zijn. Dat laten de diensten van de gouverneur weten. In het noordoosten van het gebied breidt de brand zich wel nog verder uit. Amorie de Mulder geeft een overzicht vanuit het commandocentrum van de brandweer in Soerbrood aan de rand van de Hoge Venen.
10: Alle hens aan dek opnieuw in het brandweercommandocentrum. De regen die er vanmorgen gevallen is, helpt, maar is alles behalve voldoende. Het veen blijft smeulen en dat kan leiden tot nieuwe heropflakkeringen. De brandweer blijft dus met man en macht blussen.
11: Dicht bij het vuur hebben we de bosbrandweerwagens die de capaciteit hebben om onverhard terrein te rijden. Zij worden dan eigenlijk gevoed door tankwagens die pendelen voor water.
10: De gebieden waar de brandweer bij geraakt zijn ingedamd, maar het noordoosten is niet bereikbaar. En daar breidt het vuur zich dus nog uit, zegt de crisiswoordvoerder.
12: Le feu il est maintenu là où on a des hommes, mais on n'a pas des hommes partout. Il y a une ligne au nord-est qui reste problématique. Donc effectivement, on peut pas dire que le feu est maintenu.
10: Daar moet dus vanuit de lucht geblust worden. De Nederlandse blushelikopter is al gearriveerd.
13: Vandaag komen we met één Chinook, dus één helikopter. Met twee wieken komen we water laten vallen uit de lucht.
10: Ook vanuit Duitsland en Noorwegen komt er nog hulp. Vraag is nu of die blushelikopters echt het verschil kunnen gaan maken.
8: En brandweerlieden uit heel het land helpen mee om het vuur te bestrijden, ook de Vlaamse brandweer. Ze spelen een cruciale rol bij het beschermen van die oostelijke flank van de brand die dreigt uit te breiden naar een groot gebied dichtbij de grens met Duitsland. Dat vertelt Niels Bouwens, coördinator van het Vlaams Samenwerkingsverband van de brandweer.
14: Die oostflank blijft er altijd het zorgenkindje, zeg maar, om dat te kunnen bewaken, om dat te houden. Ja, als het daar overgaat, dan gaat het echt richting het oosten, richting de Duitse grens. En dan spreek je over een enorm gebied. Hè. Dus het is echt wel cruciaal dat we die lijn daar proberen te houden. Hè. We zijn ook een stukje afhankelijk van het weer. Als dat draait in negatieve zin, dan kan het nog altijd overslaan. Hè. Dus dat zijn nog altijd een stukje de focus van de operaties.
8: Het Belgische Klimaatrisicocentrum waarschuwde anderhalf jaar geleden al dat ons land niet klaar is om natuurbranden te bestrijden. Het voorspelde toen dat de komende jaren het aantal natuurbranden zou stijgen. Uitleg door Benedikt Koesement.
15: Het rapport heeft toen wel degelijk iets in gang gezet, met investeringen in middelen en wetenschappelijk onderzoek. Maar de achterstand in ons land was te groot, zegt Steven Vermeulen van het Klimaatrisicocentrum.
16: Als je een achterstand hebt opgelopen om die problemen aan te pakken, ja, dan loop je altijd achter de feiten aan. Ik denk dat we nu een inhaalslag zijn begonnen. Dus wat dat betreft zijn we op de goede weg. Maar een van de grootste uitdagingen op het gebied van veiligheid is gelijktijdigheid. Als er op verschillende plaatsen branden ontstaan, zoals nu in de Hoge Venen, waar dat er op verschillende plaatsen vuur verspreid is, dan zit dat de hulpdiensten zoals de brandweer onder grote druk.
15: En de branden zoals vandaag zullen we dus nog

0: zien in de toekomst?
1: Uit de praktijk blijkt jammer genoeg dat een ramp vaak dingen in beweging zet. Het zou zo niet moeten zijn, want wetenschappers hebben al jaren gewaarschuwd dat die problemen zich gaan voordoen. En wetenschappers zouden misschien beter op hun woord geloofd worden.
0: Steven Vermeulen van het Klimaatrisicocentrum hoopt dat dit een wake-up call is.
2: In de Russische regio Belgorod zijn 6 mensen omgekomen bij een Oekraïnse aanval. Dat zegt de gouverneur van de grensregio. Ook in Astrakhan, niet ver van de Kaspische Zee, vielen doden bij een Oekraïnse droneaanval. Rusland bombardeerde afgelopen nacht ook weer verschillende Oekraïnse steden en ook haveninfrastructuur in en rond Odessa. In de stad Sumy in het noorden kwamen 2 mensen om en ook in Kherson in het zuiden werden 2 mensen gedood. Daar vielen een Russische drone een minibus aan. De Taiwanese regering wil volgend jaar een recordbedrag uitgeven aan defensie. Voor het eerst overschrijdt dat budget 30 miljard euro of meer dan 3% van het binnenlands product. De Taiwanese president noemt het een investering in vrede. De afgelopen jaren laat China steeds duidelijker merken dat het Taiwan als een deel van zijn grondgebied beschouwt. Volgens Amerikaanse defensie-experts zou het Chinese leger volgend jaar in staat zijn om het eiland in te nemen. Het weer wordt bewolkt. Deze namiddag met hier en daar nog kans op een bui bij zo'n 25 graden. Morgen grijs met periode van regen en buien. Ook woensdag nog wisselvallig. En dan halen we nog 22 graden. We begonnen met het bezoek van koning Filip aan Vottem, waar hij het crisiscentrum bezocht dat de acties in de Hogevenen coördineert. Straks gaat hij ook nog op het terrein langs. Een laatste stand van zaken, dat vind je ook op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Onderweg.
4: Met Joren Karels.
5: En met Vols. Goedemiddag.

Ze klinken een beetje alsof ze een hemd met palmbomen op aan hebben op dit nummer. Falls and My Number, dat is perfect voor onderweg. Want ja, ook op maandagen, zelfs op grijze maandagen, hoor je hier de beste muziek voorbij de zomer. Blij dat je luistert. Welkom bij Radio 1. Dit is Blondie en Atomic.

gebruikt in het spel GTA Vice City, in de film Trainspotting en vanmiddag op je radio Blondie en Atomic. Op de binnenring rond Brussel is het een kwartier file rijden tussen Wezenbeek en Oudergem. Net voor de Leonardtunnel is de weg vrijgemaakt. Op de buitenring komen er 10 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem door een ongeval op de rechte rijstrook. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een kwartier file aan de werken in Temse. Naar Antwerpen 20 minuten extra op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring een kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Elders alleen wat lichte vertraging op de snelweg. Radio 1.

Van waar komt dat accent toch? Uit Nieuw-Zeeland. Tijdens de jaren 90 begonnen in Auckland. OMC en How Bizarre. Daar ver vandaan, maar toch in de buurt, Australië. Vandaar zijn Angus en Julia Stone, Celestial Bodies.

Dat klinkt op zich als een tof weekend, maar pijnlijk op maandag na de drank van je vader. Bluf en Gijke Arnaert met Zoute Landen. Dit zijn de 3 Degrees, 3 glamoureuze vrouwen, heel straffe soulstemmen. En wat vooral leuk is, ze hebben een heel goede band met Koning Charles. Het is zijn favoriete groep.

En er zijn ook foto's van koning Charles die aan het feesten en aan het dansen is met hen. The Three Degrees and Year of Decision. Charlie XCX heeft een kleine existentiële crisis. Waarover die gaat, hoor je op haar nieuwe single. Dit is Camera.

0: Forza van Nelly Furtado. Op de binnenring rond Brussel is het 20 minuten file rijden tussen Wezenbeek en Oudergem. Op de buitenring komt er een kwartier bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er 20 minuten file aan de werken in Temse. Naar Antwerpen bijna een half uur extra op de E313 vanaf Massenhoven. En op de Antwerpse ring is dat een kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

geboren in Burundi, migreerde naar België en dat zorgt voor een heel interessante, mooie mix van traditionele Burundese muziek en soul. Kadjanin en Wale Watu, dat heeft trouwens niks te maken met het dorpje Watu, dat dacht Jan Delvaux een tijdje. Dat zegt hij in de podcast De Dikke Delvaux, die je kan beluisteren op VRT Max.

Donderdag spelen ze samen met de mensen in het Rivierenhof in Deurne, Noordkaap en Druk in Leuven. Vorig jaar in oktober stierf D'Angelo, soulzanger, sekssymbool, Grammy Award winnaar. Veel te jong, 51. D'Angelo, dit is Unshaken.

verliefd worden is niet zonder risico. Rye en Fatal. Dit is het populairste duo uit de jaren 60. Sam en Dave, Hold On

0: unstoppable. Belfius.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Op dit moment bezoekt koning Filip de vrijwilligers en de hulpverleners in het dorpje Soerbrood aan de rand van het natuurgebied van de Hoge Venen. Zometeen gaat hij ook zelf kijken naar een deel van het afgebrande terrein. Het dorp werd zaterdag voor een stuk ontruimd, maar er zijn nog wel vrijwilligers actief die er sinds het begin de brandweer bijstaan en het verkeer omleiden. De temperatuur is er intussen ook gezakt tot 15 graden en dat maakt deze vrijwilliger hoopvol.
7: Ben, on voit qu'on va vers le bon, mais on n'a pas encore gagné. Hein? Et on verra bien ce que ça va donner, mais le moral, je crois qu'il y a une énorme solidarité ici dans la région. C'est vraiment impressionnant.
6: Intussen worden ook vanuit de lucht heel wat middelen ingezet om het vuur te helpen bestrijden. Zo komen 2 Duitse blushelikopters helpen. En tegen vanavond komen er nog 2 Noorse helikopters bij. Ook 1 van de 2 Nederlandse Chinook-helikopters blijft beschikbaar. Zo'n Chinook kan 7000 liter water vervoeren. 2 Zweedse vliegtuigen waren al aanwezig in de regio. Ze blijven ook vandaag actief, net als 2 helikopters van de federale politie. Oppositiepartij Anders wil het federaal parlement vervroegd laten samenkomen naar aanleiding van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Het parlement is met vakantie, maar de liberalen van Anders willen de minister van Binnenlandse Zaken, Quentin, dringend ondervragen over de natuurramp om lessen te trekken voor de toekomst. Want dit zal nog gebeuren, zegt Kamerlid Arthur Orlian.
8: Maar vooral als dat dan gebeurt, moeten we zien dat we daarvoor klaar zijn en dat we dat op een efficiënte manier en een gecoördineerde manier kunnen aanpakken. En dat denk ik dat je dan zo snel mogelijk moet bespreken in het parlement en niet pas maanden na de feiten, want het is juist tijdens zo'n crisismoment dat je van elkaar kan leren en dat je echt de kritische pijnpunten ook kan blootleggen.
6: Een 1,5 jaar geleden waarschuwde het Belgische Klimaatrisicocentrum al dat ons land niet voorbereid is om natuurbranden op te vangen. Het voorspelde dat de komende jaren het aantal daarvan nog zou stijgen. Na dat rapport zijn er meer investeringen gekomen in middelen om branden te bestrijden, maar de achterstand was heel groot, zegt Steven Vermeulen van het Klimaatrisicocentrum.
9: Als je een achterstand hebt opgelopen om die problemen aan te pakken, dan loop je altijd achter de feiten aan. Ik denk dat we nu een inhaalslag zijn begonnen. Dus wat dat betreft zijn we op de goede weg. Maar een van de grootste uitdagingen op het gebied van veiligheid is gelijktijdigheid. Als er op verschillende plaatsen branden ontstaan, zoals nu in de Hoge Venen, waar dat er op verschillende plaatsen vuur verspreid is, dan zit dat de hulpdiensten, zoals de brandweer, onder grote druk.
6: Het is bewolkt vanmiddag met ook nog opklaringen, met hier en daar ook nog kans op een bui. We halen tot 25 graden. Morgen grijs met een periode van regen en buien en ook woensdag nog wisselvallig en dan nog 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. Onderweg.
4: Met Joren Karel.

zangeres, songwriter, rapper. Ze heeft haar eigen radioshow en is ook gelegenheids-DJ. Nene Cherry en Buffalo Stance. Een heel goede middag. Welkom bij Radio 1. Wij doen aan alleen maar goede muziek met nu twee grootheden op één nummer. Een samenwerking die niemand zag aankomen en toch heel erg klopt. Dit zijn Chaka Khan en Snoop Dogg, Boogies in My Soul.

0: Niks mis met een kleine romantische obsessie. Fine Young Cannibals and She Drives Me Crazy. Eagles heeft een nieuwe single, I'm On Standby, na dit. Op de binnenring rond Brussel is het 20 minuten file rijden tussen Wezenbeek en Oudergem. Op de aansluiting met de E411 is één rijstrook afgesloten. Op de buitenring 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Ook op de E19 naar Antwerpen 10 minuten tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er 20 minuten file in Temse. Naar Antwerpen ook 20 minuten extra op de E313 vanaf Massenhoven. En op de Antwerpse ring is dat 10 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne.
1: Radio 1 onderweg.

Een ode aan vriendschap. Weten dat iemand voor je klaarstaat, no matter what. Zoals I van Eels het zelf zegt. Bitch, I always got time for you. Staat op de nieuwe plaat van Eels. Komt er in oktober. Nieuwe single, I'm on standby. Pete Doherty die ruilt alcohol en drugs in voor Franse baguetten en kaas. Je hoort Last of the English Roses na Caribou. En

Shearwater en Slugs in the Marigolds. Het leven van een veedrijver, van een cowboy in the far, far west. Frankie Lane en Rawhide.

0: We hebben het deze zomer nog niet nodig gehad, maar vandaag heeft de zon toch wat aanmoediging nodig. En dan is er Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Dit is Zwang Regie.
1: Prikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Het is beter dat je nu oplet, ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet, ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen els of lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

0: zwangere Guy Kim Kleisters. Op de binnenring rond Brussel is het 25 minuten file rijden tussen Wezenbeek en Oudergem. Op de aansluiting met de E411 is één rijstrook afgesloten. Op de buitenring komen er 10 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Ook op de E19 naar Antwerpen 10 minuten tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. 20 minuten extra op de E313 vanaf Franst. En ook op de Antwerpse ring is het een kwartier langzamer richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er 20 minuten file in Temse.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

Stellasson en de Galants in a minute. Hopelijk loopt de maandag wat vlot. Je bent misschien wel de eerste dag terug aan het werk. Of nog volop in vakantie. We draaien er met veel plezier goede muziek bij. Duffy en Rain on Your Parade.

0: Coming Home van The Haunted Youth. Na het 14 nieuws van 3 uur, het nummer waarmee de wereld ska heeft ontdekt.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
4: Bring your bottle back bij Super XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Super XL. Let's see you
5: shine. Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
6: Het WK hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sport.

0: overgebracht aan Soerbrood in de Hoge Venen. Dat is het dorpje dat zaterdag gedeeltelijk ontruimd werd, omdat het voor de bewoners te gevaarlijk werd en waar nu een commandopost van de brandweer is. De koning kwam er zijn steun betuigen aan de hulpverleners en kreeg voor zijn vertrek van een inwoonster een schilderijtje overhandigd dat ze zelf geschilderd had. Een landschap van de Hoge Venen.
1: La peinture parle de ce qu'on vient de perdre maintenant. C'est catastrophique. Je suis artiste peintre et je peins surtout la nature. Donc tout ça, c'est mon cœur qui part avec les fumées.
0: Oppositiepartij Groen wil dat het Belgische veiligheidsbeleid beter voorbereid is op natuurrampen. Want nu kan de overheid de bevolking onvoldoende beschermen, zegt voorzitter Eamon Horsch. Bij grote investeringen in defensie moeten daarom ook de gevolgen van klimaatverandering een vaste plaats krijgen.
2: De internationale solidariteit van onze buurlanden apprecieer ik enorm, bijvoorbeeld voor die blusvliegtuigen naar hier te sturen. Maar het zou toch wel beter zijn als onze overheid haar eigen burgers kan beschermen. En dus bereid is om niet alleen te luisteren naar de adviezen, wat de regering te weinig heeft gedaan in het verleden, maar ook effectief klimaat als deel van de veiligheidsstrategie te verankeren. Klimaatrisico's zijn vandaag gevaarlijke risico's waarmee wij hier in Europa geconfronteerd worden. En dan moet je dat meepakken in uw strategie en in uw beleid.
0: In Oostende maken wetenschappers en vissers zich klaar om het visbestand in de Noordzee te tellen. Op basis daarvan bepalen ze dan de visquota, hoeveel vis er per soort gevangen mag worden. De wetenschappers van het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek, het ILVO, doen dat voor het eerst samen met vissers en met nieuwe technieken. Zo kunnen er nu vanop een vissersboot in real-time vissen geteld worden. Wetenschapper Laura Lemey.
3: Dat is een camera die beelden van de band gaat nemen. Die hangt altijd gemonteerd boven de band, meer op het einde van de band ook. En dan gaat hij alle vissen die onder deze camera lopen een filmpje van gaan maken. Dan gaat hij via artificiële intelligentie die soort gaan herkennen en dan ook een lengte gaan bepalen van die soort.
0: Wielrenner Arnaud Delis koerst vanaf volgend jaar voor het Zwitserse Tudor-team. Delis verlaat dus Lotto Intermarché, de ploeg waar hij 4 jaar geleden prof werd. Delis werd bij Lotto onder andere Belgisch kampioen, maar kende ook moeilijke momenten en moest vorige maand al vroeg opgeven in de Tour. Bij Tudor rijdt onder meer ook ex-wereldkampioen Julien Alaphilippe. Vanmiddag nog een paar opklaringen, maar ook veel wolken, met hier en daar nog kans op een bui. We halen 25 graden. Morgen grijs, met periode van regen en buien. Ook woensdag nog wisselvallig en dan halen we nog 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Onderweg.
5: Met Joren Karels.

uit 1964. En mede dankzij dit nummer heeft de wereld ska ontdekt. Millie en My Boy Lollipop. Een heel goede middag. Welkom bij Radio 1. Blijf hangen als je zin hebt in een namiddag vol goede muziek. We hebben de nieuwe single van Vrouwtje, zometeen een classic, ook van Johan Verminne. En dit is Lady Lynn en Her Magnificent Seven. That's alright.

Winnaars van de nieuwe lichting van onze collega's van Studio Brussel in 2015. Intussen St. Granson en All Around Us. Misschien kunnen we rare, experimentele, elektronische muziek maken, dachten ze bij Eurythmics. En toen was er Sweet Dreams. Op de binnenring rond Brussel, 20 minuten extra tussen Wezenbeek en Oudergem. Op de aansluiting met de E411 is één rijstrook afgesloten. Ook op de buitenring 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Naar Antwerpen 10 minuten op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. En op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring komt er een kwartier bij richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. En 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. 20 minuten op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek in Temse. En er rijden geen treinen tussen Leuven en Muizen en tussen Gent-Dampoort en Eeklo.

Geen happy song, de illusie van het menselijke bestaan. Sweet Dreams van Eurythmics. En om dat te compenseren, de nieuwe single van Frauke, die gaat over de innige band met haar vriendinnen. Dit is Ik wou dat ik jou was. Ik heb

Alanis Morissette is bezig aan een wereldtournee en passeerde één Europees land. Ze treden op in Den Haag. En ze is altijd goed, Alanis Morissette, Hand in My Pocket.

Dit nummer was bijna niet uitgekomen, want de zangeres Chrissy Hynde haatte het nummer. Legendarisch intussen The Pretenders en Brass in Pocket. Dit is Au en Kadavesh.

0: Johan Verminnen en ik voel me goed. Op de binnenring rond Brussel, 20 minuten extra tussen Wezenbeek en Oudergem. Op de aansluiting met de E411 is de weg wel vrijgemaakt. Op de buitenring een half uur filegolven tussen Zaventem en Jette. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst verlies je 10 minuten. En op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland komen er 20 minuten bij tussen Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. 15 minuten op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek in Temse. En er rijden momenteel geen treinen tussen Leuven en Muizen en tussen Gent, Dampoort en Eeklo.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

Phoebe Bridgers heeft nieuwe muziek gemaakt en komt die ook voorstellen in Vorst Nationaal. Op 5 december is dat. Dit is Lost Boys.

Lost Boys van Phoebe Bridgers. Gary Brooker is oprichter van Procol Harum, maar in 1979 gaat hij solo. En ook daar heeft hij succes mee. Gary Brooker en No More Fear of Flying.

It's Been Done van Angela McCluskey. Straks na het 14 nieuws van 4 uur. Een liefdesverklaring van The Real Thing. Eerst Rufeda en Something Coming. En dit zijn Wizards of Ooze, Trippin'.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat ik ook niet.
0: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Check voor vertrek.
5: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
4: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
5: Check.
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar Renon te praten.
7: Allee, zeg eens iets, Bruno.
8: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
8: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
7: Bruno.
9: Mobile Vikings.
10: Nu kan hij gaan komen. Ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
11: Het WK hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
12: Lotto, omdat het kan.
13: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
14: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
13: En dat is?
14: Rust in huis, ook in september.
15: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
13: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
16: Wat? 150 baht?
13: Schat ik, dat is 4 euro.
16: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
13: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
17: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Brandweerploegen uit het hele

0: niet over de stopgrens die we op dit moment voor ogen hebben.
1: In Oostende maken wetenschappers en vissers zich klaar om het visbestand in de Noordzee te tellen. Op basis daarvan bepalen ze dan de visquota, hoeveel vis er per soort gevangen mag worden. De voorbije jaren gingen wetenschappers alleen de zee op in het onderzoeksschip Belgica, maar nu gaan ze voor de eerste keer mee met de vissers zelf, omdat de gegevens niet altijd overeenkwamen met de praktijk. En dat merkte ook visser Joachim Henaert.
2: Dat is heel frustrerend, want soms lig je op gebieden te vissen dat er honderden kilo's vis zit, vooral tong dan. En dan krijg je maar een quota, bijvoorbeeld 6000 kilo in een kwartaal of zo. En dat is heel frustrerend voor ons, dat we dat niet mogen meer vangen, ja.
1: In Rusland is oppositiepoliticus Lev Schlossberg veroordeeld tot 11 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft hij het Russische leger in discrediet gebracht door tijdens een debat op te roepen tot een staakt het vuren in de oorlog tegen Oekraïne. De oppositiepoliticus had ook een cover van de Britse krant Daily Mirror op sociale media gedeeld, waarop president Poetin in verband werd gebracht met bloedvergieten in Oekraïne. Schlossberg is vicevoorzitter van oppositiepartij Ja Bloko. Die partij werd vorige week nog door een rechter van het kiesbiljet gehaald voor de parlementsverkiezingen volgende maand in Rusland. En wielrenner Arno Delie koerst vanaf volgend jaar voor het Zwitserse Tudor-team. Delie verlaat dus Lotto Intermarché, de ploeg waar hij 4 jaar geleden prof werd. Delie werd bij Lotto onder andere Belgisch kampioen. Vorige maand moest hij wel nog opgeven in de Ronde van Frankrijk. Bij Tudor rijdt onder meer ook ex-wereldkampioen Julien Alaphilippe. Vanmiddag nog een paar opklaringen, maar ook veel wolken. Hier en daar kans op een bui en temperaturen tot 25 graden. Morgen is het grijs met perioden van regen en buien. En ook woensdag nog wisselvallig. En dan halen we nog 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Onderweg.
4: Met Joren Karels.

You to me are everything, maar is het wel wederzijds spanning bij The Real Thing? Een hele goede middag, welkom bij Radio 1. Dit weekend is het Pukkelpop in Kiewit Hasselt. Kelly's speelt op vrijdagavond, je hoort haar Milkshake zometeen. Na Mahina uit Brussel, actrice, schilder, zangeres...

geproduceerd door The Neptunes. Dat zijn Pharrell Williams en Chad Hugo. Kelly's en Milkshake. Dit is De Mens. Donderdag spelen ze samen met Noordkaap in het Rivierenhof in Deurne.

0: Dit is mijn huis van de mens. 133 kilometer file op de buitenring rond Brussel. 20 minuten extra tussen Zaventem en Jette. Naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en De Werken in Bertem 10 minuten. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen en De Werken in Reumst 15 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland komen er 30 minuten bij tussen Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 15 minuten tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten in Temse. Andere vertragingen zijn beperkt. En er rijden geen treinen momenteel tussen Leuven, Haagt en Mechelen. Er zijn wel vervangbussen.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

Als je een roos in het donker laat staan, verwelkt die net als een relatie. Nectar Wood en Roses in the Dark. Dit zijn Detroit Spinners. It's a Shame.

0: jou.
1: Het is 5:02, over een half uurtje na het nieuws van 5 is er de zomer vandaag met Vincent Bilo. Goedemiddag.
2: Hey Joren.
1: Waar gaan jullie het over hebben vandaag?
2: Ja, uiteraard kunnen we niet om de brand in de Hoge Venen heen, hè. Ondanks de regenbuien vandaag is die smeulende veenbrand daar nog altijd niet onder controle. De bestrijding van de brand loopt moeizaam, dat is wel het minste wat we kunnen zeggen. En nochtans heeft een rapport onze overheid daar 1,5 jaar geleden al voor gewaarschuwd voor dit soort natuurbranden. Een rapport dat ook zwart op wit aangaf dat onze hulpdiensten onvoldoende voorbereid zijn om dergelijke branden te bestrijden. Benedikt Coussement van de politieke redactie die heeft dat rapport gelezen en komt ons vertellen wat er allemaal in staat en wat we eruit kunnen leren. Er zijn ook nieuwe cijfers over de voedselveiligheid in ons land. Cijfers waar ik toch een beetje van schrok, want nog nooit heeft de voedselinspectie zoveel horecazaken gesloten als vorig jaar. Ja, dan vraag je af, zijn restaurants dan minder hygiënisch geworden? Krijgen we minder vers of veilig voedsel op ons bord dan vroeger? Het zijn vragen die ik straks allemaal ga stellen aan het Federaal Voedselagentschap. En oh ja, we gaan het ook hebben over de vagina. En hoe je je vagina gezond houdt. De Universiteit van Antwerpen is blijkbaar een van de pioniers als het gaat over wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheid van de vagina. Ze hebben er zo'n beetje als eerste zo uitgebreid het ecosysteem van het vrouwelijk geslachtsorgaan in kaart gebracht. En ze hebben ook onderzocht welke menstruatieproducten het beste zijn voor de vaginale gezondheid. Als je nu niet gaat luisteren naar de zomer vandaag, dan weet ik het ook niet meer.
1: Over een half uurtje hier op Radio 1.
3: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
4: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
3: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
5: Radio 1. Onderweg.
6: Met Jorenka

0: The Dancehall Days. Er is nieuwe muziek van Georgia Smith. Het is zoals al haar muziek diep over liefde en wederzijds verdriet. I lied, you lied. Na dit. 153 kilometer file op de buitenring rond Brussel is het 20 minuten filegolven tussen Zaventem en Jette. Naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en De Werken in Bertem 10 minuten. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen en De Werken in Rumst 20 minuten. En op de E313 van de Franst ook 20 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland komen er 25 minuten bij tussen Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 30 minuten tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. In Borgerhout is er hinder door een ongeval. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten in Temse. Andere vertragingen zijn beperkt. En er rijden geen treinen tussen Leuven, Haagt en Mechelen. Er zijn wel vervangbussen.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

0: En hij is niet de enige op een maandag, denk ik. I don't wanna get a job van Louse the Cat. Na 5 uur de zomer vandaag.
1: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
2: Check.
1: De DJ checkt voor je tickets koopt.
2: Oké, check.
1: En social media checkt voor je op date gaat.
2: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
1: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
1: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: In de zomer vandaag hebben we het over de vagina, over de brand in de Hoge Venen en over voedselveiligheid. Maar geef maar toe dat je die twee laatste onderwerpen al lang niet meer gehoord hebt. Dus ja, het gaat straks over de vagina. Na het nieuws van 5.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Dit jaar zijn er al dubbel zoveel natuurbranden als heel vorig jaar, zonder de brand in de Hoge Venen erbij die nu woedt. De oppositie heeft kritiek op de aanpak van die natuurrampen en roept de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vroeger samen. En in Rusland is een politicus van de oppositie veroordeeld tot een jarenlange celstraf. Er waren dit jaar al 234 natuurbranden in ons land. Dat blijkt uit tellingen van onderzoekers van de Universiteit Gent. Het aantal natuurbranden ligt daarmee nu al dubbel zo hoog als tijdens heel 2025. De brand die momenteel woedt in de Hoge Venen is nog niet meegerekend. De telling liep maar tot vorig

0: 30 vierkante kilometer natuur zijn er intussen vernield. Maar in Soerbrood, het dorpje waar zaterdag 500 mensen hun woning moesten verlaten, was er vandaag wat positief nieuws. Koning Filip kwam er langs en de bluswerken verlopen er gunstig. Wim Schepens brengt verslag uit van ter plaatse.
1: Hoog bezoek vanmiddag in Soerbrood. Koning Filip komt er de hulpverleners een hart onder de riem steken.
2: Een excellente collaboration in Soerbrood.
1: Maar tijdens het bezoek wordt hier even verderop nog altijd geblust. Een helikopter komt hier vlakbij in het meer van Robertville een nieuwe lading water opscheppen. Drie zijn er vandaag actief, waaronder één uit Nederland. Maar er zijn er meer op komst, zegt minister van Binnenlandse Zaken Quintin.
3: Er zijn twee helikopters die vanuit Duitsland komen en twee vanuit Noorwegen.
1: Wim Petit van de brandweerzone Oost-Limburg coördineert hier de strijd tegen het vuur op de grond. En die levert vandaag resultaat op.
4: Het is actief, er is nog altijd vuur, er zijn nog altijd vlammen. Maar het gaat niet over de stopgrens die we op dit moment voor ogen hebben.
1: Deze vrijwilliger, die hier al dagen in de weer is, haalt moed uit de gang van zaken.
5: On voit qu'on va vers le bon, mais on n'a pas encore gagné.
0: Intussen is beslist om het in het federaal parlement de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vervroegd bijeen te laten komen over de grote natuurramp. Een datum ligt nog niet vast. Het waren oppositiepartijen PvdA en anders die daarom hadden gevraagd. Een overzicht door Benedikt Koesement.
6: De parlementsleden hebben vakantie, maar PvdA wil toch nu al van de regering horen of ze deze crisis goed aanpakt. Ook de liberalen van Anders vinden dat we snel lessen moeten trekken voor de toekomst. Kamerlid Arthur Orleans.
7: Hoe werkt die coördinatie en wat zou ik in de toekomst beter kunnen? Natuurlijk moet je zo'n rampen altijd proberen te voorkomen, maar als die dan plaatsvinden, ja, hoe pak je dat dan op een efficiënte manier aan? We lezen vandaag in de krant dat ons land daar totaal niet voor voorzien is en dat totaal niet kan bestrijden. En dat willen wij natuurlijk bespreken in het parlement en liefst zo snel mogelijk.
6: Volgens Groen slaagt de overheid er niet in om de bevolking te beschermen. Voorzitter Ayman Horsch.
8: Een overheid zou altijd garant moeten staan voor de veiligheid van haar burgers. Er gaat vandaag enorm veel geld naar defensie. Wel, het is misschien interessant om een deel van dat budget te gebruiken voor klimaatdefensie. Voor ons beschermen tegen dit soort branden en ervoor zorgen dat kostbare natuurgebied, waar we allemaal herinneringen hebben, niet in as opgaan omdat er een hittegolf is.
6: Er moet voor Groen systematische aandacht zijn voor klimaatrisico's.
0: In het voetbalstadion van Genk wordt afscheid genomen van Michiel van de Weert. De jongen van 28 overleed vorige week na een hartoperatie. Hij leed aan de zeldzame verouderingsziekte Progeria. Michiel was bekend als influencer en gamer en hij was ook in hart en nieren een Genk supporter. Deze mensen wilden graag mee afscheid nemen van hem.
9: Hij was een hele lieve jongen, ook steun voor de ouders en een echte Genkie. En daarmee willen we toch heel graag bij zijn voor zijn wens werkelijkheid te maken.
10: Ik kende Michiel ook een beetje omdat ik heel goed bevriend ben met Amber en vond het belangrijk om er voor Amber te zijn en ook voor de ouders en voor alle familie en vrienden van Michiel eigenlijk gewoon voor wat steun vooral.
0: In Rusland is oppositiepoliticus Lev Schlossberg veroordeeld tot 11 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft hij het Russische leger in discrediet gebracht. De politicus is vicevoorzitter van de enige partij in Rusland die tegen de oorlog in Oekraïne is. Maar hij is niet de eerste oppositiepoliticus die wordt veroordeeld.
11: Nee, enkele weken geleden werd ook al een andere vicevoorzitter van diezelfde oppositiepartij, Jabloko, veroordeeld tot 7 jaar cel. En de partij zelf werd vorige week door het Hoge Rechtshof geschrapt van het kiesbiljet voor de parlementsverkiezingen van volgende maand. De rechter gaf Schlossberg vanmiddag 11 jaar cel omdat hij de cover van het Britse tabloid Daily Mirror op sociale media had gedeeld. Een cover waarop president Poetin in verband werd gebracht met bloedvergieten in Oekraïne. En de politicus had ook tijdens een debat gepleit voor een staakt het vuren in Oekraïne. Maar het is duidelijk dat er in Rusland absoluut geen ruimte is voor een afwijkend standpunt over de oorlog. Want volgens president Poetin zal Rusland die oorlog winnen.
0: Dankjewel, Marijn. Vanavond droog, vannacht meer wolken met regen of motregen in het noordwesten en minima tot 18 graden. Morgen wordt grijs met perioden van regen en buien, temperaturen dan tot 24 graden. En ook woensdag nog vaak regen. De rest van de week blijft het wisselvallig met wolken, regen en ook opklaringen. Vooraan, ons land kreeg dit jaar al af te rekenen met dubbel zoveel natuurbranden als heel vorig jaar, zonder de grote brand in de Hoge Venen erbij. Ook wetenschappers waarschuwen voor de volgende jaren. Meer op vrtnieuws.be.
12: Radio 1. De zomer vandaag.

0: Sans Bilo.
1: Goedemiddag en welkom

0: Jump Around van House of Pain. En daarmee is het bijna 5:10 geworden. Hele goede namiddag.
1: De zomer vandaag.
0: Had ons land beter voorbereid kunnen zijn op de natuurbranden, zoals nu in de Hoge Venen? Ja, zegt een rapport dat onze overheid 1,5 jaar geleden al waarschuwde voor een situatie zoals we ze nu meemaken in de Hoge Venen. Benedikt Coussement die las dat rapport en die komt er ons zo meteen alles over vertellen. Vorig jaar is er ook een record aantal horecazaken gedwongen moeten sluiten vanwege een gebrekkige voedselveiligheid. Aan het Federaal Voedselagentschap vraag ik straks of we ons zorgen moeten maken als we straks op restaurant gaan. En we gaan het ook hebben over wat een vagina wel en niet gezond houdt. En dat willen we tenslotte toch allemaal wel weten. Waar ik jullie in dit programma ook graag van op de hoogte houd, dat weten trouwe luisteraars van de zomer vandaag, dat is hoe het nog is gesteld met de goudschat van Dendermonde. Trouwe luisteraars weten trouwens ook dat we in dit programma niet meer spreken over Dendermonde, maar van het Eldorado aan de Dender. Want in het Eldorado aan de Dender zijn vorige week bij renovatiewerken 9 miljoen aan goudstaven en munten gevonden, dat weet je wel. Behoorlijk wat Dendermondenaars, die hebben de werf intussen ook al eens bezocht in de hoop om daar misschien nog wat andere verloren staven of muntstukken buiten te maken. Te vergeefs hebben we al meegegeven vorige week, want het goud is door de politie overgebracht naar een veilige plek. Maar er zijn ook goudzoekers die proberen om meteen de hele buit gewoon te claimen door te beweren dat zij de rechtmatige eigenaar zijn. En die mensen die komen niet alleen uit België. Aldus korpschef Patrick Vijs.
2: Het begint nu internationaler binnen te komen. Hè. Ja, gisteravond heb ik er nog 2 gelezen. Eén kwam vanuit Letland. En de andere claim, ja, denk ik, de buurt van Pakistan, India, die komt erin.
0: Maar hoor ik je ook denken, hoe kan iemand uit Pakistan of India nu goud verloren zijn in, of all places, Dendermonde?
2: Wel, een van de personen die heeft in een vorig leven, want zo schrijft hij ook, in België rondgelopen, jaren 60. En ja, nu dat hij die reportages overal heeft gezien, is hij ervan overtuigd dat het zijn goud is dat hij verstopt heeft in de tijd dat hij nog in zijn vorig leven in België rondliep.
0: Ah ja, natuurlijk in een vorig leven. Ja, ik herinner het mij. Plots heb ik ooit eens 9 miljoen aan goud ergens achtergelaten in een huis in Dendermonde. Ja, juist, het valt me terug te binden. Helaas voor hem is reïncarnatie vooralsnog niet opgenomen in het Belgische eigendomsrecht. En heeft de korpschef de mail uit India of Pakistan inmiddels al verwijderd. Maar goed geprobeerd wel.
1: Radio 1.
3: De zomer vandaag.

0: Blow My Mind van Robin.
1: Radio 1.
2: De zomer vandaag.
0: Ik denk dat iedereen vandaag wel blij was met de eerste plensbuien. Na die 3 hittegolven die we deze zomer al over ons heen hebben gekregen. Maar in de Hoogevenen, ja, daar hebben ze de regen denk ik vandaag echt onthaald als manna uit de hemel. Hè. De verspreiding van het vuur is er een beetje mee afgeremd. Maar ja, helemaal onder controle zijn de smeulende veenbranden nog belangen na niet. Hè. Dag Benedikt Koussement.
3: Dag Vincent.
0: Van onze politieke redactie. Ja, we zien nu al enkele dagen hoe moeilijk de hulpdiensten het wel hebben om het hoofd te bieden, hè, aan die brand in de Hoogevenen. Jij bracht vandaag in het radionieuws nog eens een rapport in herinnering dat daar 1,5 jaar geleden al voor waarschuwde. Hè?
3: Ja.
0: Het gaat om een rapport van het CERAC, zeg ik dat juist zo?
3: Het CERAC, ja.
0: Wat is dat CERAC precies?
3: Niet zo heel bekend. Het Centrum voor Risicoanalyse van Klimaatverandering. Dat is eigenlijk ook vrij recent opgericht. Herinner je juli 2021? België wordt getroffen door een waterbom, gigantische overstromingen, vele doden. Toen is er heel veel aandacht gegaan naar de heropbouw. Maar ook wel was er toen al het besef van, oké, er is nood om proactief maatregelen te gaan nemen. We moeten begrijpen, wat is er gebeurd? Kunnen we daarop ook anticiperen? En dus kort daarna is beslist van oké, we gaan een onafhankelijk centrum oprichten met als doel analyses maken van klimaatrisico's, bekijken of we wel weerbaar zijn of hoe we ons kunnen beveiligen. En die moeten dan die analyses die ze maken uiteraard overmaken aan de overheden, dus advies geven, zodat zij dan hun beleid kunnen aanpassen. Niet alleen de federale overheid trouwens, maar ook provincies of gemeenten. En dan zien we dat zij een aantal publicaties hebben gedaan in 2024. Toen was het pas opgericht. En dan eind februari 2025 hebben ze dus dat rapport uitgebracht over hitte en natuurbranden.
0: Ja, en wat staat er dan precies in dat rapport dat ze dan 1,5 jaar geleden hebben gepubliceerd? Zij waarschuwen in dat rapport, als ik het goed begrijp, eigenlijk een beetje exact voor het soort scenario waarin we nu zitten.
3: Inderdaad, dat we dus niet klaar zijn, heeft toen ook op onze site gestaan, vrtnieuws.be, en dus dat er de komende jaren, de komende 10, 15 jaar, dat er meer natuurbranden zullen zijn door hitte en droogte, dat er dringend investeringen nodig zijn, dat er ook wetenschappelijk onderzoek moet gebeuren, dat er meer politieke aandacht voor moet zijn. Wat staat daar nog in dat vandaag dan belangrijk blijkt te zijn? Dat er ook verschillende branden tegelijk kunnen woeden en dat we dan niet voldoende capaciteit hebben om die allemaal te bestrijden. En wat een grote aanklacht toen ook was, is dat er eigenlijk een gebrek aan gegevens was uit de geschiedenis. Dus we hebben die gegevens uit de geschiedenis nodig om inschattingen te kunnen maken in de toekomst. Maar ze hebben het toen moeten doen met wat ze in handen hadden. In dat rapport ook wel wat nuance. Enorme bosbranden, zoals we nu bijvoorbeeld deze zomer ook gezien hebben in Frankrijk. Ja, die moeten we hier dan niet verwachten, want we hebben natuurlijk niet zo'n grote bossen.
0: Ja.
3: Steven Vermeulen kon ik daarover interviewen van dat centrum CERAC.
4: Het risico is klein. Wij zitten met een beetje postzegelnatuur in ons land. Dat wil zeggen kleine stukjes natuur. We hebben 1 groot gebied, dat is de Hoge Venen, die net vatbaar is ook voor natuurbranden. Je hebt daar het veengebied, maar ook heel veel naaldbomen. Naaldbomen die echt wel een soort van een brandstof zijn, waardoor dat het vuur zich sneller gaat verspreiden. En als de omstandigheden zich voordelen, zoals nu, waarbij droogte en een variabele wind gelijktijdig optreden, dan heb je een toxische cocktail. Dus ik denk dat we meer hadden kunnen doen, maar dat we ook niet geholpen zijn door de omstandigheden.
0: Postzegelnatuur, hoor ik Steven Vermeulen zeggen.
3: Om te onthouden.
0: Maar zoals we allemaal weten, kunnen postzegels ook heel kostbaar zijn.
3: Ja. En je zit dus met een combinatie eigenlijk van dingen die gewoon tegenzitten vandaag. Maar wat nu aan het gebeuren is, is wel degelijk voorspeld.
0: Ja, dus dat rapport dat is opgesteld door dat CERAC, dat is eigenlijk een advies aan al onze overheden. Is daar dan eigenlijk iets mee gebeurd, Benedikt? Zijn onze overheden hiermee aan de slag gegaan?
3: Wel, zelf zeggen ze in dat centrum van wel, er is veel aandacht voor geweest. Er zijn een aantal dingen in kaart gebracht. We kunnen het vandaag beter inschatten. De grote risico's gaan bepalen waar die branden zich zullen voortdoen. Er is geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek, maar ook in middelen om die branden te bestrijden. Initiatieven zijn er genomen, federaal, Vlaams en Waals. Er is meer coördinatie tussen brandweerzones. Dus ja, er is iets gebeurd, maar dan nog hebben we niet kunnen beletten dat dit dan toch nog gebeurt. Dus er is nog meer nodig en zegt hij ook wel, we hebben toch het risico onderschat en er was nu eenmaal een grote achterstand die we intussen al hadden opgelopen.
4: als je een achterstand hebt opgelopen om die problemen aan te pakken, ja, dan loop je altijd achter de feiten aan. Ik denk dat we nu een inhaalslag zijn begonnen. Dus wat dat betreft zijn we op de goede weg. Maar een van de grootste uitdagingen op het gebied van veiligheid is gelijktijdigheid. Als er op verschillende plaatsen branden ontstaan, zoals nu in de Hoge Venen, waar dat er op verschillende plaatsen vuur verspreid is, dan zit dat de hulpdiensten, zoals de brandweer, onder grote druk.
3: En dus moet die inhaalbeweging eigenlijk nog sneller, zegt Steven Vermeulen, want die schaadt uiteraard de natuur, maar ook wel onze gezondheid door die toxische rook die vrijkomt.
0: Ja, dat ook nog eens natuurlijk. Het is allemaal een klein beetje too little, too late, hoor ik Steven Vermeulen hier zeggen. Ze zijn wel aan de slag gegaan met dat rapport, maar we hebben nog een grote inhaalbeweging te maken. Nu, het gaat op dit moment heel erg over de Hoge Venen, maar er zijn ook bij ons in Vlaanderen risicogebieden. Hè? Ik denk aan de Kalmthoutse Heide bijvoorbeeld.
3: Absoluut, ja. Of de Hoge Venen. Dus in Limburg en in Antwerpen heb je wel een aantal grote risicogebieden. Hij verwijst trouwens in dat interview ook naar een grote brand op de Kalmthoutse Heide. Dat was in 2011. En dan zie je, na zo'n grote ramp wil iedereen actie ondernemen. Maar het gevaar bestaat dat even daarna de aandacht toch gaat verslappen.
4: Uit de praktijk blijkt jammer genoeg dat een ramp vaak dingen in beweging zet. Het zou zo niet moeten zijn, want wetenschappers hebben al jaren gewaarschuwd dat die problemen zich gaan voordoen. En wetenschap zou misschien beter op hun woord geloofd worden.
0: Ja, dat is klare taal, hè?
3: Ja.
0: Hate to say I told you so, hoor ik hem een klein beetje zeggen.
3: Steve, ja, hij zegt het moet eigenlijk een laatste wake-up call zijn om toch voorbereid te zijn, want het ontbreekt soms een beetje aan de urgentie.
0: Ja, vandaag blijken de voorspellingen in dat rapport dus uit te komen. Blijken de waarschuwingen aan onze overheden terecht? Hoe reageert de politiek hier nu eigenlijk op?
3: Wel, zoals ik zei, het is een oud rapport, dus het is niet zo dat er massaal veel reacties nu zijn op dat rapport. Maar Groen heeft het bijvoorbeeld wel vandaag aangegrepen om te zeggen van ja, het Klimaatrisicocentrum zou niet alleen adviezen moeten geven, maar zou eigenlijk een vaste plaats moeten krijgen als het gaat over onze nationale veiligheid. Dus dan moeten we het niet alleen hebben over veiligheid aan onze grenzen, maar ook veiligheid die als gevolg zijn van de klimaatverandering. Los van dat rapport had je natuurlijk vandaag dan ook de vraag van twee andere oppositiepartijen, Anders en PvdA, die vragen aan het parlement of om het parlement vervroegd te laten terugkeren uit vakantie, want zij hebben nog vakantie uiteraard. Die commissie Binnenlandse Zaken willen zij vervroegd bijeenroepen om vragen te stellen aan bijvoorbeeld minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin. Is deze ramp wel goed gecoördineerd? We hoorden nu net dat dat ook effectief zal gebeuren. Een datum moet nog vastgelegd worden. Maar dus die commissie zal vervroegd bijeenkomen.
0: Oké, heel erg bedankt voor al die uitleg, Benedict Cousement.
3: Graag gedaan.

0: Ja, of je cocktail wel of niet met cachaça bereid is, dat is soms nog van de minste zorgen als je leest dat er vorig jaar een record aantal horecazaken zijn moeten sluiten vanwege een gebrekkige voedselveiligheid. Zijn het slaatje of de stek die we op restaurant geserveerd krijgen nog wel veilig? Of moeten we ons zorgen maken? Daarover gaan we het zo meteen hebben. Intussen staat er 167 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 25 minuten erbij tussen Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen en de Werken in Rumst 20 minuten. Op de E313 vanaf Franste ook 20. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten erbij in Temse. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten filegolven tussen Zaventem en Jette. Naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Bertem 10 minuten erbij. Op de E429 naar Doornik 20 minuten bij Edingen doorwerken. En er rijden geen treinen tussen Leuven, Haagt en Mechelen. Er zijn wel vervangbussen.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
3: Natuurlijk, het is een Kamderen bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
2: En dat is?
3: Rust in huis, ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
7: Oh ja, man.
8: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
7: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
8: Ik hoef deze echt niet te weten.
7: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen.
8: Huh? Allee, watermeloen of zo.
7: Ik kan echt niet volgen.
8: Of maar jessekes voor de barbecue.
9: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
8: Doe eens naar rechts.
9: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
8: Oh, we hebben een match.
9: De dagelijkse kost-app.
10: Radio 1.
11: De zomer vandaag. Met Vincent Bilo.
0: Het is 3:30. En iets opvallends toch dat we vandaag in de krant lazen. Nooit eerder zijn zoveel horecazaken gedwongen om te sluiten als vorig jaar. Het voedselagentschap sloot in 2025 maar liefst 508 voedingszaken vanwege onder meer een gebrekkige voedselveiligheid. Dat is dubbel zoveel als 4 jaar eerder in 2021. Goedemiddag, Helene Bonte van het voedselagentschap.
12: Goedemiddag.
0: Ja, beste Helene, van waar die stijging? Zijn horecazaken de laatste jaren zoveel onhygiënischer geworden?
12: Goh, het is natuurlijk moeilijk om daar één oorzaak voor aan te duiden, maar er zijn wel een aantal dingen die wij vaststellen op het terrein die eventueel een verklaring kunnen geven. Ten eerste zien we ook wel echt een toename in het vaststellen van ongedierte. Vooral dan in grote steden waar ook doorgaans meer sprake is van zwerfvuil, vaak verouderde panden en daar vormen ratten- en muizenplagen wel echt een toenemend probleem. Mm-hmm. Daarnaast merken we ook wel dat er vaak onvoldoende kennis is over voedselveiligheid. We zien in de praktijk heel vaak starters die echt met een grote passie een zaak beginnen, maar niet altijd over de juiste kennis beschikken. En tenslotte merken we ook helaas dat de algemene hygiëne en properheid niet altijd als prioritair wordt beschouwd. Want je moet als zaakvoerder natuurlijk je personeel voldoende tijd geven, voldoende middelen geven om elke dag consequent te gaan poetsen bijvoorbeeld. Maar een verhoogde personeelsdruk gaat er heel vaak toe leiden dat de hygiëne wat op de achtergrond verdwijnt.
0: Ja, mevrouw Bonte, kort door de bocht van die pop-up restaurants waar ze met veel flexijobbers werken in het midden van een grote stad waar veel ongedierte rondloopt, dat zijn de onveiligste plekken om te eten.
12: Dat zijn de meest risicovolle plekken, zal ik maar zeggen, ja. Als het aankomt op voedselveiligheid. Net omdat er heel veel roulement is in het personeel, is er misschien niet altijd evenveel tijd om iedereen echt te gaan doordringen van het belang van voedselveiligheid en de juiste kennis te geven van voedselveiligheid.
0: Mm-hmm. Is er een groot verschil in voedselveiligheid tussen verschillende soorten voedingszaken, hè? geef maar een cliché. Chinese restaurants wordt van gezegd dat ze het niet zo nauw nemen met hygiënevoorschriften. Wordt dat cliché bevestigd? Of hoe zien de cijfers er wat dat betreft uit?
12: Wel, als we kijken naar onze resultaten, dan gaan we door de band genomen wel een aantal zaken er kunnen uithalen die bij een eerste controle geen gunstig rapport behalen. Pita-zaken of gevangenissen bijvoorbeeld. Nu, dat wil wel niet per se zeggen dat die het echt veel slechter gaan doen. Er zijn nu ook gewoon eenmaal minder pita-zaken en gevangenissen in België dan bijvoorbeeld klassieke eetgelegenheden. Dus als je daar al een aantal slechte leerlingen hebt, een aantal slechte resultaten, dan gaat dat nu ook eenmaal zwaarder gaan doorwegen op dat totaal.
0: Ja, 508 verplichte sluitingen lees ik. Wanneer gaan jullie eigenlijk over tot een sluiting? Krijgen zaken eerst een waarschuwing en de kans om zich te herpakken? Of vanaf wanneer, ja, zeggen jullie echt, oké, deuren sluiten?
12: We gaan nooit zomaar een zaak tijdelijk gaan sluiten, maar het kan effectief al bij een eerste controle. Het gaat vooral, bij ons maakt het niet uit hoeveel je al gecontroleerd bent, maar de vaststelling die we doen. Dus als er echt een ernstig en dreigend gevaar is voor de gezondheid van de consument, dan gaan onze controleurs ook niet gaan twijfelen om zo'n maatregel te nemen. Maar heel vaak zien we wel dat het meerdere inbreuken zijn die we dan vaststellen. Ernstige hygiëneproblemen bijvoorbeeld, maar dus ook ongedierte of problemen met temperaturen. Heel vaak is het een combinatie ervan en dan gaan wij ook zo'n maatregel moeten nemen.
0: Ja, jullie controleren met het FAF niet alleen de klassieke horecazaken, hè, maar ook de keukens van bijvoorbeeld, u zei het al, gevangenissen, hè, maar ook ziekenhuizen. Ja, die cijfers zien er ook wel best verontrustend uit, hè. Ik lees hier van de keukens in gevangenissen blijkt 67% niet in orde, in ziekenhuizen 46%, rusthuizen ook 40%. Ja, en dat uitgerekend op plaatsen waar ja, mensen, laten we eerlijk zijn, niet te kiezen hebben of ze er eten, hè. Dat is toch problematisch, niet?
12: Ja, maar ook dat moeten we wel goed kaderen, want het is niet zo dat een ander aandeel van de resultaten dat een geen gunstig rapport wil zeggen dat we echt te maken hebben meteen met ernstige of zware inbreuken. In de meeste gevallen gaat het echt wel om inbreuken die relatief snel kunnen worden aangepakt en waarvoor we dan een waarschuwing geven. Dat is de lichtste maatregel die we kunnen opleggen en waarbij we ook altijd nog eens een hercontrole gaan doen om te gaan kijken of dat is aangepakt. Maar we kunnen nu eenmaal wel niet ontkennen dat ziekenhuizen of rusthuizen werken met kwetsbare consumenten en dat het dus daar ook zeker belangrijk is om die voedselveiligheid heel strikt na te leven.
0: Mm-hmm. Hoe gaan we deze trend van een stijgend aantal sluitingen kunnen keren? Als u zegt, ja, het is toch vooral ook een beetje een kwestie van attitude en cultuur om eigenlijk ja, als horecazaak goed te weten wat de regels zijn.
12: Wel, wij investeren daar al heel wat in. Wij bieden gratis opleidingen aan online, maar ook ter plaatse als voedingszaken dat wensen. En daarnaast is het ook zo dat sinds kort in de wetgeving is opgenomen dat je een voedselveiligheidscultuur moet hebben in je zaak. Dus enerzijds moet er voldoende kennis zijn, maar er moet ook voldoende tijd en middelen worden vrijgemaakt. En dat is ook iets waar we op controleren en dat we dus ook kunnen bestraffen als dat niet correct wordt nageleefd.
0: Ja, jullie kunnen natuurlijk niet alle voedingszaken in heel het land controleren. Dus waar kunnen wij als horecaklant zelf eigenlijk op letten? Wat zijn de alarmsignalen om een restaurant of een pitazaak misschien beter toch links te laten liggen?
12: Je kan eigenlijk heel gemakkelijk via een applicatie op onze website Food Hygiene Rating gaan kijken wat het laatste inspectieresultaat is geweest van een horecazaak. Dus dat is al een eerste ding dat je kan gaan controleren. En dan zijn er natuurlijk ter plaatse wel een aantal red flags die jou toch wel het signaal kunnen geven dat het misschien niet veilig is. Bijvoorbeeld een plakkerige tafel, de vloer, ook de toiletten. Want als daar al niet wordt proper gemaakt, dan kan je je wel voorstellen wat er achter de schermen gebeurt. En je kan ook wel een melding doen. Dus wij hebben een meldpunt voor de consument dat je telefonisch of online kan gaan bereiken. En die klachten nemen wij ook prioritair in behandeling. En we gaan dan ook altijd ter plaatse om te gaan kijken of die klacht gegrond is en of we eventueel een maatregel moeten nemen.
0: Ja, en zeg nog eens waar we terecht kunnen voor het consulteren van die rapporten van jullie?
12: Dat kan gewoon op onze website. Dus dat is de Food Hygiene Rating. Dat is een beetje de Trivago, maar dan van de voedselveiligheid. En die staat op onze website ter beschikking.
0: De Trivago van de voedselveiligheid, dat vind ik heel goed samengevat van u. Helene Bonte van het Voedselagentschap, heel erg bedankt voor het woordje toelichtingen.
12: Graag gedaan.
10: Radio 1.

0: Van The Man en A Bright Side of the Road.
1: Radio 1.

0: De Danceteria van Madonna.
1: De zomer vandaag.
0: Ja, en ik heb iemand aan de lijn van de Universiteit van Antwerpen. Een hele goede middag, mevrouw Lebeer.
2: Goedemiddag.
0: U hebt onderzoek gedaan naar iets wat ons geweldig interesseert. En ik denk wat heel veel mensen interesseert. Want er is een product dat alle vrouwen ter wereld zo'n 15.000 keer in hun leven gebruiken. Op de intiemste plek van hun lichaam bovendien. En toch is het effect daarvan nog nooit goed onderzocht. Ik heb het over menstruatieproducten, hè, zoals maandverband, tampons, menstruatiecups. U hebt aan de Universiteit van Antwerpen eigenlijk zo'n beetje voor het eerst onderzocht wat de invloed is van zulke producten op de gezondheid, hè? Klopt?
2: Inderdaad, ja, met een heel team uiteraard.
0: Uiteraard met een heel team die we daarvoor meteen ook bij deze de credits geven. Maar mevrouw Lebeer, voor we ingaan op dat onderzoek, de gezondheid van de vagina, die wordt bepaald, lees ik, door het vaginaal microbioom. Dat is ook iets wat jullie aan de Universiteit van Antwerpen blijkbaar zo'n beetje voor het eerst echt in kaart hebben gebracht, hè. Wat is dat precies, dat vaginaal microbioom?
2: Wel, het vaginaal microbioom is eigenlijk een verzamelnaam voor al het microbiële leven in je vagina. Dus een ecosysteem van eigenlijk vooral bacteriën, maar ook wat schimmels en wat virussen die daar zitten om je vagina gezond te houden en een soort van zelfreinigend systeem te houden.
0: Oké, en hoe moeten we een gezond microbioom ons dan voorstellen? Wat regelt dat allemaal en wat zorgt ervoor dat dat gezond is?
2: Wel, dus één grote groep van bacteriën waarvan we nu al weten dat die belangrijk zijn voor zo'n gezonde vagina. En dat is de groep van de melkzuurbacteriën. Die maken melkzuur, wat een soort van natuurlijk antibioticum is en ons beschermt tegen vooral allerlei ongewenste microbiële indringers.
0: Is dat een beetje wat we vroeger altijd al hoorden over die pH-waarde van de vagina?
2: Ja, de pH van de vagina kan best zuur zijn.
0: Ja. En daar hebt u onderzoek naar gedaan. Is dat een beetje, als ik het zo goed begrijp, een beetje vergelijkbaar met de darmflora, waarvan ook gezegd wordt, hè, dat is een soort ecosysteem dat in balans moet zijn om gezond te zijn?
2: Ja, in zekere zin is dat zeker te vergelijken. Alleen wat de vagina zo speciaal maakt, is dat, dat er een bepaalde groep van bacteriën, wij noemen dat domineert, dus heel belangrijk is, terwijl in de darm je vooral een grote diversiteit moet hebben om veel te kunnen verteren en andere functies. Zien we in de vagina dat de natuur op een of andere manier eigenlijk alleen bij de mens gekozen heeft om een soort van symbiose of nuttige interactie aan te gaan met die lactobacillen of melkzuurbacteriën.
0: Mm-hmm. Van de darmflora wordt gezegd dat het, ja, dat het op heel veel dingen in ons lichaam een invloed heeft, tot zelfs ons mentale welzijn. Hoe zit het met dat vaginale microbioom? Weten we al een beetje waar dat allemaal effect op heeft?
2: Wel, daar weten we veel minder over. En dat was voor ons ook een van de belangrijkste redenen om dat onderzoek te starten. En dat ook wat breder te trekken dan puur alleen kijken wat zijn infecties die in de vagina voorkomen. Wat is de, wij noemen dat de biologie van de vagina. Welke bacteriën zitten daar? Wat doen die? Hoe houden die ons gezond? En inderdaad, wie weet, welke functies hebben ze allemaal?
0: Mm-hmm. U hebt dat nu aan de Universiteit van Antwerpen samen met uw collega's voor het eerst een beetje in kaart gebracht. Hoe kan het in godsnaam zo lang geduurd hebben voor iemand op het idee is gekomen om dat eens te onderzoeken?
2: Ja, die vraag stellen wij onszelf ook altijd. Een stukje denk ik dat het komt omdat het niet zo gemakkelijk is om al die bacteriën en heel dat microbioom te samen in kaart te brengen. Je hebt daar technieken voor, technologieën om dat DNA in kaart te brengen en die bestaan nog maar 10, 15-tal jaar. Maar het duurde wel langer dan bijvoorbeeld bij de darm. En we weten niet hoe, waarom, maar misschien ook ja, vrouwengezondheid loopt wel een beetje achter qua aandacht op bepaalde andere aspecten in de medische wereld. Dus misschien ligt daar ook wel een stukje van de verklaring.
0: Ja, de anatomie van de clitoris is per slot van rekening ook nog maar zeer recent in kaart gebracht. Hè? Dat zegt ook al boekdelen.
2: Inderdaad, ja.
0: Nu hebben jullie dus onderzocht, mevrouw Lebeer, wat de impact is van producten, menstruatieproducten, op de gezondheid van die vagina. Hoe hebben jullie dat precies onderzocht?
2: Wel, in de eerste fase hadden we gewoon in kaart gebracht wat is het vaginale microbioom bij burgers thuis, dus bij burgerwetenschap. En dat was voor ons belangrijk dat ze gewoon zelf een zo'n staal konden nemen. En we hadden toen ook al gevraagd van wat vinden jullie nu iets dat onderbelicht is en wat onderzocht zou moeten worden. En er kwam heel vaak naar voren dat al die menstruatieproducten die ze moeten kiezen, dat ze daar eigenlijk weinig over weten of dat een effect had. En dan hebben we, vanaf dat we de kans hadden om zo'n onderzoek te starten, en er iemand, wij noemen dat doctoreren, en zelf een project doen, dat was Leonore. Toen hebben we gekozen om de invloed van menstruatieproducten te bekijken. En we hebben eigenlijk voor de eerste keer het project zo gedesigned, noemen we dat dan, waarbij elke vrouw haar eigen controle is. Dus in die zin moesten vrouwen 5 maanden lang telkens een ander menstruatieproduct gebruiken. Mm-hmm. Dus ze moesten eigenlijk afstappen van hun gewoontes en dan gingen wij kijken wat de invloed was op hun vaginale microbioom, maar ook het vulva-microbioom van de intieme zone. En dan keken we ook naar bepaalde immuunfactoren in het menstruatiebloed.
0: Oké, en wat zijn dan zo de belangrijkste bevindingen? Welke menstruatieproducten kwamen eruit als het beste voor dat microbioom?
2: Ja, dat is een vraag die iedereen ons nu stelt. Ah, ja. Enerzijds kwamen er zijn geen heel grote verschillen tussen de menstruatieproducten. En sowieso zagen we bij heel veel vrouwen dat menstruatie op zich een verandering geeft in die samenstelling van al die bacteriën of dat microbioom. Maar we zien wel subtiele verschillen. Dus we zien dat sommige, bijvoorbeeld de menstruatiecup, lijkt het minste effect te hebben op die veranderingen van de menstruatie. Die lijkt iets gunstiger. Synthetisch maandverband lijkt iets minder gunstig, maar we zien ook wel wat verschillen tussen of je een inwendig product gebruikt of niet. Nu, we zijn daar voorzichtig mee, omdat we graag nog wat verder onderzoek kunnen doen. We hebben het onderzocht in, denk ik, 89 vrouwen, maar we moeten het zeker nog wel bevestigen in een grotere groep vrouwen.
0: Ja, maar ik hoor je toch voorzichtig zeggen dat die menstruatiecup er voorlopig als het beste lijkt uit te komen. Nochtans, die menstruatiecup verbetert mij. Ik heb het gevoel dat dat bij veel vrouwen een beetje onbekend en onbemind is, hè?
2: Ja, zeker. Dat is een meer duurzaam menstruatieproduct dat aan het opkomen is, maar waar heel veel vrouwen nog niet gebruikt hebben. Dat merkten we trouwens ook in de studie. Dat was niet zo gemakkelijk als je dat nog nooit had gebruikt om dat te gebruiken. Het is een soort van siliconen bekertje dat het menstruatiebloed opvangt. Maar het lijkt qua microbiologie alleszins wel een nuttig effect te hebben.
0: En heeft dat te maken met het feit dat het het minst interageert? Want die andere dingen, als ik denk aan een tampon of aan maandverband, dat zijn natuurlijk wat meer synthetische stoffen die misschien wat dichter in contact komen met dat microbioom. Ik weet het niet, hè?
2: Ja, dat is een heel goede vraag. Dat is eigenlijk ook nog onderwerp van verder onderzoek. We weten het niet goed. Microbiologisch kan het wel, dat zo'n siliconen waaruit dat meestal gemaakt is, dat dat minder effect heeft op de microbiologie. Maar dat willen we graag verder onderzoeken, hoe dat juist komt.
0: Ja, maar op basis van dit onderzoek alleen hoor ik u nog niet zeggen dat alle vrouwen nu maar meteen moeten overschakelen op de cup.
2: Nee, dat vinden we wel heel belangrijk. We hebben trouwens ook uit de vragenlijsten en zo gezien dat voor veel vrouwen is comfort belangrijk. En het hangt ook af van wat de sanitaire voorzieningen zijn, wat uw budget is, wat er allemaal voorhanden is. Dus vrouwen moeten vooral zelf de keuze kunnen maken wat hen het meeste ligt. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat er genoeg informatie is om die keuze goed te kunnen maken.
0: Ja, ik begrijp alleszins dat het ook vooral een orgaan is dat toch nog wel heel veel nader onderzoek verdient.
2: Zeker en vast.
0: Oké, ik help er u samen voor, of samen met u voor supporteren. Ik zal het zo uitdrukken. Maar alvast heel erg bedankt om die voorlopige conclusies van jullie onderzoek al even met ons te delen. Sarah Lebeer, professor microbiologie aan de Universiteit van Antwerpen. Nog een fijne maandagavond.
2: Ja, hetzelfde. Fijne avond.

0: Glory Days van Bruce Springsteen. Als u daarnet in dat gesprek middenin viel over de vagina en u denkt, oh, wat heb ik gemist, geen probleem. U kunt dat allemaal herbeluisteren via VRT Max uiteraard. Na het nieuws van 6 is er Het Kwartier en daarna is er Zomerland met de one and only Max Vrijes.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Kon de zware brand in de Hoge Venen voorkomen worden? Hoe kunnen microgolven drones uit de lucht halen? En vrouwen mogen eindelijk de troon bestijgen in Liechtenstein. Zometeen in Het Kwartier.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Dit jaar zijn er al dubbel zoveel natuurbranden als heel vorig jaar, zonder de brand in de Hoge Venen die nu woedt. De oppositie heeft kritiek op de aanpak van die natuurramp en roept de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vroeger samen. En in Rusland is een politicus van de oppositie veroordeeld tot een jarenlange celstraf. Er waren dit jaar al 234 natuurbranden in ons land. Dat blijkt uit tellingen van onderzoekers van de Universiteit Gent. Het aantal natuurbranden ligt daarmee nu al dubbel zo hoog als tijdens heel 2025. De brand die momenteel woedt in de Hoge Venen is nog niet meegerekend. De telling liep maar tot vorige week. Door de klimaatverandering zullen we allicht nog meer te maken krijgen met natuurbranden. Ons land moet zich daarop voorbereiden, zegt professor Jan Bates.
7: Ons kleine landje heeft natuurlijk het voordeel dat het naar andere landen kan gaan kijken met veel meer ervaring. Ik denk aan de Mediterraanse landen die echt die ervaring met natuurbranden hebben. Maar ook Nederland, we hebben toch in de afgelopen jaren fors begint te investeren in preventie, in kennisopbouw, in het inschatten van een brandgevaar. Dus we moeten zeker niet vanaf nul beginnen.
6: In de Hoge Venen wordt intussen nog altijd met

0: excellente collaboration.
1: Maar tijdens het bezoek wordt hier even verderop nog altijd geblust. Een helikopter komt hier vlakbij in het meer van Robertville een nieuwe lading water opscheppen. Drie zijn er vandaag actief, waaronder één uit Nederland. Maar er zijn er meer op komst, zegt minister van Binnenlandse Zaken Quintin.
2: Er zijn twee helikopters die vanuit Duitsland komen en twee vanuit Noorwegen.
1: Wim Petit van de brandweerzone Oost-Limburg coördineert hier de strijd tegen het vuur op de grond. En die levert vandaag resultaat op.
3: Het is actief, er is nog altijd vuur, er zijn nog altijd vlammen. Maar het gaat niet over de stopgrens die we op dit moment voor ogen hebben.
1: Deze vrijwilliger, die hier al dagen in de weer is, haalt moed uit de gang van zaken.
4: On voit qu'on va vers le bon, we hebben pas encore gagné.
5: Intussen is beslist om het in het federaal parlement de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vervroegd bijeen te laten komen over de grote natuurramp. Een datum ligt nog niet vast. Het waren oppositiepartijen PvdA en anders die daarom hadden gevraagd. Een overzicht door Benedikt Koesement.
6: De parlementsleden hebben vakantie, maar PvdA wil toch nu al van de regering horen of ze deze crisis goed aanpakt. Ook de liberalen van Anders vinden dat we snel lessen moeten trekken voor de toekomst. Kamerlid Arthur Orleans.
7: Hoe werkt die coördinatie en wat zou ik in de toekomst beter kunnen? Natuurlijk moet je zo'n rampen altijd proberen te voorkomen, maar als die dan plaatsvinden, ja, hoe pak je dat dan op een efficiënte manier aan? We lezen vandaag in de krant dat ons land daar totaal niet voor voorzien is en dat totaal niet kan bestrijden. En dat willen wij natuurlijk bespreken in het parlement en liefst zo snel mogelijk.
6: Volgens Groen slaagt de overheid er niet in om de bevolking te beschermen. Voorzitter Ayman Horsch.
8: Een overheid zou altijd garant moeten staan voor de veiligheid van haar burgers. Er gaat vandaag enorm veel geld naar defensie. Wel, het is misschien interessant om een deel van dat budget te gebruiken voor klimaatdefensie. Voor ons beschermen tegen dit soort branden en ervoor zorgen dat kostbare natuurgebied, waar we allemaal herinneringen hebben, niet in as opgaan omdat er een hittegolf is.
6: Er moet voor Groen systematische aandacht zijn voor klimaatrisico's.
5: In het voetbalstadion van Genk hebben 2500 mensen afscheid genomen van Michiel van de Weert. De man van 28 overleed vorige week na een hartoperatie. Hij leed aan de zeldzame verouderingsziekte Progeria. Michiel was bekend als influencer en gamer en hij was ook in hart en nieren een Genk-supporter. Vrienden, familie en lotgenoten hielden toespraken en er was ook live muziek. En ook zijn ouders, Wim en Godlieve, namen sereen afscheid.
9: Jouw leven was een rollercoaster vol emotie. In het begin was het mentaal moeilijk door je anders uitziende uiterlijk. Maar dit hebben we heel snel achter ons gelaten.
10: In onze gedachten blijf je onze Michiel met zijn mooie blauwe ogen. Lieve dappere held, het doet ontzettend pijn jou te moeten loslaten. Lof je tot de hemel en terug en tot weerziens. Mama, papa, dikke kus.
5: In Rusland is oppositiepoliticus Lev Schlossberg veroordeeld tot 11 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft hij het Russische leger in discrediet gebracht. De politicus is vicevoorzitter van de enige partij in Rusland die tegen de oorlog in Oekraïne is. En Marijn Trio, hij is ook niet de eerste politicus die van de oppositie die wordt veroordeeld.
11: Nee, enkele weken geleden werd ook al een andere vicevoorzitter van diezelfde oppositiepartij, Jabloko, veroordeeld tot 7 jaar cel. En de partij zelf werd vorige week door het Hooggerechtshof geschrapt van het kiesbiljet voor de parlementsverkiezingen die in Rusland volgende maand plaatsvinden. De rechter gaf Schlossberg vanmiddag 11 jaar cel omdat hij de cover van het Britse tabloid Daily Mirror op sociale media had gedeeld. Op die cover stond president Poetin in verband gebracht met het bloedvergieten in Oekraïne. En Schlossberg had tijdens een debat ook gepleit voor een staakt het vuren in Oekraïne. Maar het is dus duidelijk dat er in Rusland absoluut geen ruimte is voor een afwijkend standpunt over de oorlog. Want volgens Poetin zal Rusland de oorlog winnen.
5: Dank je, Marijn. Vanavond droog, vannacht meer wolken met regen of motregen in het noordwesten, minimaal tot 18 graden. Morgen wordt grijs met perioden van regen en buien en temperaturen tot 24 graden. Vooraan, ons land kreeg dit jaar al af te rekenen met dubbel zoveel natuurbranden als heel vorig jaar, zonder de grote brand in de Hogevenen erbij. Ook wetenschappers waarschuwen voor de volgende jaren. Meer op vrtnieuws.be.
12: 136 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten erbij tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. En richting Gent een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen dan op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst 25 minuten. En naar Brussel op diezelfde E19 10 minuten tussen Kontig en Rumst. En op de E40 tussen Drongen en Merelbeke een kwartier extra. Op de N16

0: 10 van Sint-Niklaas naar Willebroek doe je er ook een kwartier extra over in Temse. En op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Naar Leuven dan op de E40 tussen Sterrebeek en De Werken in Berchem ook nog 10 minuten. En naar Lummen op de E314 20 minuten extra bij Genk. Dat is door een ongeval daar. De linkerrijstrook is er versperd. Op de E429 naar Doornik nog 20 minuten extra bij Edingen door werken daar. Verder zijn andere vertragingen beperkt en er rijden geen treinen tussen Leuven en Haagt. Daar zijn er wel vervangbussen.
1: De natuurbrand die al 4 dagen woedt in de Hoge Venen is voor een deel onder controle.
2: Oh, die beelden. Echt erg.
3: Een maanlandschap.
4: Blijkbaar heeft het ook met de mens te maken. Ja.
5: Welke elementen hebben hier nu toe kunnen bijdragen dat dit zo is kunnen gebeuren?
6: Kon die zware brand voorkomen worden?
7: Laserstralen, microgolfstralen die drones zouden uit de lucht moeten halen. Dat lijkt een beetje uit een science fiction film te komen.
3: Nu ja, gebruiken ze heel dure dingen om drones uit de lucht te halen. En
5: ja, als het zo kan.
3: Als het een laser kan. Of
4: ja, heel de discussie over al die Patriot-afweersystemen.
6: Hoe kunnen microgolfstralen drones uit de lucht halen?
8: Een zakdoek groot gekneld tussen Oostenrijk en Zwitserland.
9: Liechtenstein.
3: Nu pas zijn de regels rond erfopvolging aangepast. Mogen ook vrouwen de vorst worden of de erfprinses.
5: Ja. Vrouwen kregen pas in 1984 stemrecht als laatste land in Europa.
4: Ja, Liechtenstein, ik vind ze toch niet zo tof.
5: Nee.
6: En hoe conservatief is dat kleine Alpenstaatje? Ik ben je kwartierprins voor de komende 15 minuten. Mijn naam is Jasper Verhulst. Welkom. Ik ga ervan uit dat ook jij de beelden van de brand in de Hoge Venen hebt zien passeren. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind ze heel indrukwekkend. Luchtbeelden van een vuurzee die een heel bos opslokt, smeurende grond. En vandaag vooral een dikke rook die overal hangt en zwart geblakerde vlaktes.
10: We hebben de rookontwikkeling die ons het zicht belemmert, die onze ademhaling moeilijk maakt. En dan het vuur. Het vuur flakkert zo nu en dan terug opnieuw op. We blussen dat weer af. Het flakkert weer terug op. De wind duwt het naar links, duwt het naar rechts. En zo lopen we eigenlijk permanent achter de feiten aan.
11: Ja, we staan hier midden in het bosgebied. Hier hangt een penetrante, doordringende geur. En je hoort ook het geluid van de blushelikopters, die fameuze Chinooks, die nu die vuurlinie aan het bewaken zijn.
12: Echt blussen is bijzonder moeilijk. Dat gaat meters diep. Dat water dringt daar niet tot aan door. Dus echt zomaar blussen met gewoon waterslang is bijna onmogelijk.
6: Het heeft geregend vandaag, dat helpt, maar de brand is nog altijd niet onder controle. Zo'n 3000 hectare natuurgebied is al afgebrand. En als je dat vergelijkt, dan is dat ongeveer even groot als de stad Brussel. En daarmee is dit dus de grootste brand ooit in ons land.
11: Overal waar je kijkt is het vee nog aan het roken en aan het smeulen. En overal om ons heen liggen er ook allemaal bomen tegen de vlakte. Die bomen die zijn niet omgevallen door de brand, maar wel omdat de brand zich onder de grond verder verspreidt en die wortels aantast. Het is een intristig gezicht.
13: Ik ben zeker geschrokken. Het is sowieso een ramp, dat weten we zeker. Het zijn ontzettend veel hectare die zijn afgebrand. Maar ik ben zeker niet verbaasd dat het gebeurd is. Dus wel geschrokken, maar niet verbaasd. Het zat er wel aan te komen, vrees ik.
6: Dit is Willem-Jan Emsens.
13: Ik ben veenonderzoeker. Ik werk momenteel voor de KMDA, dus dat is de Zoo van Antwerpen, als onderzoeker. En daarnaast werk ik nog als professor bij de Universiteit van Antwerpen, voornamelijk ook op veenecologie.
6: En hij heeft deze ramp dus zien aankomen.
13: Nu, wat er gebeurd is in de Hoge Venen, heel lang geleden, dus minstens al decennia tot misschien zelfs eeuwen geleden, is dat de mensen die zijn daar de Hoge Venen beginnen te ontginnen. Dus men is eerst begonnen met turf te verzamelen. Dus turf, dat is eigenlijk veen dat verdroogd is, dat kun je uitsteken, dat kun je dan vervolgens opbranden als brandstof. Vervolgens zijn er ook heel veel ontwateringssloten getrokken door de Hoge Venen met de bedoeling om die venen droog te trekken. En zo heeft men bijvoorbeeld destijds er ook heel veel fijnspar op aangeplant om dan later die fijnspar te kunnen oogsten. Dat is op heel grote schaal gebeurd. En zo door de jaren heen zijn de Hoge Venen veranderd van een goed functionerend veenmos gedomineerd hoogveen, wat het vroeger was, naar een volledig ontwaterd, gedegradeerd systeem. En dat zien we ook, want als je gaat wandelen in de Hoge Venen, daar liggen heel veel plankenpaden. Wat je daar voornamelijk ziet, dat is dominantie van een gras, pijpenstro. Dat is dat bruin gras, op dit moment kleurt dat bruin, want dat is uitgedroogd. Nu, dat pijpenstro, dat hoort eigenlijk nauwelijks aanwezig te zijn in een gezond hoogveen. En als je dan vervolgens een veranderend klimaat hebt, zoals we nu mogen ervaren, helaas. Het is extreem droog geweest, extreem warm geweest, ja, dan is dat eigenlijk een kruidvat dat daar ligt. En dat kruidvat dat ligt gewoon te wachten op een klein vonkje. Wat dat nu wel of niet aangestoken is, dat weten we niet. Dat maakt op zich niet uit. Het ligt daar te wachten. Als er dan een brandhaard is, ja, dan is dat nauwelijks nog te stoppen op zo'n veen. Dus het feit dat dit zou gaan gebeuren, dat wisten we wel. De vraag is altijd geweest, hoe erg zal het zijn en wanneer gebeurt het en op welke manier? Maar ja, alles lag er wel om dit te kunnen voorzien, vrees ik.
6: En afgelopen vrijdag was het dan zover. Dan is de brand begonnen met intussen enorme gevolgen. Ook koning Filip heeft vandaag het getroffen gebied en de hulpverleners bezocht. En hij is erg geraakt door de ramp.
9: Ik ben heel affecteerd door wat er gebeurt, want het is geweldig. Important, het is het grootste incendie
6: En wat het allemaal extra pijnlijk maakt, is dat dit eigenlijk te voorkomen was.
13: Met terugwerkende kracht kunnen we wel zeggen, ja, dat zijn historisch fouten geweest. Ook de aanplant van die fijnsparren, dat had eigenlijk ook nooit mogen gebeuren. We hadden daar eigenlijk vanaf moeten blijven. We hadden dat nat moeten laten, we hadden dat niet mogen ontwateren. Heel grote kans dat we dan nu niet dezelfde problematiek hadden gehad. Of toch zeker niet op deze schaal. Want een goed veen, dat zou niet mogen branden. Hè? Want een goed veen is waterverzadigd, dan maakt het niet uit dat er een vonkje opkomt. Hè? Dan gaat het niet branden. Maar dat is nu dus wel gebeurd. Ik denk dat het belangrijkste is dat we als maatschappij echt wel moeten leren uit onze fouten. Wat er gebeurd is, kunnen we misschien niet terugdraaien, maar we hebben wel in de hand wat we er nu mee gaan doen. En dat is echt wel een heel belangrijke boodschap. We weten dat het een probleem is. Ik heb het nog niet gehad over smog. Als zo'n veen begint te branden, dat is extreem toxische smog dat daar vanaf komt. Voor volksgezondheid is dat ook een probleem. Dus er zijn zoveel redenen om zo snel mogelijk een versnelling hoger te schakelen om ervoor te zorgen dat al die verdroogde venen, dat we die zo snel mogelijk weer herstellen of toch richting herstel gaan. En dat is echt een heel belangrijke boodschap, denk ik. Dat moet echt wel de kern zijn voor de toekomst om er iets mee te doen. Hoe sneller, hoe liever.
6: Dit klinkt als een doodgewone microgolfoven. En dat is het ook, maar die technologie zou ook helpen om drones uit de lucht te halen.
14: A microwave. The same science that warms your leftovers is now frying drones out of the sky.
6: Ons land onderzoekt met 10 andere NAVO-landen of microgolfstralen kunnen worden ingezet tegen drones, want die zijn niet meer weg te denken.
15: Moscow's mayor called this one of the most massive drone attacks in recent memory.
16: Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft vannacht een drone neergeschoten in het Roemeense luchtruim.
17: The use of drones has proved to be a powerful weapon, particularly for Iran.
6: En vooral de raketten waarmee je ze vandaag uit de lucht haalt, zijn vaak veel duurder dan de drone zelf.
18: Nou ja, wat je ziet is dat drones vaak met veel te dure middelen uit de lucht worden gehaald. Uit de Iran-oorlog is het bekend dat relatief goedkope Shahed-drones van $20,000 tot $50,000 uit de lucht werden gehaald door hele dure Patriot-raketten van meer dan enkele miljoenen dollar per stuk. Ja, dat is een strijd die je heel snel economisch verliest.
6: Ik heb een drone- en microgolf-expert aan de lijn.
18: Ik ben Patrick Bolder, ik ben strategisch adviseur bij het Haag Centrum voor Strategische Studies in Den Haag, Nederland. Een microgolf, dat kun je vergelijken met een magnetronoven eigenlijk. Een heleboel hoog energetische straling vuur je ergens op af om, ja, ofwel stuursignalen die een drone krijgt te overstemmen, zodat hij niet meer luistert naar de drone-piloot op afstand, maar naar jouw signalen, of compleet te verstoren, waardoor die geen stuursignalen meer krijgt en die drone eigenlijk niet meer kan doen waarvoor die in de lucht is gebracht. Of zelfs zoveel energie erop afvuren dat die drone van binnen zijn microchips gaan verbranden. En zo werkt dat eigenlijk.
6: En moeten we ons dan een soort groot microgolfkanon voorstellen?
18: Ja, dat klopt. Je kunt het inderdaad, zijn er draagbare van dat soort wapens. En die lijken een beetje op een geweer. Maar als je echt hebt over veel drones in één keer kunnen stoppen. En dat is toch wel iets wat, ja, de toekomst ook wel uitwijst dat dat nodig is. De dreiging van zwermen aan drones zal groter en groter worden. Ja, dan heb je echt wel een zwaardesysteem nodig met een behoorlijk vermogen. Dus met een eigen generator. En een soort van, ja, grote kast erbovenop die dan die elektromagnetische energie in de richting pompt van waar die drones dan vandaan komen.
19: This is a ground-launched airborne high-power microwave. A counter-drone system that is mounted to the spine of a drone.
6: En werkt het ook echt? Geloof jij in die nieuwe technologie?
18: Ja, die technologie die is al in ontwikkeling. Ik heb er wel op filmpjes demonstraties van gezien.
20: Leonidas is a high-power microwave system, or HPM. It emits bursts of electromagnetic energy that interfere with the internal electronics of nearby drones.
18: Het probleem is alleen dat het werkt alleen maar tegen bepaalde type drones. Uitsluitend drones die vanuit het elektromagnetisch spectrum worden geopereerd, dus via radiogolven. En dat zijn de drones die je daarmee wilt bestrijden. Als je het hebt over drones, en dat zie je tegenwoordig ook, die via glasvezelkabel worden aangestuurd, ja, daar helpt dit niet echt tegen, omdat die glasvezel ervoor zorgt dat de verbinding tussen de operator, tussen de dronepiloot en de drone zelf, niet te storen is. En het werkt eigenlijk alleen maar op relatief korte afstand. Niet meer dan 3-4 kilometer, want die elektromagnetische straling die je uitzendt, ja, die gaat natuurlijk alle kanten op als het ware. Die probeer je wel te bundelen, maar dat lukt niet goed. En iedere meter die aflegt, verliest die weer een stukje aan energie. Dus het werkt alleen maar op de relatief korte afstand.
21: En goed dat ons land daar nu onderzoek naar voert.
18: Absoluut. De hele manier over hoe met drones wordt geopereerd in de militaire omgeving is continu aan innovatie onderhevig. Dat het nu gebeurt binnen de NAVO om daar meer mee te experimenteren, dat is heel belangrijk. Alleen we lopen al wel tegen een achterstand aan te kijken. Want zo'n droneoorlog zoals die nu in Oekraïne wordt gevoerd en ook trouwens in Iran, ja, die is al een paar jaar aan de gang. En wij komen net kijken eigenlijk op de verdediging tegen drones. Dus het is goed dat dit nu wordt gedaan. Gaat niet op hele korte termijn voor oplossingen zorgen, maar draagt wel op de langere termijn bij aan, ja, toch weer een extra stukje zekerheid.
21: En om af te sluiten gaan we naar een land waar ik het eigenlijk nooit over heb, Liechtenstein. Want daar staat een stoel waar in de toekomst ook vrouwen op mogen plaatsnemen. De troon. Tot nu toe was die voorbehouden aan mannen, maar daar komt dus verandering in. Want het land wil moderniseren.
22: Lieve Liechtensteinerinnen en Liechtensteiner.
23: In toekomst hebben weibliche Mitglieder des Fürstenhauses dieselben Mitwirkungsrechte wie die männlichen Mitglieder.
24: Da haben wir gedacht, naja, es ist jetzt vielleicht nicht mehr so weit weg, bis eine nächste Generation geboren wird. Und dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt.
25: Die Beslissung ist historisch.
21: Maar voor ik deze historische beslissing ontleed met koningshuiskenner Jo de Poorter, eerst even testen hoe goed jij opgelet hebt in de les aardrijkskunde. Want waar ligt Liechtenstein? Is dat A tussen Duitsland en Polen, B tussen Zwitserland en Oostenrijk of C tussen Duitsland en Luxemburg? Het juiste antwoord is B. Liechtenstein is een piepklein vorstendom in de Alpen met amper 40.000 inwoners. Dat zijn er minder dan bijvoorbeeld Ninove.
26: Het is prachtig in de winter, want dan ligt het heel mooi besneeuwd. En het is ook prachtig als je heel veel geld hebt, want er zijn heel veel, er zijn duizenden vennootschappen van over de hele wereld gevestigd, omdat het fiscaal zo zeer aantrekkelijk is. En het heeft nog iets bijzonders. Het wordt geregeerd door een prins uit een familie die dat al heel lang doet. En de prins die de titel draagt, die is al een tijdje met pensioen, maar zijn zoon neemt het nu waar voor hem.
21: En die zoon kan binnenkort dus ook een dochter worden.
26: Na aanleiding van hun nationale feestdag hebben ze besloten dat vrouwen ook recht op de troon hebben. Niet nu, want de regel geldt eigenlijk voor de derde generatie en voor mogelijk een meisje dat nog niet geboren is en dat dan de kleindochter van de huidig regerende prins zal zijn.
21: En bij die troon hoort wel wat macht.
26: Ik zal niet de vorst van Liechtenstein een absolute heerser noemen, maar het is wel binnen Europa een heerser met heel veel macht. Dat rust voor een groot deel op zijn financieel vermogen. Zijn vermogen wordt geschat op 7 miljard euro, maar er is ook een systeem van wetten en van vetorecht van de vorst in Liechtenstein, waardoor hij heel zwaar kan wegen op het beleid en heel veel kan bepalen wat in dat kleine landje gebeurt.
21: De nieuwe erfopvolgingsregel zorgt intussen voor vreugde bij vele Liechtensteiners.
27: En dat heeft me heute zeer, zeer überrascht, also positief überrascht.
28: Maar als Frauenfan vind ik dat natuurlijk super.
29: Wirklich een riesige Freude, dat Frauen künftig, genauso wie Männer, Fürstin, beziehungsweise mijn Mann Fürst, würden dürfen. En ik denk, dat is een schönes Zeichen voor ons land.
21: Maar ik vind het wel straf dat een vrouwelijk staatshoofd er vandaag nog niet kon. En dat voor een land in Europa. Welkom in de 21ste eeuw, Liechtenstein.
26: Natuurlijk vinden wij dat gek, omdat wij aan deze kant van de wereld wonen. Maar er zijn over de hele wereld nog steeds 24 erfmonarchieën. En in de meerderheid mogen vrouwen de troon niet bestijgen. Dan gaat het over landen als Japan, Jordanië, Kuwait, Maleisië. Maar je hebt ook in Europa een soort tussensituaties in landen die wij moderne en prettige landen vinden. Ik noem Spanje bijvoorbeeld, waar nu koning Felipe zit. Maar eigenlijk, als je mannen en vrouwen gelijke rechten geeft, zou daar koningin Elena moeten heersen op dit moment, want dat is zijn oudere zus. En dan nog een ander land, Monaco. Daar zit prins Albert. Maar eigenlijk, als je mannen en vrouwen gelijk stelt, zou daar prinses Caroline moeten regeren, want zij is de oudere zus van Albert.
21: Oké, Jo nuanceert het een beetje, maar toch kan je volgens hem ook vraagtekens plaatsen bij de positie van de vrouw in Liechtenstein.
26: De positie van de vrouw in Liechtenstein is niet formidabel als ik je zeg dat de vrouwen in Liechtenstein pas sinds 1984 stemrecht hebben. Dan zie je ook dat er heel erg harde wetgeving is tegen dingen waar vrouwen mee te maken krijgen of kunnen mee te maken krijgen. De wet tegen abortus in Liechtenstein is heel streng, tot 3 jaar gevangenisstraf. En dan zie je ook dat heel veel vrouwen die in Liechtenstein wonen, als ze een abortus nodig hebben, dat ze naar het buitenland vluchten en dat ergens anders gaan doen. Nog in verdiensten, nog in sociale positie, nog in rechten is het een land waar ik vrouwen zou aanraden om zich te gaan vestigen.
21: Maar toch een stapje vooruit voor Liechtenstein. Morgen ben ik er weer met nieuwe bestemmingen in het kwartier. Tot dan.
0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
1: Radio 1. Zomerland.
2: Met Max Vrijens.
3: Goedenavond, het is eindelijk even een beetje minder warm en laat dat nu net de zomer zijn zoals ik me die herinner van vroeger. Dus we vieren hem hier, die zomer van vroeger en nu. Welkom in Zomerland. Dit zijn The Cardigans.

My Favorite Game van The Cardigans, nog altijd hun allergrootste hit ooit van op album Gran Turismo. En ik leerde het kennen van op de soundtrack van het spel Gran Turismo. Het was een jaar later in 1999, daar is het op te horen. En ik hoop dat je een beetje in een melancholische bui bent, want ik heb wel wat nummers in die sfeer klaarstaan. C-Met bijvoorbeeld komt er zo aan, Bob Marley ook. Maar eerst Iron and Wine. Met wat prachtige Amerikanen. Dit is In Your Ocean. Goeie avond.

Waja. Dreadlock Rasta, dat was hij zeker en vast, Bob Marley. Maar een Buffalo Soldier, dat was hij niet. Want daarvoor is hij 100 jaar te laat geboren. Dat waren zwarte soldaten in het Amerikaanse leger einde 19e eeuw. Het werd wel zijn allergrootste hit. Ook al werd het postuum uitgebracht, hè, Buffalo Soldier. C-Mat, die is nog steeds springlevend. En daar kan iedereen alleen maar met volle teugen van meegenieten. Want wat een ongelofelijke vrouw, wat een ongelofelijke band is dat toch. Waar we hopelijk nog heel veel van gaan horen de komende jaren en op onze festivals. Dit is When a Good Man Cries.

Rolling Stones, springlevend op Radio 1 hoor. In Zomerland en in Vox, daar stonden ze tot voor kort met twee nieuwe nummers in de lijst. Hier dus met een iets ouder, maar met ongeveer wel een van de beste riffs ooit geschreven. Jumpin' Jack Flash. Naar Antwerpen op de E19 vertraag je tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst, daar een kwartier erbij. Naar Brussel op die E19, 10 minuten tussen Kontich en Rumst. En op de E40 tussen Drongen en Merelbeke, 10 minuten extra. Naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Berchem, 10 minuten. En op de E429 naar Doornik, 10 minuten erbij bij Edingen, dat is doorwerken daar. Marcos Vale, hoor je. Dat is een grootsheid in Bossa Nova. Een pionier ook, die het genre op de wereldwijde kaart zette en onder andere met Sergio Mendes wereldhits schreef. Dit is hij samen met Dana en Alden.

Olé, olé, olé. Dana en Alden featuring Marcos Vallée met El Gaucho. Als je als artiest een nummer schrijft over hoe het leven is als artiest, dan zou dat een beetje navelstaarderig over kunnen komen, maar in die val trapt personal trainer niet. En dat doe je door jezelf te relativeren. En dat doen ze. En door een goede song te schrijven. En dat doen ze ook. Dit is Moping.

Twee Nederlandse bands na elkaar. De toegift met Zo waren de dagen. En daarvoor Personal Trainer met Moping. Ik heb nog twee artiesten voor je klaarstaan. Ze zijn niet Nederlands. Ze zijn ook geen band eigenlijk. Dus dat is dan weer iets helemaal anders. Zometeen de leukste Mauro die je onder de rivieren gaat tegenkomen. Maar eerst Lily Allen. Die is bang.

0: Maintained Love van Mauro Pawlowski. Dat is de laatste van dit uur van op dat prachtige album dat de man gemaakt heeft. Hè. Unspectacular Times. Het is een 80s parel, maar dan helemaal gemaakt voor deze tijd. Ik zei het al, de laatste van uur 1 van Zomerland. Maar ik heb geweldig nieuws, want er is nog 2 uur te gaan in deze Zomerland. Na het nieuws...
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Als de brand onder controle is, zal de brandweer nog wekenlang moeten nablussen in de Hoge Venen om te voorkomen dat het vuur opnieuw opflakkert. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quintin gezegd tijdens een bezoek aan het rampgebied. Op dit moment is de brand nog altijd niet onder controle, zei hij.
4: De situatie blijft zorgwekkend, maar we hebben alle de middelen die tot nu toe nodig zijn op de grond. We spreken van een kleine 200 mensen bij de brandweer. Die moeten goed beseffen dat het niet zo gemakkelijk is, omdat er is veel rook. Eerst is het gevaarlijk om te vliegen en twee, het is ook heel moeilijk om op de grond te zien waar het water moet.
3: En mensen die hun woning hebben moeten verlaten in Soerbrood door de brand kunnen terecht in een opvangcentrum in Malmedy. De Vlaamse Mirjam Smets is een van hen. Zij is heel tevreden over de opvang.
5: We hebben alles wat we willen. We hebben psychologische hulp, we hebben medische hulp. Er is een dierenarts aanwezig voor de hond. Je moet het maar vragen en ze helpen u. De steun is enorm. Er is een heel leger van vrijwilligers van het Rode Kruis. We voelen ons echt in de watten gelegd en dat vind ik wel fijn.
3: En naast de grote brand die nu op de Hoge Venen woedt, waren er dit jaar al 234 natuurbranden in ons land. Dat blijkt uit tellingen van onderzoekers van de Universiteit Gent. Het aantal natuurbranden ligt daarmee nu al dubbel zo hoog als tijdens heel 2025. De toename van het aantal natuurbranden is duidelijk een gevolg van de klimaatverandering met zijn afwisseling van zeer vochtige en zeer droge periodes, zegt professor Jan Batens.
6: En natuurlijk bij lange droge periodes, afgewisseld met heel natte periodes, hoort natuurbrand sowieso. Want in die heel natte periodes heb je net de mogelijkheid.

0: blauwe ogen, heb jij zoveel mensen weten in te palmen en te raken. Merci om het moeilijke pad van Progeria samen met mij te bewandelen, want jij was de enige die me 100% begreep. Bij jou voelde ik nooit schaamte. Jij was eigenlijk even raar als ik. Je blijft mijn grote broer, mijn voorbeeld. We love you, Michiel. We do. We love you, Michiel. We do. We love you,
1: Michiel. Het weer vanavond droog. Vannacht meer wolken met regen of motregen in het noordwesten. Minima tot 18 graden. Morgen wordt grijs met periode van regen en buien. En temperaturen dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Zomerland.
3: Met Max Vrijens.
4: Welkom bij uur 2 van Zomerland. Of opnieuw welkom als je al aan het luisteren was. Het is dubbel zo fijn, dit tweede uur op je radio. Dubbel zoveel goede muziek ook. Want dat eerste uur, dat duurde eigenlijk maar een half uur. Dus ja, je was een beetje beetgenomen. Maar bij deze, opnieuw welkom. Dit is Young Americans van David Bowie.

De overstap van David Bowie naar wat meer soul en Amerikaanse R&B, of plastic soul, zoals hij het zelf noemde. Young Americans, van op het gelijknamige album, hè. Als je op 21 augustus op Pukkelpop bent, doe jezelf een plezier en ga eens lekker hangen bij Jalen & Ganda. Want over soul gesproken, dat gaat daar van het podium stromen. Hang it on the shelf.

Nobody Else Will Do. Jalen Nganda goed op weg om de nieuwe soul superster te worden. Hang It On The Shelf. En nu wat Bossa Nova met Seu Jorge en Marisa Monge.

Het was de eerste echte wereldhit van de Police, waarmee ze ook ineens het punk-imago dat ze hadden in het begin van zich afgooiden. En the rest is history, zeggen ze dan. Message in a bottle. De grootste hit van Joe Lemaire, dat is dan weer een cover. Een cover van Je suis venu te dire que je m'en vais van Serge Gainsbourg was dat. En die cover, die is dan weer gecoverd door het Hof van Commerce. Dit is Ben Hierweg.

als je het mij vraagt, een van de allermooiste nummers ooit geschreven. Van op zijn debuutplaat, Naturally, dat is die plaat met de wasbeer op de albumhoes, Magnolia van J.J. Cale. Deze komt ook van de debuutplaat van Wet Leg. Beetje later dus. Chaise longue.

moet in godsnaam overleven de nacht vol boze dromen en de wekker om 6:30. Zo begint deze van Gorky. En ik vraag het me inderdaad ook soms af. Gelukkig gaat mijn wekker de laatste jaren om 6:00 af of om 5:00. Wanneer mijn kinderen ook maar wakker willen worden. Soms vraagt de mens zich af, hoort je. Maar genoeg over mij. Bruno Berlin nu. Dat is een nieuwe stem uit het noorden van Brazilië. Dit is Manja.

Hang on to your love van Sade. Wie kan je beter de nacht doen inglijden dan zij van op het debuutalbum Diamond Life, waarop ook Smooth Operator staat trouwens. Hè. Wat een plaat zeg. Selassou heeft ook een prachtplaat gemaakt. Dat heeft ze samen met vader en zoon Galan gedaan. Zelf is ze er enorm fier op. En dat is meer dan terecht, stond lang op 1 in Vox. Deze In A Minute.

Ik kan het niet ruiken, de buitenlucht, maar ik beeld me er zo de lucht bij in. Die ruikt als het net geregend heeft na een heel zomerse dag. Dat heeft een bepaalde naam, die geur, maar ik ben hem een beetje kwijt. Petrochlor of zo, zoiets is het, maar dat beeld ik me nu in. En daar past deze plaat ongelooflijk goed bij. Nantes van Beirut. En deze past ook bij een rustige zomeravond, want dat is het nog altijd in Zomerland. But never mind.

Graham Nash schreef het nummer na een ontbijtje in Los Angeles. Hij kocht samen met Joni Mitchell een vaasje bij een antiekwinkel in Laurel Canyon. Laurel Canyon, dat was de plaats waar alle muzikanten van de jaren 60 en 70 in LA samen zaten. En daarna dacht Graham Nash, dit is fijn, dit is geluk. Hier ga ik Our House overschrijven. En dat deed hij samen met Crosby, Stills, Nash en Young. En van het LA van de jaren 60 gaan we naar het hedendaagse Brussel. Want daar woont Camille Yembe. En die schreef dit heerlijke Rien n'a fêté.

Twee grote sterren in wording revelaties uit België op het einde van deze zomerland. Camille Yembe hoort je net met Rien à fêter. En deze is... Koundé samen met Helena Casella. En Shades of Navy. Geniet ervan in deze zomerland.

0: Koundé featuring Helena Casella met Shades of Navy. Zometeen is er gelukkig nog een uur zomerland. Ah ja, want het is nog steeds zomer natuurlijk. Na het nieuws.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
10: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
11: Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business.
9: Proximus. Think possible.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De inwoners van het dorp Soerbrood aan de rand van de Hoge Venen mogen straks om 9:00 naar huis, dat meldt de gemeente Wem. Volgens de hulpdiensten zijn de omstandigheden veilig genoeg. De Vlaamse Mirjam Smets woont in Soerbrood. Zij werd zaterdag geëvacueerd voor de natuurbrand en is voorzichtig optimistisch over wat ze gaat aantreffen.
15: Wat we wel meegegeven hebben is dat er nog geen enkele woning of chalet in brand staat. Wij zelf wonen net op de rand van het natuurgebied in een houten chalet. Dus dat is niet echt bevorderlijk voor brand veilig te zijn. Maar momenteel zou het wel nog veilig zijn. En ja, maar je thuis laat je achter. Ja, je favoriete knuffelen of fotoalbums, ja, dat worden herinneringen als het misgaat.
14: Ja, zowat 500 mensen uit Soerbrood moesten hun huis verlaten voor de brand. Een aantal van hen verbleef 2 nachten in een opvangcentrum in Malmedy. Maar de natuurbrand is nog niet onder controle en daarna zal de brandweer nog wekenlang moeten nablussen om te voorkomen dat het vuur opflakkert. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Kentijn gezegd tijdens een bezoek aan het rampgebied.
16: De situatie blijft zorgwekkend, maar we hebben alle de middelen die tot nu toe nodig zijn op de grond. We spreken van een kleine 200 mensen bij de brandweer. Die moeten goed beseffen dat het niet zo gemakkelijk is, omdat er is veel rook. Eerst is het gevaarlijk om te vliegen en twee, het is ook heel moeilijk om op de grond te zien waar het water moet.
14: Op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar overleden. Hij werd op de vulkaan de Etna getroffen door de bliksem. Tijdens een zware storm wandelde hij in een verboden gebied toen hij werd geraakt. Man van 30 is onderweg naar het ziekenhuis overleden. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa en is vorige week uitgebarsten met grote problemen voor de luchtvaart, maar ook voor veel toeristen die de lava van dichtbij wilden bekijken. Voormalig bondscoach van de Rode Duivels, Rudy Garcia, vindt dat de medische staf van de nationale ploeg het WK op het spel heeft gezet. Dat zei Garcia in een interview met de krant Le Soir. Volgens hem zijn de teamdokters verkeerd omgegaan met de situaties van Jeremy Doku en Zeno De Bast. De Bast ging met een blessure mee naar het WK met de garantie dat hij klaar zou zijn na de groepsfase, maar dat was niet zo. En sterspeler Jeremy Doku belandde op de

0: met Max Vrijens.
1: Je zou kunnen denken, het is uur 3 van deze show. We gaan het een beetje rustiger aan doen met wat klassieke muziek of zo. Maar nee, ik heb nog Madness, ik heb nog Beck, ik heb nog Deus voor je klaarstaan. En we starten met deze van Compact Disc Dummies. There's no sex without you.

Met een sample uit Concentrate van Willie T and the Gators. There's no sex without you. Van Compact Disc Dummies. Zap Mama is de band opgericht en gevormd en gefront door Maridon. En die Maridon die heeft een dochter. Die heet Kezaya. En ze maken samen dit.

opgedragen aan die vriend van Tom Barman, hè, Mark Sandman. We overleed in 1999. Deze is uit 2005. The Real Sugar van Deus. Voor mij nog altijd een van mijn allermooiste nummers stond op Pocket Revolution. En dit is Parcels. Het is een van de vele bands in deze lijst van dag of vanavond, moet ik zeggen. Sorry, het is voor mij ook al laat. Die op Pukkelpop zal staan. 23 augustus staan ze daar. Parcels dus, met Lighten Up.

Het is een van de allerbekendste riffs van de afgelopen 30 jaar, denk ik, die van Loser van Beck. Maar ik heb hem eens zien spelen op een YouTube-video en dan lijkt dat echt wel heel makkelijk wat hij doet. Maar misschien is dat ook wel de kunst om het makkelijk te doen lijken. Topnummer wel in deze zomerland. Loser dus van Beck. Ik ga je nu een cosmopolitische song laten horen, eentje van overal. Angélique Kidjo, die komt uit Benin. Fally Ipupa komt uit Congo. De Cavemen, die komen uit Nigeria. En Sheila Maurice Gray, dat is een trompetiste uit Londen. En het nummer ga je Engels, Frans en Lingala horen. En dat is een hele boterham om te zeggen, dit is Nadi Balance.

oorspronkelijk van Labi Seafray, maar Madness coverde het en maakte het ook wel echt hun song. Hè. Als je dit hoort, dan denk je toch aan hun It Must Be Love. De volgende plaat heb ik ertussen gestoken omdat ik altijd weer vergeet wat voor een geweldig nummer het is. En als ik dan in Zomerland presenteer, dan denk ik, deze moet er absoluut in. Het is het nummer dat Maggie Rogers in één klap op de radar zette en wereldfaam gaf. Alaska.

Pharrell Williams kwam naar haar school, hoorde dit en zei wereldnummer. En hij heeft gelijk. Alaska van Maggie Rogers hoorde je. Dit is I'd Be Lost van The Marlowe's. En het kan zijn dat je het vergeet, maar ik ga het nog eens zeggen. Het is dus een Indonesische band. Vintage soul met dance, oftewel dansbare grooves. Goedenavond.

Een beetje soul na elkaar op je maandagavond. Dat maakt best, hè, als het nog zomer is. The Marlowe's hoorde je met I'd Be Lost. En daarna The Sacred Souls met Can I Call You Rose. Debuutsingle uit 2020 was dat, maar klinkt als een verloren soul classic uit de jaren 60. Duff Ellis nu. Dat is iemand die zijn roots helemaal vastpakt. Die Ierse folklore die komt er helemaal door. Dat klinkt geweldig. Hij is nogthans maar in de 20 of zo, hoor. Pale Song, hoor je.

werd een mega-hit wereldwijd door de versie van The Byrds. Maar uiteraard hier in de originele versie van Bob Dylan, Mr. Tambourine Man uit 1964 al. Deze is iets recenter. De doorbraak van een absolute wereldster in wording, moeten we zeggen. Of is er alleen Loose en de Yakuza met Dilem.

over de massale hysterie rond de 19e eeuwse componist Franz Liszt. Door sommigen beschouwd als de allereerste pop- of rockster. Listomania, hier in de versie van Phoenix. En ook de enige versie die ik ken eigenlijk uit 2009. Als je op 21 augustus op Pukkelpop bent, dat is de vrijdag, dan ga je deze heerschappen op het podium zien staan. Soulwax met Give Me A Reason. If you can.

We sluiten deze Zomerland af met een zomerclassic. Het is een nummer dat mij instant meevoert naar zomeravonden bij ons thuis vroeger. En hopelijk heeft het voor jou dezelfde nostalgische feel. Dat was het voor deze Zomerland. Geniet van de minder warme week die er aankomt. Ziet er mooi uit. Ik was Max en dit is Chang Chang.

0: Zomerland.
1: Radio 1.
0: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Rond deze tijd mogen de inwoners van het dorp Zoerbrood aan de rand van de Hoge Venen naar huis. Zowat 500 mensen uit het dorp moesten zaterdag hun huis verlaten voor de natuurbrand. Een aantal van hen verbleef 2 nachten in een opvangcentrum in Malmedy. Ook de Vlaamse Mirjam Smets, en zij is voorzichtig optimistisch over wat zij straks gaat aantreffen.
4: Wat we wel meegegeven hebben is dat er nog geen enkele woning of chalet in brand staat. Wij zelf wonen net op de rand van het natuurgebied in een houten chalet. Dus dat is niet echt bevorderlijk voor brand veilig te zijn. Maar momenteel zou het wel nog veilig zijn. En ja, maar je thuis laat je achter. Ja, je favoriete knuffelen of fotoalbums, ja, dat worden herinneringen als het misgaat.
3: Ja, de brandweer hoopt intussen dat de brand tegen woensdag onder controle zal zijn. Al blijft het bang afwachten, zegt collega Bram van de Putten in Ovivat.
5: Er is nog één zone waar er toch wel wat vragen zijn. De oostelijke zone. Er is bijvoorbeeld vannacht ook een paar dorpen in de Duitse kant van de Hoge Venen ontruimd. Omdat er even schrik was dat die brand daar zou uitbreiden. Maar tegelijk, en dat is ook de realiteit van een brand in de Hoge Venen, zit dat vuur al diep in de ondergrond. Het is een veengebied, een turflaag, heel brandbare grond. En dus ja, het blijft hier natuurlijk afwachten wat de komende uren en dagen brengen. Want die brand kan heel makkelijk opnieuw opflakkeren als er plots weer wind zou zijn. Of als er toch minder regen zou vallen de komende uren en dagen dan voorspeld.
3: Bij de politie van Dendermonde in Oost-Vlaanderen hebben al zeker 5 mensen zich gemeld als mogelijke eigenaar van de goudschat. Vorige week zijn tijdens renovatiewerken goudstaven en munten gevonden met een waarde van zowat 9 miljoen euro. Ze zaten in een kistje, ingemetseld in de muren van een kelder. Maar als je een nazaat zou zijn en aanspraak wil maken op die schat, is het zinloos om naar de politie te gaan, zegt korpschef Patrick Vijs.
6: Iedereen die denkt van het is van mij, ik ben een nazaat van die persoon of die persoon, geef mij maar 1 boodschap. Kom zeker niet bij ons, want we gaan jullie voor dat soort zaken niet helpen. Ga bij een advocaat of een notaris en laat die mensen jullie zaak behartigen. Dat is veel efficiënter.
3: Op het WK hockey spelen de Red Lions, de Belgische hockeymannen, tegen titelverdediger Duitsland. Is de tweede groepsmatch na de gewonnen wedstrijd tegen Frankrijk. Jonathan, met de penningen, hoe doen ze het?
7: Het is voorlopig nog 0-0 bij het begin van het tweede kwart. De Belgen zitten zeker in de wedstrijd. Nicolas de Kerpel had al een grote kans met een hardschot van dichtbij dat gered werd door doelman Dannenberg. Het is het moeilijkste duel dat de Red Lions voorgeschoteld krijgen in de eerste groepsfase, want het is een heruitgave van de WK-finale van 2023. Toen won Duitsland dus, maar dit is een ander Duitsland met een nieuwe generatie. Voorlopig dus nog 0-0.
3: Dank je, Jonathan. Vanavond droger met opklaringen, vannacht meer wolken met in het noordwesten regen of motregen bij temperaturen tot 18 graden. Morgen is het meestal grijs met periodes van regen en buien die van het noordwesten

De klassieke muziek in de metro raakt me. Het is lang geleden dat ik thuis was. Melancholie. Soms zou ik willen dat ik nooit ben vertrokken. Ik moet mezelf overtuigen dat het juist was. Op deze lijn schreef ik mijn eerste gedicht. Grote woorden voor een leven in zicht. En ik dacht dat ik veranderd was tot ik mijn oude woorden las. Gepent in me, lelijk geschrift. Linkeroever. Hier trok ik al mijn kleren uit toen mijn vriendinnetje het uitmaakte. Zonder te spreken deden mijn vrienden hetzelfde. Op de fiets naakt, want dat maakte niet uit. Deze jongens, we zijn mannen nu. We praten over mannenzaken. Maar zulke zaken raken nooit uitgepraat. Gerecycleerde verhalen, ze raken nooit uit de mode. Maar nooit over wat ons diep van binnen raakt. En ik herinner me wat ik mis. Word herinnerd aan wat ik haat. Deze plek was mijn allereerste liefde. Soms noem ik haar een bitch, hoewel het tegen niemand gaat. Want deze plek was mijn allereerste liefde.

loop oude bekende tegen het lijf. Het is leuk ze te zien, maar verder voel ik niets. Dezelfde 5 minuten, ze vervelen na een tijd. En sowieso wil ik alleen zijn. Ik maakte niet voor niets een nauwkeurige, trieste volkszong afspeellijst. Je hebt gelijk, ik zit het een beetje in zijn. Maar zo gaat het vaker als je spreekt over gezelligheid. In deze gecreëerde setting voel ik me vertrouwd en tegelijkertijd vervreemd. Ik kan hier niet verdwalen, zelfs als ik het willen zou. We kunnen elkaar aan het lachen maken, maar ook aan het huilen. In de vlagen van erkenning zitten, tekens van berouw. Het is triest, het is hilarisch, het is lyrisch, het is tragisch, het is niet hoe we het zagen aan de start. De herinnering volstaat, ik wil niet doen wat al gedaan is, dus we hoeven niet te praten voor mijn part. En ik herinner me wat ik mis, word herinnerd aan wat ik haat. Deze plek zoals mijn allereerste liefde. Soms noem ik haar een bitch, hoewel het tegen in me gaat. Want deze plek was mijn allereerste liefde.

0: Alles begint bij luisteren. 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De grote natuurbrand die vrijdag is uitgebroken in de Hoge Venen heeft zich vandaag amper verspreid. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Quentin. De regen van afgelopen nacht heeft het vuur wat vertraagd. Er is nu zo'n 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer hoopt dat de brand tegen woensdag onder controle zal zijn. Maar het blijft wel bang afwachten, zegt collega Bram van de Putten in Ovivat.
1: Er is nog één zone waar er toch wel wat vragen zijn. De oostelijke zone. Er is bijvoorbeeld vannacht ook een paar dorpen in de Duitse kant van de Hoge Venen ontruimd. Omdat er even schrik was dat die brand daar zou uitbreiden. Maar tegelijk, en dat is ook de realiteit van een brand in de Hoge Venen, zit dat vuur al diep in de ondergrond. Het is een veengebied, een turflaag, heel brandbare grond. En dus het blijft hier natuurlijk afwachten wat de komende uren en dagen brengen. Want die brand kan heel makkelijk opnieuw opflakkeren als er plots weer wind zou zijn. Of als er toch minder regen zou vallen de komende uren en dagen dan voorspeld.
0: Ja, 500 inwoners van het dorp Zoerbrood aan de rand van de Hoge Venen mochten vanavond naar huis. Zij werden zaterdag geëvacueerd voor die brand. Volgens de hulpdiensten zijn de omstandigheden op dit moment veilig genoeg. Maar niet iedereen heeft dat gedaan, ook de Vlaamse Mirjam Smets niet. Omdat er in het dorp nog altijd veel rook hangt. Zij verbleef al 2 nachten in een opvangcentrum in Malmedy.
2: Wat we wel meegegeven hebben is dat er nog geen enkele woning of chalet in brand staat. Wij zelf wonen net op de rand van het natuurgebied in een houten chalet. Dus dat is niet echt bevorderlijk voor brandveilig te zijn. Maar momenteel zou het wel nog veilig zijn. En ja, maar je thuis laat je achter, je favoriete knuffelen of fotoalbums, ja, dat worden herinneringen als het misgaat.
0: Wat verderop in Hasmegouw in Limburg is de pluk van de conferenceperen begonnen. Door de aanhoudende droogte zou het aantal peren dit jaar lager liggen. Maar de kwaliteit is prima, zegt fruitteler Karel Vaas uit Borgloon.
3: We zijn er volle bak ingevlogen. De conferencepluk is gestart. Ze zijn bijzonder lekker. Ze hebben heel veel suiker, want ze hebben heel veel zon gehad. Ze zijn iets kleiner. Maar een kleinere opbrengst is niet noodzakelijk minder opbrengsten. De prijs kan dat compenseren. Dan hebben we ook wel minder kosten. En dan kan dat leiden tot eigenlijk een normaal resultaat.
0: Op Sicilië is een Amerikaanse man omgekomen die op de vulkaan de Etna door de bliksem was getroffen. Tijdens een zware storm wandelde hij in een verboden gebied toen hij werd geraakt. De man van 30 is onderweg naar het ziekenhuis overleden. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa en is vorige week uitgebarsten met grote problemen voor de luchtvaart, maar ook voor veel toeristen die de lava van dichtbij wilden bekijken. Sport op het WK hockey speelden de Red Lions tegen titelverdediger Duitsland. Die wedstrijd loopt op zijn einde. Jonathan, met de penningen, jij volgt het. Hoe doen de Red Lions het?
4: We kijken naar een Duitse voorsprong op een diefje. 1-0 met nog 4 minuten te gaan. De Red Lions waren voortdurend baas over deze wedstrijd met tal van kansen. Maar als hij ze niet afmaakt, dan ligt de winst voor het grijpen voor een tegenstander die het ook met een strafcorner kan. Zo viel de 1-0 het enige doelpunt tot nu toe. België had al 5 kansen op strafcorner, maar het lukt Alexander Hendricks niet vandaag. De doelman Vincent van Asch is er wel net afgegaan om met meer spelers, veldspelers, naar een doelpunt te zoeken. Verlies in elk geval zou slecht nieuws zijn voor de Lions. Alles kan dan nog, maar als Duitsland en België doorgaan naar de tweede groepsfase, wordt dit onderling resultaat meegenomen en wordt een halve finale nadien moeilijker.
0: Dank je.

0: Volgens Garcia doordat de medische staf nalatig is geweest. We hebben de voetbalbond gevraagd om een reactie, die is er nog niet. Het weer vannacht meer wolken met in het noordwesten regen of motregen bij temperaturen tot 18 graden. Morgen meestal grijs met regen en buien van het noordwesten naar het zuidoosten, temperaturen tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Aan de rand van de Hogeveen is een aantal inwoners van het dorpje Toerbrood vanavond teruggekeerd naar huis. Dat mocht van de hulpdiensten. Zowat 500 inwoners werden zaterdagochtend geëvacueerd voor de grote natuurbrand. Deze vrouw is gelukkig.
2: On a dû évacuer samedi et donc on est content de rentrer à la maison et beaucoup de reconnaissance pour les pompiers et toutes les personnes qui ont aidé sur place.
3: Et pas peur avec la fumée?
2: Non, fais confiance aux autorités, je pense qu'ils sont prudents.
1: Ja, maar de brand is nog altijd niet onder controle en er hangt nog altijd veel rook. Niet iedereen wil meteen naar huis, zegt collega Bram van de Putten ter plaatse.
4: We hebben hier een aantal auto's het dorp zien binnenrijden, maar er zijn ook heel wat mensen die toch verkiezen om voorlopig nog bij vrienden te blijven of bijvoorbeeld in het opvangcentrum hier wat verder in Malmedy. Ik heb daarnet een Vlaamse vrouw aan de lijn gehad die hier ook in Toerbrood woont, maar die zegt, ja, ik vind het toch nog niet veilig genoeg om terug te keren. Er hangt hier ook nog altijd een rookwolk die soms wel wat indringend kan zijn. En ze zegt ook, ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen. Maar ik heb ook huisdieren en dus voorlopig kiest die Vlaamse vrouw ervoor om nog in dat opvangcentrum te blijven. En het gaat enkel over de inwoners van Toerbrood die naar huis kunnen komen. De inwoners van Butgenbach, die moeten nog altijd uit hun huizen blijven. Die zijn op dit moment nog altijd geëvacueerd en hebben geen uitzicht op wanneer ze terug kunnen.
1: Bij de politie van Dendermonde in Oost-Vlaanderen hebben al zeker 5 mensen zich gemeld als mogelijke eigenaar van de goudschat. Vorige week zijn daar tijdens renovatiewerken goudstaven en munten gevonden met een waarde van zowat 9 miljoen euro. Ze zaten in een kist, ingemetseld in de muren van een kelder. Maar als je aanspraak wil maken op die schat, is het zinloos om naar de politie te gaan, vertelt korpschef Patrick Vijs.
5: Iedereen die denkt van het is van mij, ik ben een nazaat van die persoon of die persoon, geef mij maar 1 boodschap. Kom zeker niet bij ons, want we gaan jullie voor dat soort zaken niet helpen. Ga bij een advocaat of een notaris en laat die mensen jullie zaak behartigen. Dat is veel efficiënter.
1: En het gerecht gaat nu ook eerst na of die schat iets te maken heeft met het criminele milieu. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun 2e groepswedstrijd verloren. Tegen titelverdediger Duitsland werd het 1-0. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
6: Je kan nog zo dominant zijn, maar als je je kansen niet afmaakt, dan vertrek je met lege handen. De Red Lions kampeerden bijna een hele wedstrijd lang op de Duitse helft, maar met 1 gemikte strafcorner zochten de winnaar van het vorige WK voor het enige doelpunt. Strafcorners hadden de Belgen ook voldoende, 6 stuks, maar waar het tegen Frankrijk nog zo makkelijk ging, lukte het vandaag niet om de verdediging te verschalken. In de allerlaatste seconde haalde de Duitse doelman de Belgische gelijkmaker nog van de lijn en zo verliezen de Red Lions al in de 2e wedstrijd. De Belgen hebben nog alles in eigen handen, maar kunnen zich geen misstap meer veroorloven richting een halve finale.
1: Vannacht meer wolken met tegen de ochtend regen of motregen in het noordwesten, temperaturen tot 18 graden. Morgen meestal grijs met periodes van regen of motregen, na de middag enkele buitjes van het noordwesten naar het zuidoosten, temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

Horseless.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schapers. De grote natuurbrand die vrijdag is uitgebroken in de Hoge Venen heeft zich vandaag amper verspreid. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Quentin. De regen van afgelopen nacht heeft het vuur wat vertraagd. Aan de rand van het gebied is een aantal inwoners van het dorpje Zoerbrood vanavond teruggekeerd naar huis. Dat mocht van de hulpdiensten. Zowat 500 inwoners werden zaterdagochtend geëvacueerd. Deze vrouw is gelukkig.
2: On a dû évacuer samedi et donc on est content de rentrer à la maison et beaucoup de reconnaissance pour les pompiers et toutes les personnes qui ont aidé sur place.
3: Et pas peur avec la fumée?
2: Non, fais confiance aux autorités, je pense qu'ils sont prudents.
1: Ja, schrik van de rook heeft ze niet, zegt ze, maar die hangt er wel nog altijd en de brand is nog niet onder controle. En daarom wil ook niet iedereen meteen naar huis, zegt collega Bram van de Putten ter plaatse.
4: We hebben hier een aantal auto's het dorp zien binnenrijden, maar er zijn ook heel wat mensen die toch verkiezen om voorlopig nog bij vrienden te blijven of bijvoorbeeld in het opvangcentrum hier wat verder in Malmedy. Ik heb daarnet een Vlaamse vrouw aan de lijn gehad die hier ook in Zoerbrood woont, maar die zegt, ja, ik vind het toch nog niet veilig genoeg om terug te keren. Er hangt hier ook nog altijd een rookwolk die soms wel wat indringend kan zijn. En ze zegt ook, ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen. Maar ik heb ook huisdieren en dus voorlopig kiest die Vlaamse vrouw ervoor om nog in dat opvangcentrum te blijven. En het gaat enkel over de inwoners van Zoerbrood die naar huis kunnen komen. De inwoners van Butgenbach, die moeten nog altijd uit hun huizen blijven. Die zijn op dit moment nog altijd geëvacueerd en hebben geen uitzicht op wanneer ze terug kunnen.
1: In Kabul, de hoofdstad van Afghanistan, zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een explosie in een meisjesschool, dat meldde lokale media. Rond 5 uur 's middags, lokale tijd, zou er een handgranaat zijn ontploft. Slachtoffers zijn voornamelijk leerlingen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. In Afghanistan is onderwijs voor meisjes boven de 12 jaar sinds 2021 verboden. Precies 5 jaar geleden namen de radicale Taliban de macht over in het land. Vrouwen hebben er amper rechten. Sport op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Tegen titelverdediger Duitsland werd het 1-0. Verslag van Jonathan met de penningen.
5: Je kan nog zo dominant zijn, maar als je je kansen niet afmaakt, dan vertrek je met lege handen. De Red Lions kampeerden bijna een hele wedstrijd lang op de Duitse helft, maar met 1 gemikte strafcorner zochten de winnaar van het vorige WK voor het enige doelpunt. Strafcorners hadden de Belgen ook voldoende, 6 stuks, maar waar het tegen Frankrijk nog zo makkelijk ging, lukte het vandaag niet om de verdediging te verschalken. In de allerlaatste seconde haalde de Duitse doelman de Belgische gelijkmaker nog van de lijn en zo verliezen de Red Lions al in de tweede wedstrijd. De Belgen hebben nog alles in eigen handen, maar kunnen zich geen misstap meer veroorloven richting een halve finale.
1: Ja, verdediger Nicolas de Kerpel is gefrustreerd over die race gemiste kansen.
6: Uiteindelijk speelden we eigenlijk een echt goede wedstrijd en we scoren gewoon niet. Dat is het enigste. En, je weet dat, meestal wordt in het hockey wel eens 1 keer tegengescoord, dus dat is nu niet het probleem vandaag. Ik denk dat we 4 mogen zijn op de prestatie, maar uiteindelijk moet er gewoon gescoord worden.
1: Ja, woensdag spelen we de Red Lions de 3e en laatste wedstrijd tegen Maleisië. Het weer vannacht meer wolken met tegen de ochtend in het noordwesten regen of motregen. Temperaturen tot 18 graden. Morgen is het meestal grijs met periodes van regen of motregen. Na de middag enkele buitjes van noordwesten naar het zuidoosten. En temperaturen tot 23 graden. Zo, maandag 17 augustus zit erop. Een goede nacht.
0: Alles begint bij luisteren.
7: Radio 1.

En achter in mijn hersenpan hoor ik vogels fluiten van op zijn valdera, ik voel me hol. Mijn maag is nog onzeker en ik grijp al naar een beker om die oude jongen te bespoelen.

naar het. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Na 4 dagen blijft de natuurbrand in de Hogevenen nog instabiel. Het vuur verspreidt zich niet meer, maar het werk van de brandweer zal nog weken duren. Een aantal inwoners van het dorpje Zoerbrood mocht gisteravond terugkeren naar huis, maar lang niet iedereen wil dat. En het is ook nog wachten op regen van betekenis daar. Dat zegt onze collega Bram van de Putten.
2: Daarnet vielen er hier wat druppels uit de lucht, maar intussen is die voorzichtige regen, zou ik het noemen, ook weer gestopt. Als we kijken naar de vooruitzichten van de komende dagen, dan zou er wel wat regen vallen, maar het is toch heel beperkt. Dus ik denk, als de regen het blussen van de brand moet helpen, dat er toch iets meer uit de lucht zal moeten komen vallen. Dus voorlopig zullen het toch de brandweermensen hier achter mij zijn, die alles op alles moeten zetten de komende uren en dagen, om die brand volledig onder controle te krijgen.
1: De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd Oman te bombarderen als dat land de Amerikaanse onderhandelingen met Iran dwarsboomt. Trump deed die uitspraak tijdens een telefonisch interview bij Fox News. Oman speelt een sleutelrol in de onderhandelingen over het heropenen van de Straat van Hormuz. Die voor de wereldeconomie belangrijke zeeengte is al bijna 6 maanden grotendeels gesloten. Iran en Oman zeggen dat ze dicht bij een akkoord zijn, maar daarin zouden de belangen van de VS niet meegenomen zijn. De overeenkomst tussen de VS en Iran over een staakt het vuren loopt trouwens vannacht af. In Kabul, de hoofdstad van Afghanistan, zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een explosie in een meisjesschool. Dat zeggen lokale media. Rond 5 uur 's middags lokale tijd zou er een handgranaat zijn ontploft. De slachtoffers zijn voornamelijk leerlingen. Wie achter de aanslag zit, is nog niet duidelijk. In Afghanistan is onderwijs voor meisjes boven de 12 sinds 2021 verboden. 5 jaar geleden namen de radicale Taliban de macht over in het land. Vrouwen hebben er amper rechten. Op het WK hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Tegen titelverdediger Duitsland werd het 1-0. De Belgen konden veel kansen creëren, maar scoren lukte niet. Middenvelder Victor Wenier maakte zich geen grote zorgen.
3: Dat is wel moeilijk vandaag, maar morgen is een andere dag, dus we hebben alles in onze hand. Als jij alle wedstrijden wint, ben je de wereldkampioen. Dus we gaan gewoon tegen Maleisië spelen om te winnen. En daarna we gaan gewoon tegen die anderen om te winnen.
1: En die wedstrijd tegen Maleisië wordt woensdag afgewerkt. De top 2 mag naar de volgende ronde. België staat nu op die tweede plaats. Vannacht meer wolken met tegen de ochtend in het noordwesten regen of motregen, temperaturen tot 18 graden. De dag wordt grotendeels grijs met kans op wat regen. Na de middag enkele buitjes van het noordwesten naar het zuidoosten. Temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Aan de rand van de Hoge Venen is een aantal inwoners van het dorpje Zoerbrood teruggekeerd naar huis. Zowat 500 inwoners werden zaterdagochtend geëvacueerd voor de grote natuurbrand. Het vuur is nog niet onder controle en er hangt nog altijd veel rook. En daarom wil niet iedereen meteen naar huis, zegt collega Bram van de Putten ter plaatse.
2: We hebben hier een aantal auto's het dorp zien binnenrijden, maar er zijn ook heel wat mensen die toch verkiezen om voorlopig nog bij vrienden te blijven of bijvoorbeeld in het opvangcentrum hier wat verder in Malmedy. Ik heb daarnet een Vlaamse vrouw aan de lijn gehad die hier ook in Zoerbrood woont, maar die zegt ja, ik vind het toch nog niet veilig genoeg om terug te keren. Er hangt hier ook nog altijd een rookwolk die soms wel wat indringend kan zijn. En ze zegt ook ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen. Maar ik heb ook huisdieren en dus voorlopig kiest die Vlaamse vrouw ervoor om nog in dat opvangcentrum te blijven. En het gaat enkel